0: verspreid bedrijf werkte bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg in Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien. Minimum temperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op 1 december staat de vrachtwagenbioscoop Femicide in Capelle aan den IJssel. In de vrachtwagen wordt de 7 minuten durende film Het Licht aan Mij vertoond. Die film laat zien hoe een relatie geleidelijk kan veranderen en hoe iemands vrijheid en veiligheid steeds verder wordt ingeperkt. De film en de vrachtwagen maakt deel uit van een landelijke tour tijdens Orange the World, de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stormpolder Rail een feestelijke afsluiting van het seizoen. Overdag en 's avonds kunnen bezoekers gratis genieten van ritten op de miniatuurspoorbaan aan de Industrieweg in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Naast de ritten zijn er verschillende modelpresentaties, waaronder een spoor 1 tafel en demonstraties met stoomtrekkers en een stoomvrachtwagen. En zaterdag 10 oktober speelt VV Capelle na het gelijkspel bij Scheveningen thuis tegen Hekkensluiter Spijkenisse. Zwervers verloor afgelopen zaterdag met 6-5 en treft thuis Hellevoetsluis. DCV is nog ongeslagen en treft op het eigen sportpark EBOH. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. De komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot, maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg in Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de weideomgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buit. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket aan ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. Komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot. Maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket aan ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 9 oktober. Het is vandaag een echte herfstdag. Er staat een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en zijn perioden met regen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 17 graden. En aan het sterk wisselvallige weer komt voorlopig nog geen einde. De komende avond en nacht blijft de kans op een aantal buien groot. En het koelt af naar zo'n 11 graden. Ook morgen op zaterdag is de kans op buien groot. Er waait nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. En in de middag is het dan nog wat kouder met een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Ook op zondag is aanvankelijk de kans op een paar buien nog groot. Maar in de loop van de dag wordt het allemaal toch wat droger en breekt af en toe de zon door. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4, die waait uit een westelijke richting. En zondagmiddag wordt het dan rond de 15 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 8 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Op dinsdag wordt het weliswaar nog een fractie zachter met een maximumtemperatuur van 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen of een enkele bui weer groter. En ook de rest van de komende week blijft het licht wisselvallig. Met af en toe een bui of wel enige regen. En tussendoor zijn er dan droge perioden met de zon.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 10 oktober. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag en de regio kunnen een paar buien vallen, maar tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig aan zee nog af en toe krachtig en die waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met enkele buien en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen, na laatste buien in de vroege ochtend, blijft het overdag op de rest van de dag grotendeels droog met af en toe zon. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit het westen. En in de middag opnieuw zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zonnige periode en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 9 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 17 graden. Op dinsdag is de kans op enige lichte regen weer wat groter. Wel blijft het erg zacht, want bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting kan na een minimumtemperatuur van 13 graden dinsdagmiddag rond de 19 graden worden. Op woensdag blijft vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting rond de 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in een houten chalet op vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is onder controle. Het vakantiehuisje is compleet in de as gelegd. De brandweer is begonnen met nablussen. Een deel van het vakantiehuisje moet nog worden gesloopt om het vuur echt helemaal uit te krijgen. Op het moment dat de brand uitbrak op het park aan de Duinweg waren in het huisje een echtpaar en een hond. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen vakantiehuisjes. De oorzaak van de brand op park Poort van Zeeland aan de Duinweg en Hellevoetsluis is niet bekend. Q-koortspatiënten zijn blij met de excuses van het kabinet. Minister Hermans heeft tijdens een bijeenkomst in Den Bosch sorry gezegd voor het wegkijken van het leed van patiënten die chronisch vermoeid zijn geraakt door de ziekte. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet. Een deel van hen heeft nog altijd last van ernstige vermoeidheid. De overheid wist dat met name rond geitenhouderijen mensen in de wijde omgeving ziek konden worden door het inademen van stof uit de stallen, maar deed er niks aan. Nu er dan na 20 jaar excuses voor is aangeboden, willen Q-koortspatiënten dat het kabinet doorpakt. Er moet meer hulp komen, vinden ze. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Moederbedrijf Axel is gekocht door een Singaporese investeerder. Axel ging in augustus op de fles. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Mogelijk kan een deel van het personeel verder onder de nieuwe eigenaar. De investeerder uit Singapore kocht eerder al de Duitse fietsfabrikanten Profete en Union. De twee schilderijen van Renoir die vorige maand in Zuid-Frankrijk zijn gestolen zijn terug. De Franse politie wil niet zeggen waar de doeken zijn gevonden en of ze beschadigd zijn. De schilderijen met een waarde van enkele miljoenen verdwenen een maand geleden uit Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer. In nog geen 3 minuten maakten de dieven 4 schilderijen buiten. 2 bleven erachter in de tuin van het museum. Deze week kon de politie 6 verdachten aanhouden. De schilderijen van Renoir hangen normaal gesproken in Musée d'Orsay in Parijs, maar ze waren in bruikleen. Het weer vanavond en vannacht enkele buien. Minimum temperatuur een graad of 10. Morgen regen, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Charles en Eddie en Would I Lie to You op Radio Kapelle. Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Zometeen zorgen in Kapelle, want Rotterdam, daar gaat betaald parkeren komen. Vlak over de grens en komen Rotterdammers dan straks massaal in Kapelle parkeren. En we spreken de nieuwe molenaar van Windlust. Dat is een molen in Nieuwekerk aan de IJssel. Adela den Breeën is de nieuwe molenaar daar. Zometeen hoor je meer.

0: Altijd fijne muziek van Fleetwood Mac en Silver Springs op Radio Kapelle. Je luistert naar IJsselnieuws.
1: Komen Rotterdammers straks massaal in Kapelle parkeren? Dat is de vraag, want Rotterdam voert betaald parkeren in rond de grens met Kapelle. En in Kapelle zijn er zorgen over en vanavond praat de gemeenteraad hier ook over. Eerder sprak Sherwin Savavi Nick van de Kapelse VVD bij ons zijn zorgen uit en vroeg hij om actie. Goedenavond Sherwin, hoe staat het er nu voor?
2: Goedenavond. We hebben inderdaad vanuit de gemeenteraad schriftelijke vragen ingediend bij het college om te begrijpen van wat weten zij op dit moment en wat zijn ze van plan om te gaan doen. Wij hebben daar inmiddels antwoord op gehad en daaruit blijkt dat de gemeente, dat het college ook overvallen was over het besluit en dat ze op dit moment geen plannen hebben om daar iets op te gaan doen. Het college schrijft dat ze weten dat hun parkeerdata verouderd is. En dat ze in gesprek willen gaan met Rotterdam. En daar blijft het eigenlijk bij. Vanuit de VVD hebben we gezegd, dit is niet voldoende. Wij willen heel graag de Kapelse wijken beschermen tegen Rotterdammers die bij ons komen parkeren. Want Kapelle mag niet de gratis parkeerplaats van Rotterdam worden. Dus we doen een oproep richting het college om te gaan meten. Weten wat is de huidige stand van de parkeerdruk. En tegelijkertijd een draaiboek te maken. En die draaiboek aan de Kapelse gemeenteraad te gaan presenteren. Over wat zij van plan zijn om te doen op het moment dat parkeeroverlast gaat toenemen.
0: Ja, u vond de reactie van het college ook vrij zwak, toch? Mag ik dat zo zeggen?
2: Nou, ze waren heel duidelijk in de beantwoording en ook heel snel. Normaal gesproken doen ze daar 6 weken over. Ze waren nu binnen een paar weken terug. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Maar we vonden het toch een tikkeltje nee. Want het college wil gaan onderhandelen met Rotterdam om hun de Kapelse metingen te gaan laten doen. En wij zeggen van ja, weet je, dat gaan ze niet doen. Want in Rotterdam is er ook een petitie geweest tegen betaald parkeren. En daar heeft het college van Rotterdam heeft gezegd, en de gemeenteraad ook, we geven geen gehoor aan de protesten die van Rotterdammers komen. Dus waarom zouden ze gehoor geven aan protesten die vanuit Kapelle komen? Dat gaan ze niet doen. Dus vandaar dat we de oproep geven aan de wethouder van ga gewoon aan de slag.
0: Vanavond is er een gemeenteraad. Wat gaat u vragen?
2: Nou, wij gaan 2 dingen expliciet vragen aan de wethouder. Om de regie te nemen om metingen te doen van wat is de huidige stand van parkeerdruk. Want daarmee kan je dus ook heel goed in kaart brengen van waar gaan Rotterdammers nou precies parkeren. En dan weet je ook, die gebieden moeten wij extra gaan beschermen. Dus we willen dat ze zo snel mogelijk beginnen met de meting. En dan tegelijkertijd een draaiboek maken van welke maatregelen kan je uitrollen. En een van de maatregelen die wij bijvoorbeeld graag zien gebeuren zijn bijvoorbeeld gratis parkeervergunningen voor Kapelse inwoners.
0: Ja, dat zijn niet de enige mogelijkheden, toch? Er zijn nog wel meer opties.
2: Ja, je kan bijvoorbeeld winkelgebieden beschermen met blauwe zones. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Wat voor ons een absolute no-go is, wat absoluut niet mag gebeuren, is dat je ook betaald parkeren in Kapelle gaat invoeren. Dus dat is iets wat wij nooit zullen steunen en ook altijd tegen zullen strijden.
0: Ja, je hebt ook Kapelse brug waar je natuurlijk gratis je auto kan neerzetten. Dat zou ook wel overvol worden.
2: Ja, dat is trouwens al overvol. Want probeer daar maar eens je auto überhaupt op een zaterdag te parkeren en zelfs dan staat het vol. Kapelse Brug heeft een heel ander probleem. Bij Kapelse Brug daar heb je ook bustours die voorbij komen, waarbij mensen hun auto's gewoon gerust 3 weken laten staan om met een busvakantie verder te gaan. Dus Kapelse Brug heeft sowieso nu al een probleem.
0: Ja, en hoe denk je dat die toekomst eruit gaat zien met het betaald parkeren in Kapelle überhaupt?
2: Nou, wij hebben in ieder geval bevestiging gekregen van het college dat zij geen betaald parkeren op korte termijn willen invoeren. En wij gaan er ook zeker op inzetten dat het ook op lange termijn geen optie gaat worden voor Kapelle.
0: Nou, en daar gaat het dan vanavond in ieder geval ook over in de Kapelse gemeenteraad, toch?
2: Jazeker.
0: En die uitkomst die delen jullie met ons natuurlijk.
2: Die zullen we uiteraard delen met jullie. Op dit moment is de gemeenteraad bezig. En dus we hebben een aantal agendapunten die sowieso door moeten lopen. En onze motie zal als laatste behandeld worden. Dus ik ga ook volgen hoe dat zal verlopen.
0: Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes aan de aankomende tijd. En ik wil je voor nu bedanken.
2: Dankjewel. Fijne
0: dankjewel.
2: Avond.
0: Dankjewel. En een fijne vakantie verder, hè?
2: Nee, ik ben niet op vakantie. Ik ben op werkreis.
0: Oh, je bent op werkreis. Oh, oké. Okay. Dankjewel, hè. Het is Radio Kapelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En je hoorde Sherwin Savavi Nick over de parkeerdruk vanuit Rotterdam in Kapelle aan de IJssel. Dit is eerst Denise Williams. En let's hear it for the boy.

0: Pompeii en Bastille. Dit is Radio Capelle, je luistert naar IJsselnieuws. En zoals je net misschien ook al eventjes kon horen, ben ik hier niet alleen. Ik ben hier vanavond met Noah in de studio. En Noah, ik had eigenlijk wel een bijzondere vraag aan jou. Heb jij ooit hele gekke bijbaantjes gehad of zo?
1: Niet hele gekke bijbaantjes, nee. Gewoon nee? Redelijk normaal.
0: Wat is normaal?
1: Oké, de eerste keer was ik 15.
0: Kerstmuziekje hoor je dit? Is je kerstachtig?
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, past wel een beetje bij de avond.
1: Vandaag heb ik al kerstmuziek gedraaid.
0: Oei.
1: Ja, het was 20 graden. Dat klopt niet.
0: Even terug naar de vraag.
1: Sorry.
0: Wat heb je nou gedaan voor bijbaan?
1: Mijn allereerste keer was ik 15. Toen ben ik bij een bakkerij begonnen. Maar echt zeg maar 2 weken. En toen ben ik weer gestopt.
0: Waarom?
1: Ik was bang.
0: Je was 15 jaar bang om met mensen te praten, of
1: ja,
0: wat?
1: Weet je, maar bij een bakkerij, dan moet je moet weten wat er allemaal in zit en zo. Mensen gaan je vragen stellen. Toen dacht ik echt, ik weet het helemaal niet, laat me met rust.
0: Wat zit er in een brood? Geen idee.
1: Ja, maar het is gevaarlijk, hè. Als iemand gewoon, weet ik veel,
0: allergie heeft of
1: ja,
0: zo.
1: Dan gaan ze, dat is gewoon slecht. Dus zeg maar, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dat was te veel voor mij.
0: Ja, dat snap ik. Niet.
1: Ja.
0: 15 en al die verantwoordelijkheden bij de bakker. Dat was niet voor jou. Maar... En yo. Kijk waar je nu bent, hè. In de studio van Radio
1: Capelle. Dat heb ik ook helemaal niet.
0: Nee. Nou ja, wel een leuk bijbaantje. Ja, ik heb ook echt een krankzinnig bijbaantje gehad.
1: Daar ben ik heel benieuwd.
0: Ja, dit toevallig past dit muziekje er wel een klein beetje bij. Ik heb bij de Intratuin gewerkt.
1: Oh,
0: jarenlang.
1: Wacht, ja.
0: Vier jaar lang heb ik bij de Intratuin gewerkt. En daar heb ik werkte gewoon op het buitengroen. Dus ik kende op een gegeven moment al die plantjes en zo. De hortensia, weet ik veel wat. Ik kende dat allemaal uit mijn hoofd.
1: Wat goed voor jou.
0: En op een gegeven moment wordt het daar ongeveer, dat vind ik zo krankzinnig, dan wordt het augustus. En dan zijn ze dus ook al lang bezig met die kerstshows opbouwen en zo. Toen heb ik een jaar gehad, toen stond ik op de kersthuisjes. Nou, dan hoor je dus de hele tijd alleen maar dit op de achtergrond. En dan al die huisjes, die honderden huisjes, hoor je door elkaar alleen maar dat getingel de hele tijd.
1: Dus jij wordt helemaal gek van kerstmuziek nu?
0: Helemaal knettergek werd ik daarvan. Vreselijk. En dat heb ik 4 jaar gedaan of zo. En dan ook nog natuurlijk helpen bij de kerstbomen en zo. Dat heb ik dan ook moeten doen.
1: Oh ja, maar vond je dat dan wel een beetje wat leuker? Of,
0: Nou, vooral heel zwaar. Als mensen allemaal bomen van 2 meter kochten en zo. Nou ja, goed. Ik wilde het hier even over hebben. Omdat we het gaan hebben zo over de molen Windlust in Nieuwekerk. Want er is een nieuwe molenaar. En het is een vrouw. En dat is voor het eerst in 5 jaar dat gebeurt. Het is Adela den Breien. En die gaan we zo meteen spreken hier tijdens IJssel Nieuws. Het is Radio Capelle met zo ook muziek van George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. Dit is eerst een klassieker uit de jaren 80. Aha. En Take on Me.

0: I was your man.
1: Klonk best goed, moet ik zeggen.
2: Even meezingen.
1: Subtiel op de achtergrond, zo gewoon eventjes mee. Dat kan best.
2: Oh mijn god, ja. Bruno Mars en Noah dan, met When I Was Your Man.
1: Ja, mooi hoor. Je hebt ook nog een lekker weerberichtje bij elkaar verzameld, toch?
2: Ja, want vannacht komen er wat wolken tevoorschijn, helaas. Maar het blijft droog en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen kan het eerst wat mistig zijn en daarna breekt de zon af en toe door. Met 21 graden en weinig wind wordt het gewoon een prima dag.
1: Ja hoor, gewoon een beetje zomers. Zonnetje op je gezicht.
2: Heerlijk.
1: Nou, wat wil je nog meer? En dat op een dinsdag. Het is Radio Capelle IJsselnieuws met nu George Michael en Elton John.

0: dit is altijd goed, hè? George Michael, Elton John en Don't Let The Sun Go Down On Me. Noah, jij vindt het ook een mooi plaatje, of niet?
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Oprecht, de jaren 80 heeft heel veel moois wat dat betreft voortgebracht. We gaan het hebben over serieuze zaken, over de molen Windlust in Nieuwekerk. Want die heeft er een nieuwe molenaar bij. Adela den Breien slaagde afgelopen donderdag voor haar molenaarsexamen en is daarmee de eerste vrouwelijke molenaar bij Windlust in ruim 5 jaar. Adela, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, hoe gaat zo'n examen nou eigenlijk in zijn werk?
2: Je moet laten zien dat je de molen kan bedienen. En de molen op de wind zetten, de zeilen erin hangen. En verder hebben ze allerlei vragen over het weer, want dat is heel belangrijk voor een molenaar. En ook allerlei technische vragen over hoe een molen gebouwd is.
0: En zo'n molen, dat kan dus gewoon draaien blijkbaar, begrijp ik uit je woorden.
2: Absoluut.
0: Sorry Adela, maar ik heb weinig verstand van molens. Maar gelukkig hebben mensen zoals jij die daar wel verstand van heeft. Want ja, hoe is het om zo'n molen, ja, om daarin te werken? Wat moet je allemaal doen?
2: Het is een heel groot apparaat eigenlijk. Heel oud ook. En wat je moet doen is, je moet zorgen dat de wieken in de wind komen te staan. Dus de kap van de molen ligt los erop, ligt los op de molen. En die moeten we in de wind draaien, beneden met de staart, dus dat met een rad. En dan doen we de zeilen erop of niet, het ligt eraan hoeveel wind er is. En dan draait de molen.
1: Het klinkt voor mij heel ingewikkeld in ieder geval. Maar,
2: moeten jullie een keer komen kijken.
0: Ja, dat kunnen we doen hoor.
1: Dat lijkt me oprecht heel erg leuk. Maar hoe ben je eigenlijk ooit erbij gekomen bij het molenaarsvak?
2: Nou, ik was verpleegkundige. Ik heb de afgelopen, voor mijn pensioen, 31 jaar in het Erasmus MC in Rotterdam gewerkt. En toen ging ik met pensioen en toen wilde ik iets anders doen dan in de gezondheidszorg werken. Dus toen ben ik bij de molen terechtgekomen, want alle molenaars zijn vrijwilligers. Maar niet met de bedoeling een molenaar te worden, maar in het winkeltje te werken.
0: Maar uiteindelijk ben je toch molenaar geworden.
2: Ja, omdat er zo weinig te doen was in de winkel, zei de molenaar, nou kom maar naar boven, dan kan je ons helpen. En zo is het gekomen dat ik die opleiding ben gaan doen.
0: En wat vind je er zo mooi aan om te werken aan die molen?
2: Nou, het is natuurlijk een heel oud instrument. En het is heel waardevol geweest voor het droogmaken van de polders hier in de omgeving. En dat moeten we houden.
0: Ja, en ik kan me toch zo voorstellen, want we hebben autorijlessen, dan leer je autorijden. Maar ja. Ja, wat moet je allemaal leren en wat hebben ze je allemaal geleerd voordat ze zeggen, nou mevrouw, hier heb je je certificaat, nu ben je officieel molenaar.
2: In ieder geval hoe je de molen moet bedienen, dat heb ik van de andere molenaars geleerd. Hoe je hem op de wind moet zetten, hoe je de zeilen erin moet hangen. Op molen de Windlust, dan malen we ook graan. Dus dat heb ik ook geleerd, maar dat hoort niet bij het examen. En heel veel van het weer, hè, want je moet natuurlijk wel kunnen zien of er slecht weer aankomt. Onweer of hardere wind, dat het dan gevaarlijk is om de molen te laten draaien. Dus ja, je moet echt heel veel leren.
0: En dan moet je hem vastzetten of zo?
2: Ja, dan kan je hem weer vastzetten, ja.
0: Ja, Noah is mij een beetje...
2: Jullie moeten echt eens een keer komen kijken.
0: Ja, Noah die is mij een beetje aan het uitlachen hier. Die denkt van, die jongen die heeft helemaal nergens verstand van. Dat is ook zo als het gaat om dit onderwerp. Je bent wel de eerste vrouwelijke molenaar bij de Windlust in ruim 5 jaar. Hoe populair is dit vak op dit moment?
2: Voor vrouwen bedoel je of in het algemeen?
0: In het algemeen.
2: Het zijn... Het merendeel deel van de mensen die deze opleiding doet zijn met pensioen. Want het is vrijwilligerswerk. Behalve op Kinderdijk en in de Zaanstreek worden de molenaars betaald. Maar de meeste molens die draaien hier in de omgeving en verder in Nederland, dat zijn allemaal vrijwillige molenaars.
0: Oké, dus je weet niet of het heel populair is of dat wel meevalt. Of staan er mensen aan de deur te kloppen?
2: Er zijn best wel wat mensen die deze opleiding doen. Want je moet ook naar school. In Dordrecht ben ik geweest. En er was dan 1 keer in de maand een avond. En er zaten zo 25 mensen die de opleiding deden. En die waren alleen uit Zuid-Holland.
0: Ja, en het waren zeker allemaal mannen, of niet?
2: Nee. Oh. Nee, nou, laten we zeggen 3/4 mannen en 1/4 vrouwen.
0: Oké. Okay. Dus je was niet helemaal alleen, maar er waren niet heel veel vrouwen?
2: Nee. Er waren niet heel veel vrouwen, nee.
0: Ben je ook de enige vrouwelijke molenaar die nu werkt in Nieuwekerk?
2: Ja, er is één molen in Nieuwekerk, dus ik ben de enige vrouwelijke molenaar op dit moment.
0: Nou, en wanneer kunnen mensen je voor het eerst officieel als molenaar aan het werk zien? Of is dat niet voor het brede publiek?
2: Woensdag, aanstaande woensdag. En dan die woensdag daarna ben ik er ook. Wij zijn op zaterdag en op woensdag open.
0: Nou, wij maken even een afspraakje dan, hè?
2: Ja.
0: Dan komen we even bij je langs. Afgesproken?
2: Ja. Helemaal goed.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En heel veel succes, hè, de aankomende dagen en de tijd.
2: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier ook. Adela.
2: Ja.
0: Van Molen Windlust uit Nieuwekerk. Ze is officieel molenaar. Ze is de eerste vrouwelijke molenaar in 5 jaar tijd. Het is Radio Capelle met nu Eros Ramazzotti. Dit is Puy Bella Cosa.

Zo heerlijk, zo tappig. Ozone. Oh nee, O-Town. En All or Nothing op Radio Capella tijdens IJsselnieuws. Zometeen in het volgende uur bellen we met Ilko de Bruin over het sportweekend. En we gaan ook nog bellen met CKZ over de verlichting van het sportpark.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In Papendrecht woedt een zeer grote brand in een loods aan het Nanengat. Bij de brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert uitgegaan. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren gesloten houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, dan kun je die nu het beste uitzetten. Dan komt de rook je huis niet binnen. De brandweer heeft een extra watertransport gestuurd naar het Nanengat om het vuur te kunnen blussen. Met drones wordt in de gaten gehouden waar de brandhaarden zitten. In de omgeving zijn wegen afgezet, onder andere de Ketelweg. Er zijn geen meldingen over eventuele gewonden. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. Er wordt nu onderzocht of er sprake is van sabotage. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. In de technische ruimte bij de spoorbrug zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. Door de schade kunnen er voorlopig geen treinen rijden tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En die storing duurt nog zeker de hele dag, maar het kan volgens ProRail ook wel langer gaan duren. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd veel files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn twee Zuurhofbruggen over het Hartelkanaal, de oude en de nieuwe. En de oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. Op de Coolsingel in Rotterdam is vannacht een vechtpartij geweest waarbij een aantal politieagenten is aangevallen. Getuigen melden dat de politie met behulp van de wapenstok de vechtende mensen uit elkaar probeerde te halen toen omstanders er zich mee begonnen te bemoeien. Eén man sloeg meerdere agenten. De politie heeft hem getaserd, waarna hij kon worden aangehouden. En ook een andere man is opgepakt. Voor zover bekend raakten de politieagenten bij de vechtpartij niet gewond. En dan het weer, wolken en zon vandaag. Het kunnen ook buien vallen. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Cher met If I Could Turn Back Time. Welkom terug bij IJsselnieuws, het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw regio. Vorige week spraken we met de CKC-voorzitter Nico de Borst over de problemen met de veldverlichting en een dreigende dwangsom. Inmiddels is er beweging in de zaak en kan er weer beperkt worden getraind. Straks praten we je bij en blikken we met de sportverslaggever Ilko de Bruin terug op het afgelopen sportweekend.
1: Ja, je luistert dus naar IJsselnieuws met zometeen ook Michael Bolton. Dit is eerst Enrique Iglesias en Do You Know?

0: De klanken van Coldplay, Viva La Vida. Het is Radio Kapelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En we gaan even bellen met onze sportverslaggever Ilko de Bruin. Ilko, ja, eerst even een kort overzichtje. Welke clubs hebben er nou gewonnen? Wie speelde er gelijk en wie hebben er verloren?
1: Dat zijn wel heel veel vragen in één, Thomas.
0: Ja, maar, ja, wel effectief.
1: In Vogelvlucht, Nieuwekerk, CKC en SVS, die wonnen hun wedstrijden. En Kapelle, Moordrecht en DCW speelden gelijk. En ja, dan de andere twee clubs, Groenweg en Zwervers, verloren. En één club die kwam niet in actie en dat was Moerkapelle.
0: Hé, hey, waarom kwamen ze niet in actie, Ilko?
1: Ja, daar hangt nog een beetje een mist overheen, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Want Moerkapelle is door de KNVB voor 2 weken uit de competitie gehaald. De club zou zelf nog met een statement komen. Ja, dat is nog steeds niet verschenen. Maar het gaat in ieder geval om een actie rondom de scheidsrechter van 2 weken geleden. Toen Moerkapelle zich op heel veel fronten bestolen voelde. En ja, daar is dus iets gebeurd. Nou, en wat dat precies is, dat is niet duidelijk. Maar ja, de KNVB heeft vanwege dat onderzoek dus Moerkapelle wel voor 2 weken uitgesloten voor competitievoetbal.
0: Ja, en Moerkapelle trainer, je weet beter hoe die heet, die man. Maar in ieder geval de trainer van Moerkapelle. Pinas, ja, dat klopt. Pinas, dat is waar. Ja, jij bent hier de kenner natuurlijk, hè. Die reageerde bij ons na die wedstrijd. Van ja, die man die heeft ons die wedstrijd een beetje door de neus geboord eigenlijk. En dat ging dan vooral over de scheidsrechter. Nou, we hebben nog wel een verhaal proberen te halen. Maar dat is allemaal heel erg moeilijk in deze voetbalwereld.
1: Nee, ja, dan zullen toch clubs die eerst iedereen willen horen voordat ze daar wat over willen zeggen natuurlijk. En de KNVB zal daar ook niks over zeggen totdat het onderzoek is afgerond. Maar ja, inderdaad, de scheidsrechter was destijds een gebeten hond. Hij keurde een doelpunt onterecht af. Hij gaf een penalty niet en hij gaf me ook een onterechte rode kaart. Allemaal vanuit het oogpunt van Moerkapelle gezien natuurlijk. Ja. Maar ja, daar waren ze wel furieus over, ja.
0: Nou, even over dit weekend dan. Wat sprong er voor jou dit weekend het meest? Wat was het beste wat je hebt gezien de afgelopen dagen?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk het totale aantal gescoorde doelpunten. Want 8 teams kwamen dus in actie. En maar liefst 51 treffers bij die wedstrijden. En een gemiddelde van 6,3 doelpunten per wedstrijd. Ja, het is allemaal krankzinnige uitslagen, mag je eigenlijk wel zeggen.
0: Ja.
1: En CKC dat won dan met 8-3. Maar stond gewoon met 2-0 achter. En na een uur spelen stond het nog met 2-1 achter. En ja, in het laatste half uur gebeurde er van alles. En won de ploeg van Mario Meijer met 8-3. Maar ook Zwervers. Dat verloor met 6-5 bij HVC. En bij rust stond het daar 5-1 in het voordeel van HVC. En Zwervers kwam nog terug tot 5-4. In de slotfase werd het uiteindelijk dan 6-5. Maar ja, het zijn wel hele bizarre uitslagen hoor.
0: Krankzinnig. De laatste keer dat ik 6-5 speelde, zat ik in de F's, denk ik.
1: Ja, op korfbal, denk ik.
0: ja, kan ook nog. Nu verlies ik alleen maar met 8-0. Goed, Kapelle die komt terug van een 2-0 achterstand. 2-2 tegen Scheveningen.
1: Ja, Kapelle begon gewoon weer heel matig. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. De eerste helft is vaak niet heel erg goed. En de tweede helft trekken ze het dan wel recht. En ook nu tegen Scheveningen. Na een half uur stond het al 2-0 in het voordeel van Scheveningen. En in de tweede helft speelde Kapelle prima hoor. Maar echt de ene naar de andere kant werd niet benut. En een minuut of 7 voor tijd viel pas de 2-2. En ja, toen was het eigenlijk nog te laat om de winnende te maken. Maar ja, het had al veel eerder gemoeten in die tweede helft. En dan was Kapelle er zeker overheen gegaan. Maar ja, wederom dus een puntje slechts.
0: Het is eigenlijk wel heel typerend hè, voor Kapelle. Want het is elk jaar, voordat de eerste wedstrijd is gespeeld, is het allemaal toch wel een beetje hoogpraat van hè, we willen meedoen om de periodetitel, we willen kampioen worden of in ieder geval bovenin meedraaien om te promoveren. En eigenlijk komen we er na 7 wedstrijden wel een beetje achter. Gaat niet gebeuren, toch?
1: En je moet een serie neerzetten in deze competitie. En dat is heel lastig. Jodan Boys had bijvoorbeeld een hele goede serie. Die wonnen de eerste 4 wedstrijden. En ja, die verloren er dan nu 2 op rij. Ja, en dat betekent dat het bovenin wel heel dicht op elkaar staat. Want nummer 5, Jans Dam, heeft 11 punten en de koploper Smitshoek 13. Dus het staat heel dicht bij elkaar. Dus er is nog niks gespeeld. Maar ja, Capelle met 8 punten uit 6 wedstrijden staat dan wel 5 punten achter. En krijgt dan aankomende zaterdag Hekkensluiter, Spijkenisse. Ja, als die wedstrijd niet gewonnen wordt, ja, dan heeft trainer Roy Brinkman toch echt wel een uitdaging op Sportpark het Slot.
0: Ja, welke wedstrijd gaat er aankomend weekend voor jou uitspringen? En zenden we ook uit tijdens IJsselsport?
1: Nou, we hebben sowieso een volle bak, want in principe hebben we 4 wedstrijden live. Het zojuist genoemde Capelle Spijkenisse hebben we live. En ook CV Zwervers, wat ook toch wel weer in de problemen zit, gaat thuis spelen tegen Hellevoetsluis. Dan hebben we Verburg, wat Nieuwekerk ontvangt. En DCV, wat op eigen terrein tegen EBOH gaat aantreden. Dus ja, en daar zitten wel wat leuke potjes bij, hoor. Want DCV is eigenlijk prima gestart, deze competitie. Met 5 puntjes uit die 3 wedstrijden. En krijgt dan nu de nummer 1 en laatste, EBOH, op bezoek. Nou, dat moet eigenlijk wel een 3-punter op gaan leveren. Dus dat wordt een interessante wedstrijd. Maar ook die tussen Zwervers en Hellevoetsluis is wel een hele leuke wedstrijd. Want Hellevoetsluis, vorig seizoen heel lang bovenaan gestaan, leek de gedoodverfde kampioen gaan worden. Maar die gaven het in de slotfase van de competitie helemaal weg. Nou, ze zijn nu best wel goed gestart. Met 7 uit 3. En Zwervers gestart met 1 puntje uit 3 gespeelde wedstrijden. En alweer 10 tegentreffers. Ja, ook dat is wel een heel, heel leuk duel om te gaan bekijken, denk ik.
0: 4 wedstrijden, ook een leuke dynamische uitzending dan. Wil je het nog ergens anders over hebben? Hockey, korfbal, cricket?
1: Als ik ja zeg, start jij een plaat in. Dus nee, ik zeg niks meer.

0: over 2 weken spelen ze tegen elkaar een bekerduel in Zevenhuizen. Dus het is een leuke krachtmeting voor de ploeg uit Zevenhuizen. Te kijken hoe ver ze zijn.
1: Ga je daarheen?
0: Als jij dat wil, ga ik daar gewoon alleen lekker heen om wat interviewtjes te houden. Lijkt me goed plan.
1: Het was geen opdracht, het was geen opdracht. Ilko de Bruin, en dankjewel en veel plezier zaterdag.
0: Yes, dankjewel.
1: Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws en zaterdag dus 4 voetbalwedstrijden live te volgen hier bij Radio Capelle. Dit is het programma IJsselsport. En dit is een van Noah haar favorieten, Michael Bolton. En How Am I Supposed to Live Without You?

0: Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? Ja, misschien wel een klein beetje toepasselijk, zegt Noah net. Aanstaande zaterdag gaat in het Isola Theater de voorstelling Van Harte Gecondoleerd in première. Wendy en Amalina Ansu. Zo. Hoorde je dat, Noah? Even wat moeite. Wendy Hoogendijk was het trouwens. Die willen met de voorstelling Rouw en de Dood op een toegankelijke manier bespreekbaar maken. En dat bespreek ik nu met Wendy.
1: Goedenavond, Wendy.
2: Hey, Thomas.
1: Aankomend weekend sta jij in het Isola Theater op 10

0: oktober op zaterdag de première van harte gecondoleerd. Wendy, waar gaat die voorstelling over?
1: Ja, van harte gecondoleerd gaat over rouw. En de dood. En Amaline en ik hebben eigenlijk als missie om rouw beter bespreekbaar te maken. Want er is eigenlijk gewoon nog zoveel ongemak rondom rouw. We weten heel vaak niet wat we tegen iemand moeten zeggen die in rouw is. Of wat je kan doen. En vaak is dan toch ook een soort mechanisme om het dan maar uit de weg te gaan. En dat is eigenlijk zo zonde. Want ook als je in rouw bent, heb je de mensen om je heen echt wel heel hard nodig. Zeker in de eerste periode. En dus wij dachten, we gaan een voorstelling maken om het taboe eraf te halen. En om rouw beter bespreekbaar te maken.
0: Hoe ben je hier opgekomen, dit idee?
1: Ik heb eerder een voorstelling gemaakt over rouw. En dat ging over het plotselinge overlijden van mijn vader. En een paar jaar daarna ben ik Amaline Ansu tegengekomen. Zij is sociologe. En zij had toen net het boek geschreven Van harte gecondoleerd. We komen allebei uit Rotterdam, zijn even oud. En zij is haar beide ouders verloren toen we ook even oud waren. En wij kwamen met elkaar in contact en kwamen er eigenlijk achter van... Hey, wij hebben dezelfde missie. Namelijk, we willen dat taboe rondom rouw eraf halen. En dat op een fijne en toegankelijke manier bespreekbaar maken. Want laten we het niet ingewikkelder maken dan nodig. En zij deed dat dus vanuit haar onderzoek als sociologe en als schrijver van het boek. En ik als theatermaker. Dus toen zijn we de krachten gaan bundelen. En nu staan we samen op het podium.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Zo'n theateravond is toch vaak voor mensen een uitgaansavond. Ja. Eventjes de deur uit. En hoe maak je dan zo'n avond wat gaat over een onderwerp wat best zwaar is, toch nog leuk voor mensen?
1: Ja, goede vraag. Want wij vonden dat natuurlijk ook wel spannend. Van ja, mensen gaan inderdaad naar het theater voor een gezellig avondje. En schrik dat dan niet heel erg af, een avond over rouw. Van harte gecondoleerd als je dat leest. Maar we merken toch dat de zalen eigenlijk best wel snel vol zitten, omdat mensen toch blijkbaar ook wel behoefte hebben om je daar een avond in te verdiepen. Of misschien omdat je zelf in rouw bent. Of misschien omdat je iemand wil bijstaan in rouw. En wij hebben inderdaad echt wel stonden voor een hele mooie uitdaging van hoe gaan we hier ook een hele fijne avond van maken. En kijk, rouw, wij zeggen rouwpijn, dat is gewoon één bak ellende. En daar kan eigenlijk ook niemand echt iets aan doen. Maar bezig zijn met rouw en alles wat erbij komt kijken, dat hoeft niet alleen maar zwaarmoedig te zijn. En rouw is zoveel meer dan alleen maar verdriet. Rouw zijn ook hele ongemakkelijke situaties, wat waarschijnlijk voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Rouw is ook onverwacht heel grappig. Of situaties dan. Of in één keer heel liefdevol. Of mensen van wie je het niet verwacht, die zeggen of doen ineens iets wat super betekenisvol is. Of goed bedoelde opmerkingen die weer net de plank misslaan. Dus er zit in situaties rondom rouw zit eigenlijk al heel veel humor. En dat hebben we ook juist geprobeerd te vangen in scènes bijvoorbeeld.
0: En zonder te veel weg te geven, wat zijn onderdelen die je gaat doen zaterdag?
1: Nou, er zit één scène in waarbij ik bel met de klantenservice van mijn telefoonprovider om een telefoonabonnement om te laten zetten van mijn vaders naam op mijn naam. Mm-hmm. Toen hij overleed. En toen ik dat gesprek echt voerde, kreeg ik letterlijk te horen van de dame van de klantenservice: oh, ja, het is wel vervelend dat je vader is overleden, want ik heb eigenlijk zijn handtekening hiervoor nodig.
0: Huh?
1: Ja. Wat? Nou, dat gesprek heb ik letterlijk gevoerd. Dus ja, dat is uiteindelijk natuurlijk heel fijn materiaal om daar een scène van te maken. Ja. Dat is al bijna theater, dus daar hoefde ik eigenlijk niet zo heel veel aan te veranderen. Dus dit soort scènes en situaties zitten er gewoon heel veel in. Van die momenten dat je waarschijnlijk allemaal wel denkt, oh ja, ik heb ook een keer zo'n gesprek gehad. En daar zit ook gewoon heel veel humor in.
0: Nou, dat snap ik ook wel. Ik denk dat voor iedereen is dat herkenbaar. Ik heb afgelopen jaar afscheid moeten nemen van mijn oma. En toen kwam er een familielid naar mij toe. En die zei, gefeliciteerd.
1: Oh,
0: in plaats van gecondoleerd.
1: Ja.
0: En ik denk dat er heel veel mensen zullen dat vast wel kunnen.
1: Ja.
0: Je hebt al eerder zo'n show gedaan. Wat zijn de gekste reacties die je wel eens gehad hebt? Dat je echt denkt van, oh, is dit echt gebeurd tijdens het rouwen om iets?
1: Nou, even een beetje gechargeerd. Maar wij mensen zijn eigenlijk altijd wel, we hebben de behoefte om in oplossingen te denken. Dus als jij naar mij komt met, hey, ik zit hier en hier mee, dan wil ik jou helpen door een oplossing te geven. Maar als iemand in rouw is, is er geen oplossing. eigenlijk is de oplossing er zijn gewoon. Luisteren, misschien doorvragen. Dus eigenlijk in een gesprek wil je altijd iets zeggen waardoor de ander zich minder ellendig gaat voelen. Bijvoorbeeld ja, goed bedoelde opmerkingen als... Oh, ik vind het zo erg dat je vader is overleden, maar gelukkig heb je je moeder nog.
0: Ja.
1: Hè, zo'n soort opmerking is ja, eigenlijk heel gek, maar het is heel goed bedoeld. Dus daar hebben we het ook over. Weet je, mensen hebben vaak heel erg de goede intentie, maar weten ook gewoon niet zo goed wat te zeggen of wat te doen. Dus nou ja, daar gaat het ook over.
0: Als mensen zaterdag 10 oktober naar jouw première willen gaan... Waar kunnen ze kaartjes kopen?
1: Ja, dat kan natuurlijk via de site van het Isola Theater. Er zijn inderdaad nog wat kaartjes. En ik mag ook 2 kaartjes weggeven met 50% korting.
0: Ja.
1: Dus dat is extra leuk.
0: Dan moet je even een mailtje sturen naar redactie@ckzvandaag.nl. En als je daar heel graag heen wil, dan kunnen we je een mooie kortingscode toesturen.
1: Zeker.
0: En je gaat ook wel even zingen, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Kan je al verklappen welk liedje je gaat doen? Eentje misschien?
1: Ja, er zitten een aantal liedjes in de voorstelling. En ik eindig de voorstelling met Retour Afzender. Wat ik ook ooit heb opgenomen in het Isola Theater. Dus voor mij is sowieso een hele fijne en bijzondere plek om hier in première te gaan. Natuurlijk omdat ik zelf ook uit Capelle aan de IJssel kom. En Retour Afzender is een liedje waarin ik eigenlijk mijn vader bijpraat over de afgelopen jaren. Wat er allemaal is veranderd. Dus het gaat over... Ja, de kleine momenten van gemis, maar ook over het leven dat doorgaat. De laatste kaart die ik je schreef, die heeft de postbode teruggestuurd. Hij ligt op de stapel in zijn envelop, met retour of zender erop. Maar na 5 jaar dacht ik probeer er toch nog één. Met mijn nieuwe adres op de achterkant heb je dat ook maar meteen. En voor de zekerheid nu 2 zegels, met Willem-Alexander... Trouwens, hij is nu koning, al een tijdje. En Trump werd president. David Bowie is ook dood. Maar dat is vast bij jou bekend. We hebben nu allemaal WhatsApp en Netflix en selfie-sticks, maar daar begin ik niet aan. Iedereen eet biologisch. De V&D is failliet gegaan. PS... Je pril heb ik gehouden. Die met dat stukje tape erop. En als ik het even niet zie zitten, dan zet ik hem op. Je oudste kleinzoon doet het goed. Hij is al bijna 5. Hij heeft er nu een broertje en een zusje bij. Die gekke broer van mij. Oh ja, mama heeft een nieuwe vriend. Hij is best oké. Oma vindt het soms wat lastig, maar heeft er denk ik vrede mee. Je motor is verkocht. Je ontworpen fiets nog in de schuur. Hoe je zoiets toch verzint. Gisteren heb ik ontdekt hoe gaaf ik hem eigenlijk vind. Ik heb een hamster, hij heet Henk. En verder ben ik nog alleen. Ik schrijf veel liedjes, meestal 's nachts. In de kroeg, daar ga ik ook nog heen. Ik maak graag verre reizen. En ik leef vast niet elk moment. Ik mis jou wel, elke dag.

0: Je bril heb ik gehouden. Die met dat stukje tape erop. En als ik het even niet zie zitten, dan zet ik hem op. PPS, hoe is het daar?
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: I kiss you. One Direction met Kiss You.
1: Vorige week spraken we met CKC-voorzitter Nico de Borst over de problemen met de veldverlichting. Die zorgde voor te veel hinder, lichthinder om precies te zijn. En de club dreigde een flinke dwangsom te krijgen van de DCMR. Inmiddels is er beweging in de zaak en kan er weer beperkt worden getraind. Goedenavond, Nico.
2: Goedenavond.
1: Wat is er sinds onze vorige gesprek nou gebeurd daar bij CKC?
2: Ja, nou, ik kom net bij de club vandaan en we hebben daar twee gespecialiseerde klimmers, want dat mag je en kan je ook niet zomaar doen, die mast in te klimmen. Ja. En we hebben de lampen hebben we wat meer op het veld gericht. We hebben ze 2 weken terug hebben ze al op 30% gezet. En ja, we hebben vorige week maandag ging er de termijn aangebroken dat we een dwangsom boven ons hoofd hing bij een meting boven de norm. Dan betalen we 20.000 euro boete. En als dat nog een keer gebeurt, nog een keer 20.000 euro. Dus ja, dat zijn natuurlijk bedragen. Je kan een simpele sportvereniging misschien wel ophoesten, maar dan ben je eigenlijk wel een beetje klaar. En aan de andere kant wil je ook je leden een trainingscomplex, een trainingsmogelijkheid aanbieden. Want het is natuurlijk wel, als je als voetbalvereniging je leden niet kan laten trainen, dan is het wel, dat is wel heel triest.
1: Ja, Nico, want er zijn dus vanavond mensen die lichtmast ingegaan. Wat hebben ze precies gedaan?
2: Ze hebben die lampen, die ledlampen, die staan alle kanten op. En die hebben van die staan ook recht overeind. En die hebben ze naar beneden, meer naar het veld gericht. En zo is, we hebben vanaf de plaats waar we van gehoord hebben dat er geklaagd is. We weten niet wie dat geweest is. En hebben gekeken wat de invloed daarop was. En ja, dat was een heel stuk minder. En aan de andere kant hebben we ook de armaturen aangepast, naar beneden gericht. Alleen je kan dat natuurlijk niet te veel doen, want anders dan krijg je alleen aan de zijlijn krijg je lichtopbrengst en niet in het midden. Dus ja, dat is een daar zoek je de balans in.
1: Dan moet je over en de vlakken gaan voetballen, Nico.
2: Meer een spel breed houden, dat is wel een oplossing.
1: Precies, ja.
2: Ja.
1: En is hiermee dan die dwangsom van 20.000 euro ook van tafel? Of valt het wel?
2: Nee, want als de DCMR meet en ze meten boven de norm, dan krijgen we een dwangsom van 20.000 euro op ons bordje. En dat is nog niet weg. Hoewel, we hebben vanavond ook wel gezien dat de lichtopbrengst die is heel erg bijgesteld. En het is nog te doen om te trainen. Maar ja, het is wel een beetje een triest gebeuren aan het worden. Want ja, als je ziet dat je in de donker aan het trainen bent en je verlichting kan. We hebben natuurlijk al op 30% gezet. Dus dat is al een heel stuk minder dan dat het was. En we doen ons uiterste best om een balans te vinden dat de buurt geen overlast heeft en dat onze leden kunnen trainen. En nogmaals een oproep van als mensen iets hebben, als ze ergens mee zitten, kom dan bij ons langs. Onze deur staat altijd wagenwijd open en ik denk dat ik ook niet onbenaderbaar ben.
1: Nee,
2: en dan zeg ik van joh, laten we eerst eens overleggen van wat kunnen we gezamenlijk voor elkaar betekenen om dit op te lossen. Dan moet daar toch een oplossing ergens tussenin zitten. Maar ja, als de overheidsinstanties erbij betrokken zijn, dan is dat meestal de letter van de wet die telt.
1: Dat is ook zo. En Nico, wij spraken elkaar vanmiddag natuurlijk ook al eventjes. En de voetbalwereld heeft soms lelijke kanten. Nou, deze week heb jij ook meegemaakt dat het ook mooi kan zijn. Want er waren toch wel clubs uit de regio die hebben aangeboden dat jullie daar konden gaan trainen, of niet?
2: Ja, ik heb natuurlijk best wel een flink werk in de voetbalwereld. En vooral de omringende de voetbalclubs in de omgeving hier in Capelle en met DCW, met Spirit. En Ger Jacobs had ik vorige week aan de telefoon. Hij zei, Nico, wij hebben nog wel wat ruimte. En als het nodig is, dan kan je bij ons zeker terecht.
1: De voorzitter van Zwervers, voor de goede orde.
2: Ja, van Zwervers Capelle. Die heeft aangeboden van, joh, kom maar langs. En we moeten even kijken wat de reactie is van de selectietrainer. Morgenavond traint het eerste elftal weer van ons. En dan gaan we kijken hoe hun erover tegenover staan. Maar dan zou ik altijd nog een beroep op Ger kunnen doen. En trouwens ook uit het Rotterdamse van de Boszoom hebben we ook een aanbieding gekregen om daar te kunnen trainen. Dus ja, misschien dat er ook weer een evenwicht gevonden kan worden van als je een keer, als vooral de selecties, als die volop kunnen trainen. En de andere keer van de week dat je op je eigen terrein dan wat met wat minder licht traint, dan is dat misschien ook alweer een oplossing. Maar ja, ik vind het hartverwarmend dat het sowieso is, zijn die contacten met Zwerver zijn geweldig goed. En nogmaals, eigenlijk met alle clubs hier in de regio. En dan vertaalt het ook weer dat je als club een goede naam hebt.
1: Ja joh, en Nico, ik bedoel, bij de DCMR kennen ze jou toch ook wel? Doe je even een goed woordje en dan valt toch allemaal mee met die 20.000 euro. Ja, veeg eens even
2: van tafel. Ik heb toen Carola Schouten nog niet bekend was, heb ik een interview gegeven voor haar afstuderen over voetbal en sociaal in de voetballerij. En toen ontmoette ik Carola en toen zei ze, ik zeg, ik ben Nico de Borst. En toen zei ze, ja, maar Nico de Borst hoeft ze niet voor te stellen. En je mag alles vragen wat je wil vragen, Nico. Weet je wel? Dus ja, dat is wel erg makkelijk als je veel contact hebt. En daar is geïnvesteerd in al die jaren. Is daar flink in geïnvesteerd. En dan is het mooi als je dat toch ook weer terugkrijgt. En,
1: ja. Dat is...
2: Medewerking is natuurlijk gewenst en is er zeker vanuit diverse kanten.
1: Nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen met jullie verlichting. En Nico, het is altijd leuk om jou over te bellen. En voor de rest wens ik jou natuurlijk een hartstikke mooie fijne avond nog verder.
2: Ja, dankjewel. En ik heb vanavond alweer een beetje hoop gekregen dat we het onder controle kunnen krijgen.
1: Nou, het komt helemaal goed en de updates gaan we van je krijgen. Dankjewel Nico, het is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Dit is All My Friends.

0: Econo Pop en Charlie XCX en I Love It op Radio Capelle. Dit was IJssel Nieuws. Noah, mag ik jou enorm bedanken voor jouw enorm fijne bijdrage.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou ja, je mag er elke week zijn wat dat betreft. En die thee die komt ook wel goed dan, toch?
1: Sowieso.
0: Was goede thee, hè?
1: Ja, fucking goed.
0: Ja, ja, hebben we hier gewoon allemaal. De deur staat altijd wagenwijd open. En als je nieuwstips hebt, kan je dat natuurlijk melden. Redactie@ckzvandaag.nl. Dit is Aerosmith. Ah, cool.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In Papendrecht woedt een zeer grote brand in een loods aan het Nanengat. Bij de brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert uitgegaan. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren gesloten houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, dan kun je die nu het beste uitzetten. Dan komt de rook je huis niet binnen. De brandweer heeft een extra watertransport gestuurd naar het Nanengat om het vuur te kunnen blussen. Met drones wordt in de gaten gehouden waar de brandhaarden zitten. In de omgeving zijn wegen afgezet, onder andere de Ketelweg. Er zijn geen meldingen over eventuele gewonden. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. Er wordt nu onderzocht of er sprake is van sabotage. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. In de technische ruimte bij de spoorbrug zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. Door de schade kunnen er voorlopig geen treinen rijden tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. En die storing duurt nog zeker de hele dag, maar het kan volgens ProRail ook wel langer gaan duren. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug in de Europoort zijn klaar. De oude Zuurhofbrug moest worden verstevigd omdat er scheuren in de constructie waren ontdekt. De werkzaamheden veroorzaakten de afgelopen tijd veel files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Er zijn twee Zuurhofbruggen over het Hartelkanaal, de oude en de nieuwe. En de oude, die nu is gerepareerd, zou rond 2031 moeten worden vervangen. Op de Coolsingel in Rotterdam is vannacht een vechtpartij geweest waarbij een aantal politieagenten is aangevallen. Getuigen melden dat de politie met behulp van de wapenstok de vechtende mensen uit elkaar probeerde te halen toen omstanders er zich mee begonnen te bemoeien. Eén man sloeg meerdere agenten. De politie heeft hem getaserd, waarna hij kon worden aangehouden. En ook een andere man is opgepakt. Voor zover bekend raakten de politieagenten bij de vechtpartij niet gewond. En dan het weer, wolken en zon vandaag. Het kunnen ook buien vallen. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er wel meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, een bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 10-10 van het jaar 2026. En het is weer een nieuwe editie van Zwaardvis bij Radio Capelle. Tegenover mij staat Huub.
2: Present.
1: Uitgerust hebben. Met de auto gekomen vanwege het weer.
2: Helemaal droog.
1: Ja, ja. Hey, we gaan tot 2 uur een nieuwe editie maken. De 1230ste is het inmiddels. En we gaan aandacht geven aan een festival wat vandaag in Gouda plaatsvindt. In Studio Gons. Dat is het Ska's Festival. Dat zijn allemaal ska-bands. 5 volgens mij. En morgen hebben ze trouwens ook nog een activiteit daar in Studio Gons. Dus daar gaan we het zijdelings ook nog over hebben. Dat doen we met Marcel Raap. Die gaan we bellen tegen 12:30. En we hebben natuurlijk een popronde deelnemer. Die we voor het voetlicht laten treden. Dat is de band Semuta. Vroeger opereerden ze onder de naam Zuster Zonnebloem. Maar waarschijnlijk is dat internationaal niet handig.
2: Dus lijkt het toch een beetje lastig, hè? Ja. Engelstalig gebied.
1: Ja. Dus we gaan Hanne bellen. Dat doen we in het 2 uur rond de 12:15. En verder hebben we natuurlijk vaste items zoals de verjaarskalender, de In Memoriam. En de ketting wordt een schaaltje aan toegevoegd. En we begonnen met een band die we een aantal weken geleden in de uitzending hadden. Dat is Alexander Hoevenaars. Belden we toen naar aanleiding van de Grote Prijs van Rotterdam. Want Talks Make Do deed mee aan die finale van de Grote Prijs van Rotterdam, maar won niet. Ze moesten het ontgelden tegen onder andere Love Besamo. En wij gaan, tenminste, wij hebben nu de nieuwe single laten horen van Talks Make Do. Want die kwam gisteren uit, die heet Paper Cut.
2: Dat klinkt goed, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, klinkt goed.
2: En ja, klinkt echt goed.
1: Maar wij waren ook best wel verbaasd dat zij niet gewonnen hadden.
2: Ja. Had ons geld weer verloren. Hè?
1: En hun zelf misschien ook. Ja. Papercut is dus de derde EP van Talks Make Do. En ging hier in première bij Zwaardvis aan het begin van de uitzending. Een band die al heel lang bezig is, is Buffalo Tom. 40 jaar geleden debuteerde de band. En ze zijn in Nederland voor een aantal optredens. De Oosterpoort onder andere op de 19e en Tivoli Vredenburg op de 20e. Dit is een van hun klassiekers. Twilight's Fate, Buffalo Tom.

0: Ja, dat waren ze, de Magic Numbers. Hele bijzondere band vind ik dat trouwens. Ze noemen het zelf aanstekelijke retro-pop. Dus dat je er ontzettend vrolijk van wordt. Dat klopt wel. De Forever Lost hoorde je. Dat was een succesnummer ergens uit 2005, 2006, die kant op. De band bestaat volgend jaar 25 jaar. En ze geven een optreden in de Helling in Utrecht op maandag. Aanstaande maandag is dat. En het bijzondere aan de Magic Numbers is... Het is een band die bestaat uit de combinatie van... Twee broers en zussen.
1: Hoe hou je het zo lang vol met elkaar, zou ik dan denken?
0: Ja, nou dat...
1: Meestal gaat dat mis.
0: Het kan.
1: Het kan, blijkbaar.
0: Het bewijs is de Magic Numbers. Misschien is de naam wel het magische ervan. Je zou het zo maar kunnen zeggen. Hey, we gaan naar een evenement wat plaatsvindt vandaag in Gouda. Studio Gons, Turf Single, Gouda. Het 8e editie van het Ska's Festival.
1: Vertrouw, bonuspunten voor de naam hoor.
0: Bonuspunten voor de naam.
1: Ja, bonuspunten voor de naam. Ik precies. Heel geniaal verzonnen.
0: We gaan zo meteen bellen met Marcel Raap. Die is belast met... Of belast, ik weet niet of het goede woord is. Maar die houdt zich bezig met de organisatie van het Ska's Festival. En of hij dat al 8 jaar doet, want het is de 8e editie. Dat gaan we straks aan hem vragen. We gaan alle bands die optreden, dat zijn er 5, gaan we laten horen.
1: De hele line-up kunt
0: De hele line-up. Wel in omgekeerde volgorde zo ongeveer. We beginnen met Trenchcoat... Brand New Automobiel. Vanavond dus te zien in Gouda.

0: Ja, je hoort gewoon vandaag de hele line-up van het Schaatsfestival in Gouda. Want je hoort achterin vol Skipperbeat uit Breda met Who Knows My Name. Phoenix City Retaliators uit Rotterdam met Boosman. En Trenchcoat, dat is een hele grote band. 9-koppige ska-band. Brand New Automobile hoorde je. En er komen er zo nog een paar. Maar we hebben Marcel aan de lijn. Marcel Raap van Studio Gons. Goedemiddag, ja. Marcel.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Ja, jij houdt je bezig met het Skaatsfestival. Dus natuurlijk, de naam heeft al een bonus van ons gekregen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ik doe de coördinatie van de programmering bij Studio Gons in Gouda. En ik heb ook de taak van het Skaatsfestival op me genomen om dat te organiseren. En dat doen we trouwens in samenwerking met de band Skapiche. Dus het is een gezamenlijke organisatie.
0: Ja, want die spelen een thuiswedstrijd ook, hè?
1: Die treden ook op, inderdaad. Die zijn er elke editie bij.
0: Elke editie, inderdaad. Hey, nu is ska natuurlijk een muziekstroming die, vind ik, een beetje ondervertegenwoordigd is in allerlei sectoren. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de line-up of de selectie van de popronde, dan zaten er vorig jaar maar 2 ska-bands bij. En nu heb ik helemaal niks kunnen vinden. Dus wat is er aan de hand met de muziekstroming ska?
1: Met de ska-scene? Ja. Goeie vraag, dat moet je mij eigenlijk niet vragen. Wij hebben op zich in de grond heel vaak ska-bandjes geprogrammeerd gedaan. Dus, waarom dat op andere plekken niet gebeurt, vind ik lastig om te zeggen.
0: Ja. Nou ja, Gouda is volgens mij wel een beetje de ska-stad. Ook de ka-stad, dus dat komt mooi uit.
1: Klopt.
0: Maar jullie doen het al voor de 8e keer, begrijp ik.
1: Klopt, ja. Volgens mij was de eerste editie in 2017... En als je dan goed telt, komt het niet helemaal uit, maar dat kwam door de coronaperiode. Ja. Toen hebben we 2 jaar niet kunnen doen. Ja. Dus
0: Ja, dus 8e editie vanmiddag. Hoe ga je te werk als je zo'n evenement op poten zet?
1: Nou, samen met Skapiche doen we dat. En specifiek met Eva van Skapiche regelen we dat. We kijken allebei naar wat bandjes die we misschien leuk vinden. Die vragen we dan of ze mee willen doen. En op een gegeven moment hebben we een setje van 5 bandjes. Want dat houden we meestal aan.
0: Ja.
1: Als we dat compleet hebben. En dan gaan we het online zetten. Mailen. Iedereen enthousiast over maken, zeg maar.
0: Ja. En moeten die bandjes ook nog ergens vandaan komen? Uit de omgeving of zo? Of maakt dat niet uit?
1: Nee, in principe kan het uit heel Nederland. Het moet gewoon leuke bands zijn, gezellige bands. Dat zijn het altijd.
0: Ja.
1: We hebben ook wel eens internationale bands gehad op het ska-festival.
0: Ja, ska is natuurlijk wel een muziekstroming die vrolijk maakt. Hè? Tot bewegen maakt, zeg maar. Dus wat dat betreft is het een mooie muziekstroming. Maar
1: lekker energieke avond en middag is het altijd ook, inderdaad.
0: Ja, want jullie hebben 5 bands geprogrammeerd. Dat betekent dat je volgens mij al vroeg begint vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Want hoe laat begint het?
1: 5 uur gaat de deur open en 6 uur start de eerste band. En de laatste band is rond 12 klaar.
0: En wordt er dan ook nog een... Want ik kan me voorstellen dat je de ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar de beste ska-band aan het eind wil hebben. Hoe gaat die volgorde?
1: Die volgorde, we falen ook een beetje in overleg. Het hoeft niet per se de beste te zijn aan het eind. Want aan het eind is het ook zo dat sommige mensen zijn met het AV. Sorry voor de brommer, ik sta buiten.
0: Ja.
1: Sommigen zijn met het OV, dus sommige mensen moeten ook al bij de laatste band weer weg. Dus meestal worden in het midden een beetje de populairste bands geprogrammeerd.
0: Ja. Wanneer begin je trouwens met het programmeren van dit evenement? Is dat een paar weken van tevoren of al een jaar?
1: Eigenlijk direct nadat het ska-festival afgelopen is. Dus over 1 of 2 weken hebben we even contact. En dan prikken we alvast de nieuwe datum, meestal. En dan gaan we bands zoeken. En rond januari, februari is het dan compleet. En dan gaan we de bands 1 voor 1 aankondigen.
0: Ja. En ga je ook een hele jaar door naar ska-concerten dan? Of...
1: Ik ben zelf niet specifieke ska-liefhebber. Ik hou er wel van, maar ik hou echt van alle genres. Dus het is niet zo dat ik alleen naar ska ga.
0: Nee, dus je bent wel wat breder georiënteerd.
1: Ja, klopt.
0: Hey, mensen die naar Studio Gons willen vandaag. Ik neem aan, we weten het adres, hè, de Turf Single. Wat moeten ze doen? Hebben ze een kaartje nodig? Waar kunnen ze die halen?
1: Ja, ze hebben een kaartje nodig. Iets van 90% van de tickets is al verkocht. Dus het is aan te raden online je ticket te halen. Is ook iets voordeliger. Maar anders heb je natuurlijk kans dat je voor een dichte deur staat als uitverkocht is zometeen.
0: Ja, en dat moet je niet hebben.
1: Op de website www.studiogons.nl, daar kan je je tickets halen, inderdaad.
0: Ja, en het begint dus allemaal om 5 uur. En dat duurt tot in de kleine uurtjes, neem ik aan?
1: Ja, 1 uurtje of 12, inderdaad.
0: Oh.
1: En daarna wordt er nog even een DJ aangezet. En dan kijken we gewoon even hoe het loopt en hoe gezellig het is.
0: En die heeft ook een hele ska-collectie.
1: Ja, zeker.
0: Dus het wordt ook echt wel het is dus een echte, alleen maar ska-muziek vanavond.
1: Ja, vanavond wel. Dus één uitzondering, dat is inderdaad de laatste band Trenchcoat. Dat is niet echt ska, maar wel hyper-energiek.
0: Ja, dat klopt.
1: En vorige jaren hebben we vaker de vraag gekregen of zij ook niet een keer op ska's festival op zouden kunnen treden. Dat hebben we nu één keer gedaan. Dus de eerste keer dat er een niet-specifieke ska's band bij staat.
0: Ja. Wie heeft trouwens die naam bedacht?
1: Ska's. Ja. Dat is denk ik de programmeur geweest die het voor mij programmeerde, samen met Eva van Scapiche. Want die hebben het festival opgezet. Dat was dus voordat ik eraan begon. En zij hebben dus die naam bedacht.
0: Ja, mooi. Ja, mooi naam. Hey, we gaan zo meteen natuurlijk Scapiche ook laten horen als mede-organisator van het evenement. Maar wat ik nog even wilde aanstippen, Marcel. Morgen is er ook een evenement in Studio Gons. En dat heeft alles te maken met iets wat niet zo prettig is.
1: Klopt, inderdaad. Morgen, het is toevallig dus ook een ska-evenement. Ja. En dat heeft ermee te maken dat Mark Foggo, dat is een ska-artiest, die trad tot nu toe voor sinds 10 jaar elk jaar ongeveer 1 of 2 keer bij ons op.
0: Ja.
1: En die is heel erg ziek geworden, ligt in een ziekenhuis in Thailand, daar woont hij.
0: Ja.
1: En de kosten daarvan lopen heel erg op, kost heel veel geld en hij is niet rijk.
0: Nee.
1: Dus morgen wordt er een benefiet gegeven. Inderdaad, en alle opbrengsten van de kaartverkoop die gaan dan naar Mark Foggo toe voor de ziekenhuiskosten.
0: Ja, en er treden dus heel veel bands ook op, begrijp ik?
1: Klopt, ja. Dat zijn zo'n 6-7 mensen uit mijn hoofd. We beginnen uit mijn hoofd eventjes om 1:00 of 2:00, 3:00 morgen. Het staat ook op de website natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn heel veel mensen. En dan eindigen we om 10:00, omdat het zondag is.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen we het niet al te laat maken.
0: Ja, Mark Foggo is overigens al 40 jaar actief, hè, als muzikant.
1: Ja, en, ja zeker.
0: Ja, ik heb mezelf ook een aantal keren gezien toen ik nog als vrijwilliger werkzaam was in Taverna Nieuwkerk. Want dat trad ook met enige regelmaat op. We gaan hem straks we gaan ook een nummer van hem laten horen. Maar even over morgen gesproken. Marcel, hoe laat begint dat allemaal?
1: Volgens mij om 2 of 3 uur. Ik heb dat niet in mijn hoofd zitten, want iemand anders organiseert dat. Dus ik had hem niet bij de hand.
0: Nee, maar er treden dus heel veel bands op achter elkaar door. En de opbrengst gaat dan naar... het heet ook Foggo Fest. Dus de opbrengst, het is een benefiet. Het gaat naar Mark Foggo, hè? Naar zeg maar de hulp om hem...
1: Om de kosten van de ziekenhuis, de verpleging, et cetera, te kunnen betalen, inderdaad.
0: Ja, want ik neem aan, jullie hebben dan ook contact met hem? Of,
1: Dat is een mede-programmeur van mij, die organiseert dit festijn, om het zo maar te zeggen. Dit benefiet. En die heeft contact met de familie van Mark, inderdaad.
0: Oké. Ja. Nou mensen, morgen afreizen naar Studio Gons in Gouda. 2:00 'smiddags begint het evenement. Heel veel ska-artiesten, begrijp ik.
1: Dus ook uit het buitenland.
0: Ook uit het buitenland, ja. Het is dus een heel ska-weekend in Gons.
1: Inderdaad. Ja, klopt. Mooi.
0: Ja, dat doet mij goed dat er zoveel aandacht is voor ska.
1: Ja.
0: Hey Marcel, ik weet niet of je verder nog wat kwijt wil. Ik denk dat voor mensen... Kijk, wij zitten in Capelle, dat is niet zo heel ver van Gouda. Het beste lijkt mij openbaar vervoer, hè?
1: Dat is wel het handigste, want dan kan je een biertje drinken. Of een paar biertjes, inderdaad. Ja, en anders op de fiets of met de auto kan natuurlijk ook. Als je met de auto komt, dan zou ik hem niet naast Studio Gons parkeren, want dat zal helemaal vol staan.
0: Ja.
1: Dan zou ik hem in een parkeergarage in de buurt parkeren.
0: Okay. Nou, dankjewel Marcel voor jouw uiteenzetting. Ik hoop dat het een groot succes wordt dit weekend. En wij gaan nog even genieten van een aantal bands die geprogrammeerd staan op het Ska's Festival vandaag. En dus ook Mark Foggo die morgen...
1: Heel graag gedaan en bedankt voor de aandacht die je hier aan besteedt.
0: Nou, dat hebben we graag gedaan. Ja. En we spreken elkaar in de toekomst ongetwijfeld weer.
1: Past, oké.
0: Oké, hey, bedankt.
1: Groetjes, hoi.
0: Hoi. En hier is dan Scapiche met, dat geldt zeker niet voor het festival. Game Over heet het nummer, maar het is wel een van hun meest recente tracks.

0: Mark Foggo en Three Card Trick. Hij is niet morgen, maar er wordt voor hem een evenement georganiseerd onder de naam Foggo Fest. Dat is een benefietconcert om de kosten te betalen van zijn medicijnen, zijn zorg, zeg maar. Want hij is in kritieke toestand in een ziekenhuis in Thailand beland.
1: Ik zag een Facebook-bericht voorbij komen, inderdaad. Dus heb ik opgezocht dan, hoor. Ja, maar hebben dus inderdaad gebroken wervelkolom, nierfalen en... een of andere vorm van kanker. Dus hij ligt echt in de lappenmand.
0: Ja, dat is echt dus kritiek. Ja. Je hoorde Three Card Trick. Morgen dus vanaf 2:30 in Studio Gons benefietconcert onder de naam Foggo Fest. En vandaag dus Ska's Festival editie 8 vanaf 5:00 in Studio Gons. En dat is aan de Turfsingel 36 in Gouda. Wij gaan naar de kalender die ons vertelt welke artiesten een jaartje ouder zijn. Omdat we een beetje tijd moeten winnen, ga ik niet al die namen opnoemen die jarig zijn. Maar ik ga wel een paar noemen. Bijvoorbeeld Tanja Tucker is vandaag jarig. Simon Townsend, dat is de zoon van, is jarig. Dat is ook een muzikant. Martijn Kemp, de bassist van Spandau Ballet, is vandaag een jaartje ouder geworden. Geldt ook voor Crystal Waters. Wende Snijders is ook jarig. En verder zie ik dat Gabrielle Chilmi is ook jarig. En Mitch Ure. Hij was de zanger van Ultravox. Hij was de initiatiefnemer samen met Bob Geldof van Live Aid. Hij zat in de band Slick, Rich Kids, Visage en dus Ultravox. Hier is Vienna. Hij is 73.

Van Halen. A Little Dreamer. Vanwege de 72e verjaardag van de zanger destijds. David Lee Roth. En daarvoor de Mitch, die werd een jaartje ouder. 73 vandaag. Ultravox hoor je met Vienna. Wij zijn aan het eind van uur 1. We gaan afsluiten dit uur met Young the Giant. Met een nieuwe single Evergreen. Dat komt van hun 6e album Victory Garden. Dat is een band uit Irvine in Californië. En dan zijn we na het nieuws terug met onder andere de popronde. Want die is in volle gang. We gaan bellen met Hanne. Zij is zangeres van Semuta. We hebben natuurlijk ook nog een schuif toevoegen aan de ketting en een immemorium helemaal aan het eind. Hier is Young the Giant met Evergreen. Ze zijn te zien in Effenaar op de 14e en in Paradiso op de 15e om dat 6e album dus luister bij te zetten. Die heet Victory Garden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jude.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
2: Ja, we hebben aandacht voor de popperronde in dit uur. Volop aandacht voor die popperronde. En we hebben een schakel toe te voegen aan de ketting en een in memoriam helemaal aan het eind van de uitzending. Dat zal tegen tweeën zijn. We begonnen met de gast van vorige week, een van de gasten van vorige week. Harmon Riddebos gaat schuil achter Weird Youth. En die treden op tijdens de popronde. Onder andere op de 22e nog in Utrecht. En de 29e in Wageningen. Komen ze dan ook nog hier in de buurt? Jazeker. Op 8 november Woerden. En op 12 november in Leiden. En vroeger was hij natuurlijk een van het duo Town of Saints. Die ook furoren maakte. Wij gaan naar zometeen Hanne. Hanne is zangeres van Semuta. Semuta was voorheen zuster Zonnebloem. Hebben we een aantal keren in de uitzending gesproken. Dat was ook Hanne trouwens. En dat gaan we nu weer doen. Maar dan onder naam Semuta. Maar we beginnen met een bandje uit Den Haag en Amsterdam afkomstig. En dat is een beetje dreampop, zoals ze dat zelf noemen. En moet je een beetje denken aan een band als Slowdive of de Cocteau Twins. Ze hebben één liedje gedropt en ook nog in een live-uitvoering. Dat is het nummer Stay en die gaan we nu laten horen.

0: The Circle Ends Where It Begin van Semuta. En wij hebben Hanne, de zangeres van het gezelschap, aan de lijn. Goedemiddag, Hanne.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou niet voor de eerste keer volgens mij in de uitzending, want we hebben al vaker onder de naam Zuster Zonnebloem jou het verhaal laten vertellen.
1: Yes.
0: Maar die bijnaam hebben jullie overboord gegooid.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, we hebben een weerband gehad.
0: Ja.
1: Nou, waarom? Omdat we stonden er niet helemaal meer achter. Die naam is bedacht in, ik denk 2020 of zo, met een hele andere line-up aan bandleden.
0: Ja, ja.
1: En over de jaren heen zijn daar wat wisselingen in geweest. En ja, je wordt ook een dagje ouder natuurlijk en dan ga je het leven anders bekijken. En we vonden het een beetje een naam die ons heel erg in een hokje plaatste, die eigenlijk te klein werd voor ons. En ze wilden iets breders en iets wat sowieso Engelstalig is, want er was heel veel verwarring over.
0: Ja, ja.
1: En toen kwamen we op de moed uit.
0: Ja, en dan is natuurlijk mijn vraag, waar komt die naam vandaan en betekent het iets?
1: Ja, zeker. Het is een reference uit Dune. Een boek uit 1969 van Frank Herbert.
0: Ja, ja.
1: En in dat boek is het het is eigenlijk een fictieve psychedelische druk die pas activeert als je muziek hoort. Dus het idee is dan dat wij jouw drug zijn.
0: Aha, nou dat is gelukt. Ja,
1: wat ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Mooi.
0: Hey, maar is dan zeg maar met de naamsverandering ook de muziek veranderd? Of blijft dat een beetje, want het was een beetje psychedelisch, hè? Zuster Zonnebloem op gezette tijden.
1: Ja, klopt. Het is nog steeds psychedelisch. Misschien nog wel meer geworden ook.
0: Ja.
1: Het jaren 60 randje is er een beetje vanaf. En het is iets meer jaren 70 geïnspireerd geworden. En ik zou zeggen dat er ook wat meer modernere invloeden in zitten en wat meer groove. Maar in principe is de grote lijn is nog wel redelijk hetzelfde. Alleen de plaat klinkt wel wat anders dan de Zuster Zonnebloem platen.
0: Ja. Maar betekent het dat de nummers, de tracks die als Zuster Zonnebloem zijn uitgebracht ooit ook nog wel gespeeld worden? Of is dat helemaal in de kast?
1: Ja, nee, die spelen we nog wel. Een aantal zitten nog vast in de set zelfs.
0: Ja, ja.
1: En af en toe hadden we laatst een theatershow en toen hebben we wat meer oudere nummers gespeeld. Daar is dan ook ruimte voor. Dus nee, je zult vast nog heel veel zonnebloem horen in de future.
0: Ja, hey, en hoe zit het met de teksten? Want jij bent zangeres van de band. Betekent dat ook dat jij de tekstschrijver bent?
1: ja, voor het meeste wel. Af en toe dan vraag ik gewoon aan de rest van, oké, hebben jullie nog een leuk onderwerp? Kunnen jullie mij helpen met deze tekst? Maar ik zou zeggen, 80-90% schrijf ik. Maar ik vind het ook heel fijn om te sparren met andere bandleden. Ik schrijf heel fijn samen met bijvoorbeeld onze gitarist Rit.
0: Ja, ja.
1: Dat loopt heel goed samen. Dus, en wat ik ook belangrijk vind, is dat we het allemaal eens zijn met de statement, zeg maar. En wat er allemaal verteld wordt in die teksten. Dus uiteindelijk doen we het echt als een team. Maar meestal kom ik met de opzetjes of maak ik het af.
0: Ja. En waar gaan die teksten dan over? Dat kan van alles zijn, neem ik aan, maar in korte lijnen.
1: Ja, nou voor deze plaat het is een klein beetje een thema-album. Niet eenmaal een concept-album, maar we noemen het een thematisch album. Er zit wel een soort verhaallijn in. Deze plaat gaat heel erg over eigenlijk een zoektocht naar geluk. En hoe dat zo relatief is aan wat er gebeurt in je leven en hoe je je voelt. En we vinden het heel fijn, of heel belangrijk vooral, om grotere maatschappelijke onderwerpen te pakken, zoals religie, seksisme, zulke dingen. Maar eigenlijk is het ook een hele persoonlijke plaat over mentale gezondheid.
0: Oké.
1: Okay. Dus best wel donkere onderwerpen.
0: Donkere onderwerpen inderdaad, maar wel de onderwerpen die veel mensen denk mee te maken hebben en bezighouden.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. En uiteindelijk proberen we er altijd een hoopvolle boodschap aan te geven. Dat vinden we wel belangrijk.
0: Ja. Hey, nu deden jullie 2 jaar geleden als Zuster Zonnebloem al mee aan de popronde. Toen hebben we ook gebeld met elkaar. Nu zijn jullie weer onderdeel van die popronde. Dat komt natuurlijk door de naamsverandering, lijkt mij.
1: Ja, klopt. Ja, we vonden vorige keer gewoon heel leuk. En nu dachten we, Alles wat we hebben opgebouwd met Zuster Zonnebloem, dat gooi je dan een beetje weg met die naamsverandering. Niet helemaal hoor, want heel veel alle fans zijn meegegaan gelukkig.
0: Ja.
1: Maar je moet wel voor de industrie weer opnieuw naamsbekendheid creëren. En dat dachten we, we gaan het gewoon nog een keer proberen. En toen werden we weer uitgekozen. Dus
0: en heel veel optredens.
1: Ja.
0: En het voordeel is natuurlijk dat jullie topografische kennis op orde is, want je hebt al eerder meegedaan.
1: Ja. Nee, ja, klopt. Dat ging allemaal, gaat allemaal heel erg soepel nu. Want de eerste keer moet je even leren hoe je dan op de bed te komen regelen met vervoer en met spullen en zo. Maar dat gaat nu allemaal heel erg gestroomlijnd. Dus dat is wel een voordeel.
0: Want hoe gaat het tot... Want jullie hebben al heel wat optredens gehad. De Popperon is natuurlijk al meer dan een maand bezig. Hoe zijn de reacties tot dusver?
1: Ja, heel goed eigenlijk. We merken het ook aan de merchverkoop bijvoorbeeld. En aan de reacties van mensen achteraf. Dat het gewoon heel erg bevalt en dat mensen het leuk vinden om ons live te zien. Dus dat is heel fijn om te horen.
0: En je speelt natuurlijk tijdens je popronde op allerlei verschillende gevarieerde locaties. Hè. Dat kan een Ierse pub zijn, dat kan een theater zijn, dat kan een schoenenzaak zijn. Hoe gaat dat? Gaat dat wel met 5 mensen? Grote band, weet je?
1: Ja, op een of andere manier krijgen we het altijd weer voor elkaar. Want soms twijfelen we nog wel in de kamer echt op naar een hele kleine ruimte te kijken onder een TL-licht. En dan denken we, hoe gaan we dit ooit overbrengen?
0: Ja.
1: Maar toch is het... Kijk, we zijn gewoon heel goed bevriend met z'n 5. Dus de venue er niet naar is, dan kunnen we er wel om lachen. En dan maken we er alsnog wat van. En ik denk dat het publiek dat ook merkt. En daardoor maakt het eigenlijk niet uit waar je ons neerzet. Het komt wel goed, zeg maar.
0: Ja. Hey, ik neem aan dat jullie naamsverandering er ook toe bijdragen dat je misschien de grens over kan.
1: Dat was wel het idee, ja. Zeker. Ja. Want dan gaan we naar de popronde, gaan we daar actief

0: de tijd om te schrijven. Maar we zijn wel nu ook nieuwe nummers gelijk aan het uitproberen in de popronde set. Dus we spelen sowieso vast 2 nieuwe nummers en dan kijken we hoe die vallen. Zodat we ze na de popronde kunnen releasen of niet, als ze niet bevallen. Of dan kunnen we ze nog aanpassen. Dus het is wel een actief ding in ons hoofd. Maar het is niet zo dat we nu, als je 4 shows in de week hebt, ga je niet ook nog een dag in de week schrijven, zeg maar. Want we hebben ook allemaal gewoon nog banen. Zo.
1: Ja, dat maar, moet je er al naast doen.
0: Ja, precies. Dus het zit wel actief in ons hoofd en we hebben het er wel veel over. Oh, misschien moeten we dit veranderen, misschien kunnen we dat nog aanpassen.
1: Ja. Nu hebben jullie eerder dit jaar als Semuta het debuutalbum uitgebracht. Wat staat er op stapel voor, laten we zeggen, 2027?
0: Ja, gewoon weer nieuwe muziek uitbrengen. Hopelijk wat headline shows en in de zomer weer wat festivals. En dan gewoon zoals de bandtour rondrijdt.
1: Ja.
0: Komt er uiteindelijk weer nieuwe muziek uit. Dat is een beetje het rondje waar we altijd in zitten.
1: Ja, wat vind je nou het leukste? Want jullie hebben natuurlijk in het verleden op bijvoorbeeld Paaspop gestaan, Waterpop, Oerol. Volgens mij ook een evenement als Gluren bij de Buren. Zijn jullie zo... zijn jullie echt overal inzetbaar, zou ik haast willen zeggen?
0: Ja, als alles wat geschikt is voor een rockband, dus er moet wel een bepaalde geluids... het is niet dat het... Als we worden bij de popronde best wel vaak van, oh, het is eigenlijk te hard. En dan denken wij, ja, we kunnen niet echt veel zachter, omdat we toch een drumstil hebben en rockmuziek maken. Ja, dus daar ligt de basislijn. Maar als dat goed is, dan kunnen we overal spelen.
1: Ja.
0: En ja, wat we het leukst vinden is natuurlijk gewoon een mooie venue met... Nou ja, eigenlijk maakt het geen reet uit als het publiek maar leuk is, zeg maar.
1: Als het publiek het maar
0: als
1: leuk
0: het publiek
1: vindt,
0: het ja. Naar zo, ja als
1: en
0: het
1: jullie
0: naar
1: hebben plezier in hebben natuurlijk.
0: Ja, dat, maar wij krijgen ook meer plezier als het publiek plezier.
1: Ja, inderdaad. Hey, over optreden gesproken. Er zijn natuurlijk allemaal luisteraars die nu aan de radio gekluisterd zitten, die graag willen weten waar jullie dan te zien zijn op korte termijn. Waar kunnen ze Semuta zien?
0: Ja, binnenkort komen we naar Zuid-Holland inderdaad. Dus we spelen in Gouda op 25 oktober. Verder spelen we in Breda, Utrecht, Uden, Venlo, Delft, Den Haag, Rotterdam, Woerden, Leiden, Haarlem, Zolle, Hengelo.
1: Zijn bijna alle steden.
0: Ja, dus ik noem ze even op. Ik had het al voor mijn neus gezet.
1: Ja, ja.
0: Dus er zit vast wel wat in de buurt voor de liefhebbers.
1: Ja, ik denk het wel. Zuid-Holland komt natuurlijk, die zitten allemaal achter elkaar. Dus kunnen jullie ook nog meerdere keren zien in een weekend.
0: Yes.
1: Dus dat wordt helemaal mooi. Hey, voor informatie, waar kunnen mensen, welke digitale snelwegen kunnen ze bewandelen om alles te weten te komen over Semuta?
0: Ja, we hebben een website genaamd semutaband.com en ook Semutaband op Instagram en Facebook.
1: Kijk eens aan, dus daar is alles te vinden. Nou, wij gaan nog een nummer laten horen, dat is The Change is Bigger Than Us. Moeten we daar nog iets over weten, Hanne, of moeten we gaan luisteren?
0: Deze is speciaal voor de vrouwen, dus veel plezier.
1: Okay. Dan gaan we er naar luisteren. Ik wil jou bedanken, Hanne, voor je tijd. En wie weet spreken we elkaar snel weer.
0: Oké, dankjewel hè. Yo. Doei doei.
1: Hoi hoi. En hier is dan The Change is Bigger Than Us. Speciaal voor de vrouwen onder ons.

0: Promise van Faraday's. Een paar weken geleden in de uitzending gehad. Carinda Perrier vertelde toen het verhaal over deze band. Of ja, band is het. Cinematische indie pop, zoals ze dat zelf noemen. En daarvoor hoorde je Hanne met haar band Semuta met The Change is Bigger Than Us. Trouwens, die popronde die komt volgende week voor het eerst naar onze provincie. Dan staat Dordrecht op de agenda. Dan gaan we ook bellen met de organisatie van die popronde editie Dordrecht. En dan pakken we meteen ook erbij de grote prijs van Dordrecht. Want dat is komt er ook aan. Dus de talenten uit Dordrecht gaan een wedstrijd houden op muziekgebied. Het is altijd een beetje raar, hè? Een competitieve wedstrijd om muziek.
1: Ja, het is subjectief voor je zeggen. Ja, ja, waar hou je van, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dat is toch. Maar goed, dat kan onder andere een vraag zijn volgende week aan Leanne van Geurbel. Die gaan we bellen naar aanleiding van dat evenement. Wij gaan naar de Baruch. Vanavond speelt daar de Joy Division Undercover. Dat is een band die het werk van Joy Division weer voor het voetlicht laat treden. 50 jaar geleden, volgens mij, debuteerde deze band. En wij gaan een van hun klassiekers laten horen. Van Joy Division, Undercover dus, in een live versie. Hier is Love Will Tear Us Apart. Vanavond te zien in de Baruch in Rotterdam. MUZIEK

0: The Mountain Goats hoorde je met Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Nou, die denkt wel mee naar de meest bizarre titels van de afgelopen tijd. Trouwens, dit is een band die bestaat al heel erg lang. In 1991 werden ze opgericht in Californië. Ze zijn met z'n drieën tegenwoordig. Ze zijn in Nederland te zien komende week. Tivoli Vredenburg. Komende woensdag is dat. En dat is allemaal ter promotie van het 24ste album alweer. Die heet Days.
1: Klimgeiten. Dus,
0: ja. Wij zijn toe aan een vast item.
2: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, in de ketting gaan we van de ene icoon naar de andere. Want vorige week hadden we Mick Jagger met Wandering Spirit. Daar plakken we achteraan. Hij wordt eind van de maand 63. Johnny Marr met Spirit, Power and Soul.

De Blood Red Shoes hoorde je zo aan het eind van deze editie van Zwaanvier met Useless Sentiment. Zij komen naar Nederland voor een hele serie optredens ter promotie van het 7e album Stay Lonely. Onder andere de 16 in Tivoli. En ze komen naar Brighton, alternatieve rock duo. En daarvoor de Strokes met You Only Live Once. Die hebben ook een nieuw album, maar die vinden wij wat discutabel. Dus daar hebben we niks van laten horen. Maar die heet Reality Awaits. En die komen ook naar Nederland. In de Ziggo Dome spelen ze morgenavond. En Johnny Marr was de kettingschakel. Volgende week mogen we met Soul aan de slag. Wij zijn aan het eind van deze uitzending. Dan hebben we meestal een In Memoriam. Er zijn natuurlijk weer wat artiesten overleden de afgelopen tijd. Eentje willen we eruit lichten. Dat is blueszangeres Sass Jordan. Canadese zangeres. Die overleed aan de vreselijke ziekte kanker. Make You a Believer, daar gaan we mee afsluiten. Ze werd maar 65 jaar. Hier is... als slot van deze uitzending Sass Jordan. Volgende week zijn we nu weer. Dan onder andere de popronde Dordrecht. De grote prijs van Dordrecht. En Left of the Dial gaan we op vooruit blikken. Dat festival in Rotterdam.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 22:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
5: Ja, een hele goede middag. Het is zaterdag 10 oktober en we zijn er weer met IJsselsport. Ja, tot de klok van 5 uur zijn we hier met live voetbal vanuit de regio en ander sportnieuws. Vanmiddag om 2:30 hebben we de wedstrijd tussen Zwervers en Hellevoetsluis. Daar is Henry Rutte en Kevin Vuising zijn daar onze verslaggevers. Daarnaast hebben we Capelle tegen Spijkenisse met Ilko de Bruin. En tot slot ook om 2:30 DCV tegen EBOH. En daar is Tom Alderliefste onze verslaggever. En zoals eerder gezegd, we zijn er zeker nog tot de klok van 5 uur. Mijn naam is Marvin Duivenstein en dit is IJsselsport. En we beginnen met Pornstar Martini. Dit is Leeuw Klein en Boef. Hier bij Radio Capelle en de locatie.

0: altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
1: Ja, de Krimpense judoka Jaël van Heems heeft op het WK judo in Baku net naast een bronzen medaille gegrepen. De 24-jarige van Heems verloor in de strijd om de derde plaats van de nummer 1 van de wereld. Voor van Heems was het haar eerste wereldkampioenschap. Eerder dit jaar mocht ze nog zilver winnen op een groot internationaal judo-toernooi. En ook de Nederlandse Marit Kamps kwam in actie, maar zij werd al in de allereerste ronde uitgeschakeld. Ja, zometeen gaan we dus luisteren naar al het live voetbal wat er in de regio gespeeld wordt. Daarnaast zijn er een aantal andere wedstrijden die er vandaag gespeeld worden. Even kijken, Nieuwekerk gaat op bezoek om 2:30 ook bij Verburg. Dan hebben we Groeneweg, die gaat op bezoek bij Roda 76. CKC neemt het op tegen Esto. Swift Boys speelt tegen SVS. IJsselmonde speelt tegen Moordrecht. En Moerkapelle zou eigenlijk spelen tegen Haagse Hout. Maar die zijn tijdelijk uit de competitie gezet in verband met een incident met de scheidsrechter wat er in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Dus die wedstrijd die is uitgesteld. Ja, zometeen gaan we dus door met krijgen we de opstellingen. Hier heb ik eerst nog King.

met King natuurlijk hier. Bij Radio Kapelle en de lokale omroepen krimpen. En je luistert naar IJsselsport. Bericht uit het voetbal, want voetbalvereniging CKC uit Kapelle aan de IJssel heeft de veldverlichting aangepast. De club dreigt een dwangsom van van 20.000 euro te krijgen, omdat de verlichting voor te veel lichtoverlast veroorzaakt. De lampen zijn inmiddels opnieuw afgesteld en de lichtsterkte teruggebracht naar 30%. Hierdoor wordt trainen in de avond een stuk lastiger. CKC hoopt dat de aanpassingen voldoende zijn om de dwangsom te voorkomen. Andere voetbalverenigingen, waaronder de CVV Zwervers en Swift Boys, hebben aangeboden om tijdelijk trainingsruimte beschikbaar te stellen. Ja, dus hopen dat die aanpassingen dat het probleem gaat oplossen. Zometeen komen we terug met de opstelling van die wedstrijd die we zometeen hebben. Hier heb ik eerst nog champagne voor je.

0: Dancing on Dangerous hier bij Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. En zoals ik al aangaf, zometeen die opstelling. Als het goed is, staat Eelco de Bruin langs het veld voor ons klaar voor die opstelling van de wedstrijd tussen Capelle en Spijker. Is het toch, Eelco?
1: Ja, dat klopt helemaal, Marvin. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En inderdaad, ja, een wedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse. En Spijkenisse is dan wel de hekkensluiter in deze vierde divisie B. Met slechts één puntje uit 6 gespeelde wedstrijden. Maar zo slecht is die ploeg helemaal niet. Ze hebben 2 keer met 3-2 verloren, onder andere. Verloren met 4-2 van Xerxes DZB. Pakten een puntje bij Westlandia. Dus ja, zo matig is dat team helemaal niet. En ja, het is natuurlijk wel een beetje een wet in het voetbal. Ja, hoe vaker je verliest, hoe dichterbij die eerste overwinning komt. En dat zal Spijkenisse vanmiddag op het Sportpark het Slot willen gaan pakken. En Capelle is nou ook niet echt een ploeg die in wereldse vormen steekt. Sterker nog, het is zeer wisselvallig wat Capelle week in week uit laat zien. Eerste helft meestal bedroevend slecht. Tweede helft heel goed. En dat levert tot nu toe in deze competitie na 6 wedstrijden een puntenaantal op van 8. En daarmee staat Capelle op een magere 10e plek. Het gat naar koploper Smitshoek is dan maar 5 punten. Maar dan moet er dus wel gewonnen gaan worden vanmiddag van die hekkensluiter. Nou, zoals ik al zei, zo heel simpel zal dat niet gaan worden. Want beide ploegen hebben zo her en der zeker de nodige kwaliteiten. Kijken we eerst dan naar de opstelling van Spijkenisse. Waar de trainer Kees van Sint Maartensdijk de volgende 11 spelers in de basis heeft gezet op de goal. Osrak, dan achterin Silva Ferreira, Van der Werf, Franzoso en Stello. Middenveld met Gret, oud-Capelle-speler Ryan Purves. En verder Ben Hadoui. Voorin Mol, Papen en Bouhamar. En Papen zal nog niet voorin spelen. Trouwens ook een oud-Capelle-speler. Hij stopte bij Capelle, maar ging toch weer voetballen. En nu dus bij Spijkenisse. Hij zal vanaf de achterste linie gaan opereren. Die sterke verdediger die hier toch ook veel, veel mooie wedstrijden heeft gespeeld. Kijken we dan naar de bank, zien we daar nog bijzonderheden. Ja, onder andere ook nog een oud-Capelle-speler. Afgelopen seizoen vertrokken vanaf het Sportpark het slot El Yacoubi. Nou, dan wie heeft Capelle dan in de basis? Trainers Boscha en Brinkman kiezen voor Nikolic op de goal. Dat de eerste keeper nog steeds geblesseerd is. Dus Nikolic op de goal. Dan een verdediging met Duisterhof, Jelle Pollemans. En dan wordt het denk ik puzzelen voor iedereen wie daar gaan spelen. Ik zie in ieder geval Billy Platterschoor en Luc de Vries. Die zullen achterin gaan spelen. Dat komt omdat onder andere een aantal blessuregevallen zijn bij Capelle achterin. En dat komt de ploeg natuurlijk niet heel goed uit. Want onder andere Rodenburg en Fetahi, die ervaren verdediger, die zijn allebei geblesseerd en kunnen niet spelen vanmiddag. Dus vandaar Pollemans en Billy Platterschoor in de basis. Dan een middenveld met Talib, Urban en Van Balen en Kassels. En voorin gaan we dan zien Nivilac, Joshua Kassels en Tigo Ledwuri. Die zullen hem gaan ondersteunen. Dat betekent onder dat O'Neil Maatsen weer op de bank is gepositioneerd. En ook Jesper Kusters zit en ook andere de centrumspits Ikashu. Van die Waandels, ook hij geblesseerd. Dus hij ook niet op de bank. Dus een hele magere bank bij Capelle. Maar goed, ze zullen het ermee moeten gaan doen met de spelers die wel beschikbaar zijn. En over een minuut of 7 dus die wedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse.
0: Ja, en zometeen ook over ongeveer een minuut of 7 die wedstrijd tussen DCV en EBOH. Daar is Tom Alderliefste voor ons te plaatsen. DCV nog ongeslagen, hè Tom?
2: Klopt, DCV inderdaad nog ongeslagen. 5 punten gepakt in de eerste 3 wedstrijden. 1 wedstrijdje dus gewonnen en 2 wedstrijden gelijk gespeeld. En dat maakt inderdaad dus 5 punten. Zoals ik al wilde gaan zeggen,

0: ook nog Ricardo Heuveling en Noel Goossens in de basis. Met apart met een rugnummer 99. Dat zie je niet heel vaak hier bij het amateurvoetbal. Op de bank bij EWOH, Poeran Kaya, Ricardo van der Merwe, Jordi Fok, Jonathan Huygens, Damian Gerde en Wesley Ebbers. In de basis bij DCW, op doel, Tyrell Richardson, Rick Tromp is de verdediger, samen met Dylan Leunen, Jens Goossens en Luciano Ramos Bosselaar en Kai Leroy. De middenvelders bij DCW zijn Boris Pelman, Sander Lanen, Rick Carlier en Shufranti Hato. En de aanvallers bij DCW zijn Denon Geerders. En even kijken, dan mis ik er volgens mij nog één. Nee, dan mis ik inderdaad geen één. Dan heb ik 11 spelers inderdaad met één spits speelt DCW. Op de bank bij DCW Quinten van der Lavoir, Bos Kradenburg, Shea van Lint, José Ronald Silva, Medeiros, Milo Roos en Tony Oron. Trainer bij de Krimpenaren, natuurlijk uit Krimpen zelf, Jurie van Noord. Over een kleine 5 minuten gaan we beginnen met deze wedstrijd tussen DCW en EWOA.
1: Ja, ja, die wedstrijd die gaat dus zo meteen beginnen. Inmiddels hebben wij ook contact met onze verslaggever Kevin Vuisting. Die is bij de wedstrijd 7-7 tegen Herenvoet Sluis. Goedemiddag, Kevin.
2: Hele goedemiddag. Ja, ik zit hier samen in Capelle aan de IJssel samen met Henry Rutte. En wij gaan vandaag het verslag doen voor Zwervers tegen Herenvoet Sluis. Onder leiding van Niels Brandsma, de scheidsrechter uit Lisse. En dan zal ik even beginnen met de opstellingen van beide teams. De twee keepers, twee doelmannen van Zwervers zijn op dit moment geblesseerd. Dus Rijn Jan Sluiter staat in de goal bij Zwervers. Mike Kooijman, Niels Amteman, Jason Santos Abijn, Pedro Henrique van Toga Martins, Levon Rafael, Marenko, Daniel Deutz, Aaron Hogendijk is ook weer terug, Joey Gomez en Shamar Berggraaf staan in de basis met captain Levon Rafael. De elf van Herenvoet Sluis met Devin Maasbach in de goal. Captain van Herenvoet Sluis is Thijs van Heuvel. Dan hebben we Thomas Melging. Dan hebben we Taiwan Kyun Chiu, Floris van den Heuvel, Helstone, Dien Bos, Lex van Dommelen, Jordi Braber, Jeffrey Burger en David Almeida da Jesus Dalus. Dat zijn de elf van Herenvoet Sluis die het moeten gaan doen vandaag.

0: Ja, No Broke Boys. De wedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse is inmiddels begonnen. Je hoort het verslag van Ilko de Bruin.
1: Ja, ik zit hier toch met verbazing te kijken. Want we zijn gewoon te vroeg begonnen. Het is nu pas half, maar we zijn al een kleine minuutje onderweg. En de eerste aanval van Capelle. Komt die bal voor richting de penalty stip. Maar die bal heeft wat tegenwind. Waardoor dit een makkelijke vangbal is voor de keeper van Spijkenisse. In de persoon van Osrak. Osrak snel met de verre uittrap. Wordt opgepikt door Capelle op het middenveld. Platte schoor speelt Talipa. Die gaat de verkeerde kant op. Brengt daarmee Duisterhof een beetje een probleem. En die kiest dan ook even voor de veilige weg terug richting zijn keeper. Nico Leach speelt weer naar Pollemans. Die de aanvoerdersband weer draait naar Duisterhof. Duisterhof terug naar Pollemans. Pollemans dan met de bal naar voren toe. Dan moet er iemand op bewegen. Dat gebeurt te weinig of te laat. En dan kan Kassels er vandoor. Maar het niet dat daar in de persoon van de captain van Spijkenisse, Frans Sozo, ertussen zit. Maar de hervatting van Spijkenisse vooruit is dan onzorgvuldig. Bal over de zijlijn heen. En kan Capelle gooien. Doen ze via Duisterhof. Duisterhof naar Pollemans. Pollemans dan richting Van Balen, die dus het centrale duo vormt samen met Pollemans. Ja, veel wijzigingen bij Capelle achterin vanwege die geblesseerde centrumverdedigers die er dus niet bij zijn vanmiddag. En hoe gaat dat uitpakken? Gaat dat een voordeel zijn voor Spijkenisse? Of heeft Capelle genoeg kwaliteit om dit op te kunnen vangen? Daar komt de bal voor. Is de bal over de achterlijn heen geweest. Dus levert er slechts een achterbal op voor Capelle. Daar was Spijkenisse even dreigend weg aan de rechterkant van het veld. Maar die bal was dus te hard en niet meer te belopen. Het veld ligt er redelijk bij. Maar toch hoor ik altijd van de spelers achteraf dat het weer één grote knollentuin en eigenlijk onbespeelbaar is. Nou, zo ziet het in ieder geval niet uit. Ze hebben een nieuwe robotmaaier die prachtige streepjes over het veld heen trekt. En dat verdoezelt misschien een beetje de staat van het veld. Nou, achterin Capelle weer aan het opbouwen geslagen. Pollemans weet niet waar hij heen moet. Ja, dan moet je vooruit of Duisterhof aanspelen. Nou, dat laatste doet hij. Duisterhof dan met de bal naar Ledwury. Ledwury, handigheidje, bal kwijt. Nee, komt terecht bij Pollemans. Pollemans op de as van het veld speelt hem daar naar Van Balen. Die heeft vaak een goede trap en dan heeft hij het nu ook goed in huis. Prima bal daar zo aan de linkerkant van het veld. En dan wordt die bal tot hoekschoppen verwerkt. En dan is Urban daar gevaarlijk. En pik ik nog eventjes die hoekschoppen mee. Na 2,5 minuut spelen in deze wedstrijd. Voordat we op een van andere velden gaan kijken waar het ook vast begonnen is. Onder andere bij DCV en Zwervers. Hoekschop van Capelle. Gaat getrapt worden door Van Balen. Vol 16 meter gebied voor de neus van Spijkenisse keeper Osrak. Die zijn mannen daar positioneert op de 5 meter lijn. Veel inlopende mensen van Capelle die vanaf de rand van de 16 in gaan komen. Onder andere natuurlijk Pollemans. Maar die bal komt voor bij de eerste paal. Veel te kort getrapt. Wordt hij uitverdedigd over de achterlijn heen of wordt het een ingooi? Nou, we gaan het zo meteen zien, want er moet eerst een nieuwe bal gaan komen. De kop is er in ieder geval af bij Capelle tegen Spijkenisse. 0-0 de tussenstand.
0: Ja, en de wedstrijd tussen DCV en EBOH is inmiddels ook begonnen. Tom?
2: Hoe is... Anderhalf minuut bijna bezig. Het is de doelman Richardson van DCV die de bal heeft. Hij gaat de verdediging aan het sturen om te kijken of ze een opbouw kunnen gaan maken richting de doel van EBOH. Maar kijk naar de doelman, die is toch vrij klein. Dus hoog in de verre hoek schieten kan vrijwel zeker een doelpunt opleveren hier. Maar het is DCV wat momenteel in balbezit is. Doen ze de rechterkant van het trap. Gaan ze recht in de 16. Nou, gaan ze hier ook nog een 16 in. Dat lukt niet. Goede sliding is dit van de EBOA. De bal gaat over de achterlijn en wordt dus een corner gegeven voor de club uit de Krimpen aan de IJssel. 2 minuten gespeeld. Eerste corner van de wedstrijd wordt hier gegeven. Die gaat genomen worden zometeen door Dernon Geerders. Geerders heeft die corner al heel snel genomen. Die paas vervolgens naar Leroy. Leroy kijkt zich die voorkeur heeft. Dat het niet balverlies is dat voor EBOH. Maar ik wou zeggen, snel overgepakt door DCV. En het was een schot van Goossens die hem vanuit de tweede lijn over wist te schieten. En dus komt er een doeltrap aan voor EBOH. EBOH wat in balbezit is. De doelman doet het rustig aan. DCV wat wel aan het jagen begint te gaan. En dus gaan ze proberen op jacht om dat eerste doelpunt te maken. Daar een goede bal van EBOH wordt wel gevlacht door de grensrechter. En de grensrechter gaat daarin mee. En dus komt er een vrijtrap aan voor DCV. Die vrijtrap gaat zo tegenover worden. Wij hier bijna 3 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Staat het hier, Marvin, heel verrassend. Nog steeds 0-0.
0: Ja, daar nog 0 tegen 0. Op dat andere laatste veld wordt er inmiddels ook gevoetbald. Daar zijn Henry Rutte en Kevin Vuisting te plaatsen. En de wedstrijd tussen CVV Zwervers en Hellevoetsluis.
3: Ja, goedemiddag. We zitten in de vierde minuut van de wedstrijd. Hier ook nog altijd 0-0. Service ging goed van start. Volgens een redelijk dominant begonnen deze wedstrijd. Twee overtredingen gemaakt op het middenveld. Dat is in ieder geval een slag die ze duidelijk willen winnen. Hellevoetsluis komt er nog niet helemaal aan te pas. En moet weer terug. Nu een bal bezit op eigen helft. Is het verdediger Taiwan die de bal even terugspeelt naar zijn medespeler. Captain Thijs van de Heuvel. En de Zwervers zet ze goed vast. Hellevoetsluis komt nog even niet weg. Dan stikt het balletje even rond op eigen helft. En hanteert nu de lange bal. De lange bal nu achterin de Zwervers is het Levon Raafveld. Die het komt wel goed wint. Maar helaas voor hem belandt de bal toch in de voeten van Hellevoetsluis. En nu kan Hellevoetsluis er vandoor met Jesus Dalous de 16 in. Maar uitstekend verdedigde Zwervers hoor, door Mike Kooijman. En die de bal ook meteen naar voren knalt richting Marengo. En die kan er nog niet heel veel mee. En zo is het gevaar weer geweken. Is er nu een hoogbeengevaarlijk spel van Hellevoetsluis. Een vrije trap voor Zwervers. Kreeg Joey Gomez een voet in het gezicht. Wel, niet expres natuurlijk. Antman neemt de vrije trap op eigen helft. En nu kan de Zwervers gaan opbouwen. Dat gaan ze doen aan de linkerkant. Met Pedro Henrique Martins. Martins geeft die bal meteen voor richting Hoogendijk. Die gaat er overheen. Die bal belandt misschien nog wel bij Marengo. De Hellevoetsluis moet... Het enige wat ze konden doen is die bal keihard naar voren knallen. Ze blijven wel in balbezit nu. En goed mee verdedigd ook van Aaron Hoogendijk. Druk volop van Zwervers op Hellevoetsluis. Maar ze voetballen zich er goed onder vandaan. En Hellevoetsluis gaat nu via de linkerkant van het veld. Stomen ze het helft op bij Zwervers. Ze gaan links de hoek in. Is het Dalous. Dalous, 1-op-1 situatie nu met Mike Kooijman. Dalous gaat naar binnen. Geeft de bal voor de 16 en goed uitverdedigd door Zwervers. En daar is het gevaar weer weg. En mag de Hellevoet weer gaan opbouwen. We zijn 6 minuten bezig en er staat nog altijd 0-0 op Sportpark Kouwhoek tussen Zwervers en Hellevoetsluis.
0: Ja, daar nog steeds 0-0. Gaan wij gelijk terug naar Eelco de Bruin. Even kijken hoe Capelle tegen Spijkenisse uit de startblokken is gekomen. Eelco.
1: Precies 7 minuutjes onderweg. 0-0 de stand dus tussen Capelle en Spijkenisse. Capelle veel met de bal, maar nog niet tot grote kansen gekomen. Misschien nu als die bal doorschiet. Oh, dat is een goede tackle op de bal van Spijkenisse. Maar Capelle houdt balbezit. Platte schoor, die probeert binnendoor Tigo Ledwuri weg te steken. Alleen die bal is wat te scherp. En komt dus in de voeten van Spijkenisse keeper Osrak terecht. En die had zojuist trouwens veel mazzel. Toen Spijkenisse in het 5 meter gebied de bal rond wilde spelen. Om te gaan opbouwen. Capelle daar vol druk zetten. En dat maar echt rakelings goed ging voor Spijkenisse. Anders was die bal zomaar de lege goal in gehuppeld. Nu Capelle weer aan de linkerkant van het veld. Luc de Vries. De Vries. Theo, die gaat er vandoor. Dat is een goede actie van de Vries. Wil hem dan voorgeven. Krijgt een tackle om de benen. Goedgekeurd. Heel cool.
0: Ik ga je even onderbreken. Want we hebben ergens een ontwikkeling. Dat is bij de wedstrijd, dan moet ik even goed kijken. Dat is bij CV Zwervers tegen Hellevoetsluis, toch Kevin? Kevin? Ik zou nu verbinding met Kevin moeten hebben. Maar ik hoor Kevin niet. Nou, dan...
4: Voor Hellevoet.
0: Oh ja, ik hoor nu wel Harry. Harry?
4: Hey, ja, is goed. Klopt, het geluid werkt nu wel.
0: Ja, ik hoor je. Luid en duidelijk.
4: Oké, we hadden een gelijkopgaande wedstrijd. En was een aanval voor Hellevoet. Afgeslagen, al werd slecht uitverdedigd. Komt in de voeten van de speler van Hellevoet. Kapt ze direct de tegenstander uit op de rand van de 16 en schuift hem in de hoek. 1-0 voor Hellevoet. En op dit moment ontwikkelt het spel zich verder. Een beetje gelijkopgaande wedstrijd.
0: Oké, en daar hoorden we dus dat CV Zwervers dus op een 0-1 achterstand is gekomen. Gaan wij weer terug naar waar we waren, naar Capelle tegen Spijkenisse.
1: Ja, nee, 9e minuut hebben we inmiddels gehad. Capelle, zoals ik zojuist zei, veel met de bal. Maar tot grote kansen zijn ze niet gekomen. Nu de diepe bal van Kassels. Miscommunicatie met Ledwuri. Kassels denkt dat Ledwuri diep gaat. Hij komt juist naar de bal toe. En dan verdwijnt die bal een metertje of 7 voorbij Ledwuri over de zaren heen. Even miscommunicatie bij Capelle. Waar het toch een beetje zoeken is naar de juiste poppetjes op de juiste plek. Hè. Zoals ik al zei, veel afwezigen bij de spelers van het Sportpark Het Slot. Nu de ingooi van Spijkenisse. Komt terecht op het hoofd van Duisterhof van Capelle. En via Kassels komt die bal bij Ledwuri. Ledwuri die schiet tegen een arm aan. Maar Capelle houdt balbezit bij Talib. Talib eventjes naar Van Balen. Die in de middencirkel staat. Van Balen. Het is leuk gespeeld met de buitenkant voet. Maar je levert wel zomaar de bal in. En heeft die mazzel dat Spijkenisse eigenlijk amper tot aanvallen toekomt. Nu wel een goede speurvatting van Van Balen. Die zet aan Urban aan het werk. Urban de 16 meter in. Urban leg af. En dan komt hij er zijn. Ja, is de goal van Joshua Kassels.
5: Nee, het is Luc de Vries die hem maakt. Mooie uitgespeelde aanval van Capelle. En het is dus Capelle wat in al heel snel op voorsprong komt. 10 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. En Capelle dus op een 1-0 voorsprong. Goeie actie. Toch Kassels die hem maakt. Ja, inderdaad, zag ik het toch goed. Kassels die toch regelmatig zijn doelpuntjes weer maakt dit seizoen. En hij schiet Capelle dus op een verdiende, qua veldspel in ieder geval, verdiende voorsprong voor Capelle. Want ja, Spijkenisse is nog helemaal niet in de 16 meter van Capelle geweest. En daarom mogen we wel stellen dat deze 1-0 van Joshua Kassels meer dan verdiend is geweest. Het was even wachten op de eerste echte grote kans. Maar als die dan wordt gecreëerd door Nino Urban aan de linkerkant, snijdt hij goed de 16 meter in, zoekt hij de achterlijn op en legt hij de bal pandklaar op de penaltystip daar voor Joshua Kassels. En die heeft dan geen moeite om die bal hard en hoog tegen de touwen aan te schoppen. En zo staat Capelle al vroeg in de wedstrijd tegen Spijkenisse op voorsprong 1-0.
0: Ja, dan is er inmiddels op alle velden, of in ieder geval bijna alle velden waar we vandaag live bij zijn gescoord. Hoe is het bij jou bij DCV tegen EBOH, Tom?
2: Nog een spannende wedstrijd momenteel. Het spel gaat echt op en neer. Beide clubs hebben zo zijn kansen en verdedigen bij vlagen ook redelijk goed. Maar bij vlagen kan het ook een stuk beter. Het is momenteel EBOH wat in aanval is op de helft van deze week. Kijk of ze daar wat kunnen gaan doen. Dat gebeurt dan wel, maar die paas is net iets te ver. Waardoor Richardson van DCV de bal makkelijk kan overnemen en DCV dus van kan opbouwen. Dat doen ze aan de rechterkant van het veld. Dat doen ze dan ook vervolgens met Leroy aan de linkerkant. Die past wel aan de linkerkant van het veld. En dan blijft hij zo in balbezit bij DCV. Bij Leunen. Leunen die past hem net om. Tromp probeert niet te passen dat ik niet goed verdedigd is. Van EWH met DCV wilde ik zeggen, pak heel snel de bal over. Dat lukt niet. De EBOH pakt dan alweer snel de bal over. En de bal van de doelman die gaat over zijn lijn. Inborg komt er op de middenlijn voor DCV. Die inborg gaat aan de rechterkant van het veld genomen worden. Is daar de inborg, die is goed verdedigd hier door de EBOH en de verdediging. Dan gaan ze de verdediging blijven. Maar het is goed druk zetten van DCV, waardoor EBOH echt wel moeite heeft om die bal uit te werken. De bal gaat hier nog net niet over de zijlijn. De bal gaat wel richting, dan moet ik het goed zeggen, richting Heuveling. Ja, de linkerkant van het veld is dat een slechte paas en een makkelijke doelpooi voor de doelman van DCV. Een tweede stadje kwam er op een schot. Nou, daar zit de doelman van DCV goed bij. Kunnen ze goed overnemen, DCV? Dat lukt nog net niet. Ze blijven wel in balbezit, Pierre Leroy. En daar gaat de bal over de zijlijn. Inworp is dat voor EBOH. Hebben wij hier 11 minuten ruim gespeeld. Staat het hier nog steeds als enige op de veld, jongens. 0-0.
0: Ja, en waar er wel al is gescoord, dat is bij de wedstrijd tussen CV Zwervis en Hellevoetsluis. Kevin?
6: Yes.
0: Zit jij in een helikopter of zo?
6: Nee, helemaal niet. Lijkt het zo nog steeds?
0: Ja, zo klinkt het wel.
6: Oh, oké. Okay. Nee, ik zit niet in de helikopter. Ik zit lekker bij de tribune. Dus,
0: ja. En hoe is het daar?
6: Nee, lekker. Nog altijd 0-1 veilig voor het sluis. Dat was toch een beetje verrassend, die goal natuurlijk. En nu net twee toch wat kansen voor Zwervers. Aan de linkerkant goede aanval opgezet door Pedro samen met Berggraaf. En de voorzetting kwam net niet aan bij Hoogendijk. En een minuut later was er een gevaarlijke kopbal van Gel Marengo die net overging. Dus Zwervers probeert zich terug te knokken in de wedstrijd na die 0-1 achterstand tegen Hellevoetsluis. Hellevoetsluis probeert nu een beetje uit te counteren. Die zien natuurlijk dat Zwervers voor die aansluitingstreffer gaat, voor die gelijkmaker. Nu een bal uit, een beetje paniek bij Hellevoetsluis achterin. En mag Zwervers een bal gaan ingooien aan de rechterkant. Op de helft van Hellevoetsluis met Mike Kooijman. Kooijman die weer terug is van een schorsing van 2 wedstrijden. Vandaag weer in de basis bij de Capelse club. Nu is het Hoogendijk in balbezit. Aaron Hoogendijk speelt de bal rechts. Kooijman speelt de bal even naar binnen. Het is ruimte op het middenveld hoor. Met Levon Rafael. Die verdeelt het spel naar links. Naar Pedro, die heeft heel veel ruimte. Iedereen nu op de helft, behalve de doelman van Hellevoetsluis. Zwervers probeert het spel te maken. Er is heel veel ruimte nu. Hellevoet zakt helemaal terug naar de eigen 16. Dus Jamar Berggraaf nu, die gaat op avontuur. Probeert eenmaal voorbij te gaan. 2 is net te veel. Zwervers blijft wel een balbezit. Een heel compact nu verdedigd van Hellevoet. En Zwervers moet weer terug. En ja, en Rizzo heeft Zwervers het toch vrij lastig nu om kansen te gaan creëren in de eerste kwartier.
7: Ja, je ziet Hellevoetsluis verdedigen rondom de 16 meter. Dat dwingt Zwervers om zuinig te zijn op de bal. Ze proberen ze maar via Berggraaf en Hoogendijk de zijken te openen. En daarmee zeg maar een situatie te keren in een overtal situatie. Dus nu in de hoofdvoet weer in balbezit aan de rechterkant. Verplaatsen het veld via het centrum naar de linkerkant. En proberen op die manier zeg maar van eigen helft af te komen. Zwervers dat vooruit schuift en probeert vroegtijdig druk te maken. Dwingt helft van Sluis weer terug te spelen naar de keeper. Keeper opent op een lange bal op de rechtsback. Joey Lopez die het wel verliest. De bal wordt opgepakt maar door Zwervers. Maar er is gefloten weer over te... Ja, we gaan even wachten tot het wel zich verder ontwikkelt. 11 sluizen voor de trap. De meter of 10 voor de 16e voor de middenlijn. Spel verplaatst naar de linksback. We openen het op de linkshalf. Gaat het wel zoeken, 1 tegen 1. Het is Kooijman die meegaat. Geen overtreding, dat laten we. 11 sluizen open naar de rechterkant. Komen in meer situatie, man meer. Verplaatst. Ja, en daar bal 16 meter in. 1-1 situatie. Helaas, Zwervers heeft de bal weer veroverd. En gaat weer proberen te openen aan de linkerkant.
3: Ja, ze zijn dus 15 minuten gespeeld in de eerste helft van de wedstrijd. 0-1 nog altijd verder moet.
0: Ja, nog steeds 0-1. Inmiddels ook gescoord bij de wedstrijd tussen Swift Boys en SVS. Daar staat het 1 tegen 0 in het voordeel van Swift Boys. Gaan wij weer snel terug naar Eelco de Bruin voor Capelle tegen Spijkenisse.
1: Bijna 17 minuten onderweg. 1-0 de stand in het voordeel van Capelle. Gemaakt een minuut of 6 geleden door Kassels. Maar ja, eigenlijk had Capelle al op 2-3-0 moeten staan. Want wat krijgt de ploeg een kans? Nu even opletten. Want er komt weer een mogelijkheid voor Capelle. Wordt die bal voorgezet. Weggewerkt door de defensie van Spijkenisse wel. Ten koste van de hoekschop. Nummer 4 al. De hoekschop. En dat na 17 minuten spelen. Dat is wel fors. Maar Capelle kreeg een kans hoor. Eerst Digolet Wurri. Werd goed diep gestuurd. Lastige bal. Wel vol op snelheid. Keeper uit zijn goal van Spijkenisse, de heer Osrak. En daar probeerde Ledwuri de bal over Osrak heen te liften. Dat lukte niet helemaal. En daarna wist de enige verdediger nog die bal uit de 16 meter weg te werken. En daarna was het Van Balen, Kassels en Nino Urban die kansen kregen op meer. Nu de hoekschop van Capelle. Komt die bal voor? Penalty stip gekopt worden. Ja, dan gaat hij er niet in. Sjoei, daar is Duisterhof heel dichtbij. Maar die grabbelaar van een keeper van een Spijkenisse, Osrak, die zijn ploeg echt toch een aantal keer behoorlijk in de problemen brengt met hele slechte spelervattingen. Ja, speelt dan nu ook de bal gewoon plomp verloren maar over de zijlijn heen. Omdat hij onder druk wordt gezet daar door de spits van Capelle. En dat is deze middag Nivilac. Want die keeper is een bron van onrust aan de kant van Spijkenisse. Daar gaat Capelle vanmiddag nog meer van profiteren. Dat kan bijna niet anders. Capelle nu bij de hoekschopvlag in balbezit. Duisterhof, geen goede actie. Bal kwijt. Spijkenisse de bal naar voren toe trappen. Opgevangen daar door Jelle Pollemans. De captain van Capelle. Die net even geen risico. Speelt de bal terug richting zijn keeper Nicolic. En die keeper Nicolic, ja, die heeft echt tot nu toe alleen maar terugspeelballen te verwerken gehad. Want Spijkenisse is gewoon totaal nog niet met de bal op de helft van Capelle geweest. Nu een goede bal richting Ledwuri. Goede voorzet bij de eerste paal. Maar de vlag omhoog voor buitenspel van diezelfde Tigo Ledwuri. En kan Spijkenisse dus gaan hervatten met een vrije trap. Ja, en dan moet je wel opletten, een speler van Spijkenisse. Als de scheidsrechter zegt, ik wil dat je die bal een metertje of 4 naar achteren neemt. En je doet dat niet. Ja, dan fluit u natuurlijk af. En kan Silva Ferreira de vrije trap opnieuw gaan nemen. En laat hij dat nu over aan zijn keeper. Nou, wat gaat die keeper nu bedenken? Ja, dan denkt Silva Ferreira, nou, dat gaan we niet doen. Ik leg de bal toch 4 meter verder vooruit. Nou, en dat is dan precies dezelfde plek waar hij zojuist de vrije trap nam. En dat niet mocht. En dat mag dan nu wel. Nou, het rare leven van een voetbalscheidsrechter, zullen we maar zeggen. Capelle nu met balbezit. Bal naar voren toe getrapt richting spits, Nivilac. Wie kan hij dat belopen? Ja, zet hem onder druk. En dan gaat die bal richting wie? Oh, richting Urban. Die heeft hem precies voor de keeper. Urban, wat doe je? Hij legt hem af richting... daar gaat hij erin. Jawel, de tweede van Joshua Kassels. Hij schiet de bal in de korte hoek. En omdat die keeper... Ik zei het al, dat gaat Capelle meer opleveren vanmiddag. Omdat die keeper Osrak helemaal uit positie is. Eén speler van Spijkenisse die nog wel op de doellijn staat. Die probeert die bal weg te trappen. Maar ja, raakt die bal dan ook niet goed. En zo gaat die bal toch in de korte hoek. En staat Capelle binnen 20 minuten op een 2-0 voorsprong. Twee keer is het Joshua Kassels die de goal op zijn naam krijgt.
0: Ja, Capelle dus lekker begonnen aan die wedstrijd tegen Hellevoetsluis. Kunnen we dat ook zeggen over DCV, Tom?
2: het is pro-streuk middenveld momenteel. Het is een strijd waarin beide clubs heel veel bovenlies ook leiden. Of heel, ook wel veel kans hebben op dit moment. Omdat de aanvoerder van EBOH, dan heb ik het over Joey Steenbakker, op de grond in de zorgen krijgt. Omdat hij opeens op de grond ging zitten met zijn handen voor zijn gezicht. Terwijl daar aan de hand is, dat weet ik op dit moment niet. Hij staat gelukkig wel weer op. Nog steeds met zijn hand voor zijn gezicht. Dus ik denk niet dat hij verder gaat spelen. De spel is die stil. 8,5 minuut, 0-0.
0: Ja, nog steeds 0-0. Ja, dan denk ik dat wij gewoon weer terug moeten gaan naar dat andere veld. Hoe is het daar, Kevin?
3: Ja, Zwervers nu balbezit. Kleine kans in de 16 van Hellevoet. Maar goed verdedigd. Hellevoet-Sluis probeert de bal nu weg te werken door Kyung Shiu. Doet dat goed. De combinatie wordt aangegaan hier met medespeler Jordi Braber. En nu een overtreding begaan op speler van Zwervers op Marengo. Nou, misschien een medekje of 20 schuin voor de goal van doelman Maasbach. Vrije trap voor Zwervers op een gevaarlijke plek. Een terechte vrije trap. En nu eens even kijken wie hem gaat nemen. Iedereen scheidsrechter zet het muurtje klaar. En ze zijn nu 20 minuten onderweg. En staat het dus nog altijd 0-1 voor Hellevoet. En krijgt Zwervers hier een kans op een grote kans, een gevaarlijke vrije trap te gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Een beetje op de punt van de 16 meter. Een meter of 20 van de goal. Het is Devin Maasbach, de doelman van Hellevoet-Sluis, die het tweemansmuurtje een beetje goed probeert te zetten. En de scheidsrechter Niels Brandsma die gebaart dat de vrije trap genomen mag worden. Vrije trap wordt die genomen. Ja, die gaat in worden gelegd. Die wordt ingedraaid. Nee, het wordt even breed gelegd. Het schot valt buiten 16. Wat een wereldgoal zeg! Wat een knal van Jamar Berggraaf. De bal werd opzij gelegd. Het is Jamar Berggraaf die van de meter op 20 die bal keihard in de kruising schiet. En ze zijn we na 21 minuten spelen. Zijn we weer verder met een 1-1 stand tussen Zwervers en Hellevoet-Sluis.

0: Afrojack en David Guetta met Hero. Hier bij IJsselsport, lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. En we zijn natuurlijk live aanwezig bij die wedstrijden in de regio. Capelle tegen Spijkenissen, hoe is het daar, Jokke?
1: 2-0 nog steeds, nu duister of weggestuurd. Zoekt de achterlijn op, moet hij bij de eerste paal geven. Gaat die bal naar de tweede paal en dan wordt die bal uiteindelijk overgeschoten. Maar onderweg nog aangeraakt. Daar inzet van Billy Platterschoor, die zich nadrukkelijk meldt als een nieuwkomer bij Capelle in de basis. En laat zich zien, hoekschop nummer 6 alweer. We hebben amper 25,5 minuut hebben we gespeeld. Zojuist voor het eerst in deze hele wedstrijd. Spijkenissen bijna bij de 16 meter van Capelle gekomen. Maar ja, bijna. Telt dus nog niet helemaal. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Urban trapt er bij de eerste paal. En dan schiet die bal door. Gevaarlijk door. Maar niemand met een Capelle shirt aan die bal kan raken. En dan is het achterin makkelijk verdedigen voor Capelle. En snel weer Urban gezocht. Die staat nog vanwege die corner. Oh, mooie poort. En dan geeft hij die bal goed af op Nivilarts. Iets te zacht misschien. Nivilarts moet even inhouden. Tigo Ledwuri dan met balbezit. En dan Talib richting de as van het veld. Richting Van Balen. Maar een lekkere actie van Urban is dat. Die dus belangrijk was bij de eerste goal. En nu gaat Van Balen in de fout. Ja, dan zie je eraan dat het is geen centrale verdediger. Hij probeert te veel te lopen met die bal. En brengt zichzelf en Capelle af en toe in problemen. Zonder dat het tot kansen leidt voor Spijkenissen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar Capelle heeft tot nu toe echt helemaal niets te duchten van dit Spijkenissen. 2-0 dus die stand hier. En gaan wij snel richting het Waalplantsoen. Waar Tom Alderlies te kijken naar die thuiswedstrijd van DCV.
2: Vangbal voor de doelman van Evelana. Een goed schot van Leroy van DCV. Maar DCV echt heel gevaarlijk was net. Met 5-6 man zaten gewoon in de 16 van de tegenstander. Maar goed, 6-7 man ook van de tegenstander. Kan het nu misschien goed komen? Nee, dat komt niet goed voor DCV. Het is een makkelijk balletje dit voor de doelman van EWH. EWH wat nu eindelijk weer even na 2-3 minuten op de lucht kan ademhalen. Kijken of zij nu misschien wat kunnen gaan aanvallen. Maar hier hebben we 25 minuten gespeeld. Kijken bij de andere wedstrijd. Van Zerwes tegen Hellevoetsluis. Kevin en Harry.
3: Ja, hier nog altijd 1-1 met een doelpunt van Aaron Hogendijk afgekeurd. Uitstekende aanval was het van links. Goede voorzet van Berggraaf en Hogendijk die bij eerst op de doelman schoot. En de rebound krijgt hem nu weer mee. En scoort weer. En weer gaat die vlag omhoog. En iedereen schreeuwt mee. En dit is de tweede goal in 2 minuten tijd. Die door de grensrechter en de scheidsrechter wordt afgekeurd. En dit leek me toch sterk op dat dit een goede goal zou zijn. Maar ja, het blijft twijfelachtig vanuit onze positie. En ze hebben 26 minuten gespeeld. En staat het hier dus nog altijd 1-1.
1: Met Capelle nog steeds 2-0. 28 minuten onderweg in deze wedstrijd. Die heel eenzijdig is om naar te kijken. Het is wachten op de derde treffer van Capelle. Nu Tigo Ledwuri. Die ermee opgekomen voor de centrale verdediger. Pielle Pollemans probeert aan te spelen. Nou, Pollemans met het handje. De overtreding daar is licht. Maar hij is er wel op Silva Ferreira. Die maakt zich dan boos. Dat er harder tegenop moet worden getreden. Nou, er was echt amper iets aan de hand. Maar goed, Spijkenisse heeft wel de vrije trap te nemen. Vlak bij de eigen achterlijn gaan ze dat doen. Capelle leidt nog steeds soeverein tegen Spijkenissen met 2-0. En dan richting Tom Alderliste.
2: DCV in balbezet. Dat doen ze met Leroy aan de linkerkant van het veld. Die speurt een medespeler vooruit. Die wordt neergetackeld. Goede tackle was het van de EWA. Volgens scheidsrechter de EWA kan zo dus gaan overnemen. En daar een duel geven door Leroy aan de speler van de EWA. Komt daar een vrije trap voor de uitclub uit Zwijndrecht. En dus hebben we hier 26 minuten, ruim bijna 27 minuten gespeeld. En is er hier als enige nog niet gescoord 0-0. Maar er is wel gescoord bij Zwervers, Kevin en Harry.
3: Ja, 1-1. En we krijgen nu weer een vrije trap. En nu van een metertje of 18, 19 buiten de 16 weer. En nu nog iets beter dan daarnet. Marvin, ik weet niet hoeveel tijd we nog over hebben om deze mee te kunnen pakken. Maar dit is toch...
4: Nog een minuutje.
3: Hoeveel minuten hebben we?
4: Nog een minuutje.
3: Nou. 1 minuutje, nou, de vrije trap gaat genomen worden. Scheidsrechter die zegt dat hij al mag genomen worden, dus dit gaan we meepakken. Wordt dit de 2-1 voor Zwervers, nu net in de 28e minuut van de wedstrijd. Vrije trap gaat genomen worden door Zwervers. Er wordt huishoog overgeschoten door Jamar Berggraaf. Heel veel zelfvertrouwen, maar de bal die gaat huishoog over. 28 minuten gespeeld, 1-1.
1: Dan komt Capelle nog een keertje dreigend via Urban. Nou, die had eigenlijk gelijk moeten schieten. Dat doet hij niet. Gaat dan neer in de 16 meter. Maar daar is te weinig aan de hand om daarvoor te fluiten. Zo blijft het dus 2-0 in het voordeel van Capelle. Spijkenissen nu met de bal op de helft van Capelle. Pasen de bal nog terug. Gaat die bal over de zijlijn heen. En kan Spijkenissen wat echt een tandje zal moeten bijzetten om in deze wedstrijd nog iets ervan te gaan maken. Gaan ingooien. Capelle, Spijkenissen 2-0.
0: Ja, dan gaan wij richting het nieuws van 3 uur. En na het nieuws zijn we terug.
4: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 3 uur.
5: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal.
6: Dit is Majora.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van IJsselsport. Laten we snel even langs de velden gaan kijken of er tijdens het nieuws iets is gebeurd. Ilko de Bruin.
1: Nog steeds 2-0 in het voordeel van Capelle tegen Spijkenissen. 34 minuutjes onderweg. Het is wachten op de 3-0.
0: Ja, dan gaan we direct door naar DCV. Is daar inmiddels gescoord, Tom?
2: Nee, nog geen doelpunten. Wel twee kansen gezien. 32 minuten gespeeld. 0-0.
0: Ja, en tot slot het laatste wel. CV Zwervers tegen Hellevoetsluis. Nog steeds 1-1 daar?
3: Ja, dat klopt. We zitten in de 33ste minuut van de wedstrijd. Zwervers 1, Hellevoetsluis 1.
0: Ja, en dan kan ik ook melden dat er bij een van de wedstrijden waarbij wij live niet aanwezig zijn, inmiddels twee keer is gescoord. Swift Boys tegen SVS. Daar staat het inmiddels 3-0 voor Swift Boys. Gaan wij weer snel terug naar Capelle tegen Spijkenissen. Ilko.
1: Ja, hier is het ook wachten op die derde treffer van de thuisploeg, Marvin. Het is Spijkenissen. Wat nu de laatste paar minuutjes iets wat meer de bal mag hebben van Capelle. Je kan natuurlijk ook niet non-stop volle bak vooruit te spelen zoals Capelle. Maar nu hebben ze wel weer de bal op de helft van Spijkenissen. Is de platte schoor die de bal niet goed inlevert bij Duisterhof. Die moet dan sprinten om die bal binnen te houden. Nou, dat lukt dan wel. Maar dan moet de bal wel eventjes terug naar keeper Nikolic van Capelle om opnieuw op te gaan bouwen richting de helft van Spijkenissen. Nou, dat gaat dan via Urban. Urban met een moeilijke aanname. Krijgt de bal terug. Kiest de bal eventjes terug te plaatsen richting Talib. Die zich dan vanaf het middenveld heeft laten zakken als centrale verdediger. Ja, Capelle improviseert dus achterin. Maar dat heeft Spijkenissen profiteert er helemaal niet van. Nu Ledwury weggestuurd. Weer is Ledwury. Zit heel matig in de wedstrijd als een van de weinigen. Want Capelle is aanvallend oppermachtig. Vooral via Nino Urban. Die op de linkerkant vleugels af en toe heeft. Maar aan de rechterkant heeft Ledwury dat zeker niet. En dan gaat Spijkenissen nu ook voor het eerst wisselen al in deze wedstrijd. En is het de nummer 16, Ivo Mol, die geslachtofferd wordt. Want zo te zien aan zijn sprint is hij niet geblesseerd. Maar hij wordt wel gewisseld daar. En dan gaan we zo meteen zien wie er voor hem in de plaats is gekomen. Maar een vroege wissel dus aan de kant van Spijkenissen. En Mol krijgt nu ook wat tekst en uitleg van zijn trainer. Waardoor hij eruit is gehaald. Nou goed, dat is wel goed vind ik hoor van de trainer. Dat hij dat gelijk eventjes uitlegt. Dat hij het anders wil neerzetten. En hij lijkt er nu met een extra verdediger te gaan spelen. Want Papen schuift door richting het centrum. Want hij had ook geen grip op de snelle Nino Urban. En nou, kijken of Spijkenissen nog voor de pauze de wedstrijd misschien een beetje kan doen kantelen qua spelbeeld. Nu is Spijkenissen wel richting de helft achterlijn van Capelle. Komt die bal voor. Goeie tackle daar van Jelle Pollemans. En dan heeft Capelle de bal weer terug. En is Spijkenissen nog steeds niet met de bal in de 16 meter van Capelle geweest. En heeft het dus alle moeite om tot een aanval te komen bij, op bezoek bij Capelle. Nou goed, het is dus wachten op de 3-0. Zoals ik al zei. Maar Capelle de laatste fase wat minder grote kansen gehad dan in het eerste half uurtje. En vandaar nog steeds die stand op de borden. Capelle 2, Spijkenissen 0.
0: Ja, en dan gaan wij snel weer naar DCV tegen EBOH. Er staat nog steeds 0-0.
2: Waar het inmiddels is beginnen te gaan regenen hier op het bouwplantsoen. En dan kunnen we ook zien dat DCV hier een inworp krijgt. En die gaat worden genomen door Kyle Roy. Roy die gaat zo meteen aan de linkerkant van het veld hem opnemen. Die gaat eerst kijken, jongens, waar blijven jullie? Naar wie kan ik gaan gooien? Dan gaat hij hem uiteindelijk wel gooien. Komt hij met een paasje terug bij hem. Dan kan hij zijn paas meteen diep richting de 16 gooien. Schieten. Alleen dat is een goede bal voor EWOH. EWOH verliest de bal wel weer aan Hato. Hato die de bal weer paast richting Lane. Lane hier aan de rechterkant van het veld. Die gaat kijken wat hij kan doen richting Pijlmond. Pijlmond. Die blijft aan de rechterkant van het veld. En dan gaat de bal over de zijlijn. Komt er een inworp aan opnieuw voor DCW. Die gaat worden genomen door Jens Goossens. Aan de rechterkant van het veld. Snelle inworp genomen. Daar is de voorzet. In de 16 komt daar het schot nog van Leroy. Nee, het is een vangbal voor de doelman van EBOA. Hebben wij hier 36 minuten gespeeld. Staat het 0-0. DCW dringt momenteel wel aan in de laatste 10 minuten van deze eerste helft.
0: Ja, CVV Zwervers die speelt tegen Hellevoetsluis. Harry en Kevin.
4: Ja, het is 10 minuten gespeeld weer. Een beetje een eenzijdige wedstrijd. Twee teams die het initiatief van elkaar laten. het is toch zeg maar Zwervers dat iedere keer probeert op de helft van de tegenstander te komen. En vandaar de wedstrijd open te breken. Dus we spelen nu terug naar de keeper. En gaan weer opnieuw beginnen van eigen helft om het spel te maken. Lange bal van de keeper richting Hoogendijk. Wordt verlengd. Maar Ringo aan de rechterkant, die kan de 16 meter ingaan. Haalt de bal voor de achterlijn binnen. Voorzet van Marengo. Hoogendijk die zomaar niet aan de bal kan komen. En de bal gaat over de goal. En we krijgen een achterbal voor Helder van Sluis. Het is een wedstrijd waarin twee ploegen een beetje naar elkaar lopen te kijken. Proberen het initiatief van de tegenstander te laten. En te wachten op het moment dat ze vanuit de verovering kunnen omschakelen. Helder van Sluis gaat proberen op te bouwen. Via de rechtsback, Thijs van de Heuvel. Thijs van de Heuvel heeft Lokin Chu aangespeeld. Die gaat dribbelen, speelt ze direct de tegenstander uit. Moet weer terug, onder druk van Hoogendijk. En het is een vrije trap voor Helder van Sluis. Vrij eenzijdige wedstrijd. Wellicht spannender op een van de andere verwelden. Ja. Helder van Sluis staat er boven achteruit. Gaan we openen via de keeper. Is dat wachten tot er een vrije man komt. Blijft dribbelen met de bal. Je ziet ook die Zwervers nemen niet het initiatief. In plaats van zeg maar, druk te maken, zakken ze terug. De wedstrijd die even op slot zit. Misschien wat spannender op een van de andere velden. Laten we even daar kijken.
0: Ja, laten we dat gaan doen bij Capelle tegen Spijkenissen. Nog steeds 2-0 en dringen ze nog steeds aan naar die 3-0. Zo, Ilko.
1: Ja, wie moet je nou hebben?
0: Ja,
1: Ilko.
0: Ja,
1: helemaal goed. Helemaal goed. Nee, die derde had al lang moeten vallen. Ook zojuist weer geprutst in de defensie van Spijkenissen. Let Wurry even uitgeweken naar de linkerkant. Krijgt de bal op een presenteerblaadje mee. Kan zo de 16 meter inwandelen. En dan geeft hij die bal heel belabberd breed op spits Nivilac. Dat had de derde moeten zijn. En zoals ik al zei, Let Wurry zit al totaal niet in de wedstrijd. Dan heeft hij mazzel dat zijn ploegmakkers dat verder wel zitten. En dat het nog niet zo heel erg opvalt. Dat zal me niet verbazen als hij in de rust wordt gewisseld. Iemand die eerder gewisseld wil gaan worden, dat is Jelle Pollemans. Want die loopt continu aan de rug te voelen. Dat zit niet goed bij die verdediger van Capelle die al zo vaak gekwetst was aan de rug. En ook nu niet heel lang door lijkt te kunnen gaan. Laten we het nog even voorzichtig brengen. Nu Capelle de 16 meter van Spijkenissen. Talib, die pikt die bal goed op. En dan houdt hij Capelle in balbezit. En ook Ian van Balen, die andere centrale verdediger, die loopt wat te trekken benen. Ja, die twee mannen die centraal staan bij Capelle, die hebben nog weinig hoeven te doen in verdedigend opzicht. Maar ze lijken niet helemaal ook zo fris. En dat zou dus wel serieuze problemen betekenen voor Capelle. Waar eigenlijk geen verdediger meer op de bank zit. Dat kunnen we wel zeggen. Dus dan wordt het nog meer schuiven in die 11 van Capelle. Maar laten we eerst maar gaan kijken of beide spelers het tot de rust gaan halen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Want ook Pollemans lijkt zich weer wat makkelijker te bewegen over het veld. Nu Kassels, de man die twee keer scoorde, brengt zijn ploeg in problemen. Lost dat dan zelf op. Maar wel Spijkenissen in balbezit. Nu de bal bij Van Balen. Krijgt die bal met een mazzeltje bij De Vries. De Vries dan met een trap naar voren toe. Wil eventjes onder die druk vandaan. En dat snap ik wel in die hoek van het veld. Levert de bal wel weer in bij Spijkenissen. Wat dus wel wat meer de bal lijkt te gaan krijgen. Spijkenissen komt ook mede door het inbrengen van die Xander Buitenhek. Die dus al vrij snel Ivo Mol kwam vervangen binnen het half uur. En die zorgt wel wat voor meer balans bij Spijkenissen. Maar ja, Capelle krijgt dus wel de grotere kansen. Nu misschien weer daar. De bal gespeeld. Via wie? En dan wordt er een nee. Dan is het, moet je niet te ver doorgaan. Gaan klagen, Billy Platteschoor. Anders krijg je een gele kaart, denk ik, voor protesteren. Maar hij bezorgt de bal met een slijding daar bij Nino Urban. Die lijkt dan de vrije doortocht te gaan krijgen. Maar dan vindt de scheidsrechter Thomas Groenendijk, die eigenlijk amper nog op het fluitje heet hoe we blazen, dat dit een overtreding was. Vrije trap dus voor Spijkenissen. 43 minuten bijna onderweg in deze wedstrijd. Capelle op voorsprong tegen Spijkenissen met 2-0.
0: Ja, en bij DCV tegen EBOH. Nog steeds 0-0.
2: Dat zou bijna de 1-0 kunnen zijn voor de uitclub, voor EBOH. Want daar was een goede 1-1 actie. Dat was van, moet ik het goed zeggen, natuurlijk van Westra. Die net ook wel een beetje aan de stok had met de speler van DCW. Die één verdediger van zich af kon schudden van DCW. Naar de doel gelopen, maar de bal ging via een speler van DCW over de achterlijn. Corner komt er nu dus aan voor EWA, daar wordt de corner genomen. Richting de tweede paal is het DCV. Wat probeert weg te koppen, dat lukt niet. Kan gewoon over de achterlijn. Maar via de speler van de EBOH. En dus kan de doelman van DCB weer een doeltrap gaat nemen. Richardson gaat dat dus doen. Richardson die legt de bal netjes neer. Even op een andere plek in de hoek van zijn strafschopgebied aan de rechterkant. Dan gaat hij kijken waar hij de bal heen gaat schieten. We hebben hier bijna 42 minuten exact gespeeld op de Waalplantsoen. Waar de regen inmiddels weer gestopt is. En daar is dan de doeltrap van DCB. Is daar de doeltrap van DCB? Pakt hij dan vervolgens de bal op bij Pelman. Pelman die verliest de bal, maar het DCB wat wel weer snel kan overnemen. Via Leunen. Leunen die paast de bal richting Tromp. En Tromp weer terug naar Leunen. En zo heeft hij de bal in de verdediging weer bij zich. En speelt hij hem naar zijn ploeggenoot in het centrumverdedigingsduo Rick Tromp. Tromp die gaat kijken wat hij kan doen aan de rechterkant van het veld. Daar staan spelers vrij van DCB. Wordt de bal terug op de middenlijn terug naar Tromp geschreven. Tromp kijkt of hij hem door kan passen. Dat lukt wel. Maar dat is een goede overtreding dit op een speler van DCB. Dus komt er een vrije trap aan. Die vrije trap gaat worden gegeven. Die bal gaat ook snel worden gegeven. En ook gaat die bal over de zijlijn. En dus komt er een worp nu aan voor EBOH. EBOH wat even de bal in de verdediging houdt. En zo kijken of ze de bal rustig kunnen gaan opbouwen. Gaan we denken krijgt een andere wedstrijd die iets verder zit tegen de rust dan. Dat is hier in ieder geval 0 tegen 0. Nog 2 minuten te gaan.
0: Ja, en hoeveel is er bij jullie nog te gaan bij CVV Zwerf is tegen Hellevoet Sluis, Kevin en Henry?
3: We zitten momenteel in de 44e minuut. Dus al een minuutje te gaan, officiële speeltijd. De Zwervers nu een balbezit. Dat is toch echt een betere ploeg hoor vandaag. Ze spelen gewoon een hele goede wedstrijd. En vergeten eigenlijk gewoon de score uit te breiden. En staat ze altijd nog 1 tegen 1. Dat is jammer. Voor de thuisploeg, kansen gehad. En het is eigenlijk aan het spel niet te zien dat ze maar 1 punt hebben op de ranglijst dit seizoen. Na 3 wedstrijden. En we zouden vandaag echt wel verandering in moeten kunnen brengen. Tegen een zwak Hellevoet Sluis, moet ik eerlijk zeggen. De eerste helft heeft weinig gecreëerd op de goal na. En voor de rest eigenlijk niet veel aan de hand bij de goal van Zwervers. Nou, Hellevoet Sluis nu in balbezit met een lange paas voorin. Is het Jason Sint-Alpijn die duel wint, doet hij goed. En kan de bal gelijk meegeven aan Mai Kooijman. Kooijman gaat op avontuur op de helft van Hellevoet Sluis. Oeh, verliest de bal. Nee, heeft hem weer goed hoor. Speelt de bal met Daniel Deutsch. Deutsch die gaat de hoek in bij de cornervlag rechts. Komt met de voorzet bij de tweede paal. Wordt weggekopt. Goed verdedigd. Hellevoet Sluis. Jordi Braber. Die de bal eventjes bij zijn medespeler speelt. En Zwervers wel vol druk hoor, op de helft van Hellevoet. Maar Hellevoet komt er toch wel uit. En nu is het Zwervers weer dat overneemt. Met Deutsch naar de captain de Vron. Die speelt de bal naar even kijken Pedro. Nu gaat het balletje lekker rond hoor, op de helft van Hellevoet. Maar probeert Zwervers die ruimte op te zoeken om een treffer te maken. Gaat het lukken? Dat weten we nog niet. Amsterdam nu een balbezit in de middencirkel. Iedereen op de helft bij Hellevoet. Alle hens aan dek in de verdediging bij Hellevoet Sluis. De bal gaat steeds sneller rond bij Zwervers. Nu met Sint-Albijn. En de scheidsrechter vindt wel welletjes het positiespel van Zwervers. Dus rust. Zwervers 1 en Hellevoet Sluis 1 op Sportpark de Kouwhoek.
0: Ja, daar is het inmiddels rust. Ook bij Capelle tegen Spijkenisse is het inmiddels rust. Daar staat het nog steeds 2 tegen 0. Dan wordt er alleen denk ik nog gevoetbald bij DCV tegen EBOH. Klopt dat toen?
2: Klopt. Hier wordt nog gevoetbald. We hebben nu exact de 45 minuten bereikt. En hier trekt de scheidsrechter geen seconde bij, Marvin. Hier staat het bij rust 0 tegen 0.
0: Ja, dan is het dus bij alle wedstrijden die we vanmiddag volgen op dit moment rust. Capelle tegen Spijkenisse staat het 2 tegen 0. CVV Zwerf tegen Hellevoet Sluis staat het 1 tegen 1. En bij DCV tegen EBOH 0 tegen 0. Datzelfde geldt voor de wedstrijden waar we niet live bij zijn. Verburg tegen Nieuwekerk ook 0 tegen 0. Swift Boys tegen SVS staat het 3 tegen 0.

0: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
1: Ja, dit is IJsselsport. En je hoort Defruins met schudden. Voetbalvereniging Moerkapelle is door de KNVB voor 2 weken uit de competitie gezet. Aanleiding is een incident met de scheidsrechter die tijdens de wedstrijd tegen SV Leidseveen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Trainer Carlos Pinas was na afloop woedend over de arbitrage. Door de maatregelen moeten de wedstrijden tegen Florient en Haagse Woud worden ingehaald. En die laatste wedstrijd die stond dus vandaag op de planning. En dan hebben we ook nog sportverenigingen op Sportpark Dorenstein in Nieuwekerk aan de IJssel. Willen duidelijkheid over hun toekomst. Door plannen voor een mogelijke verhuizing hebben onder meer voetbalvereniging Nieuwekerk en hockeyclub de IJssel de investeringen uitgesteld. In een nieuwe toekomstvisie wordt nu gekozen voor behoud van het sportpark. Wel wordt onderzocht of er ook ruimte is voor een nieuwe middelbare school en een zwembad. De bereikbaarheid van het sportpark moet daarnaast worden verbeterd. Tot zover even deze berichtjes. Zometeen komen we terug met de tweede helft van Kapelle tegen Spijkenisse, CVV Zwervers tegen Heidevoetsluis en DCV tegen EBOH.

0: Wake Me Up. Avicii hier op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. En je luistert natuurlijk naar IJsselsport. Inmiddels is de rust afgelopen bij de wedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse. 2-0. Hoe zijn ze uit de rust gekomen, Hilke?
1: Nou, we zijn 32 seconden onderweg. In ieder geval bij Capelle geen wissels. Bij Spijkenisse eentje. Daar is DJ Bos het veld ingekomen. Dat betekent dus dat Capelle gewoon gaat hervatten met Jelle Pollemans. Die nog steeds in de basis staat. Zal waarschijnlijk een kwartiertje behandeld zijn in de rust aan zijn rug. Want hij lijkt weer fris en fruitig rond te lopen. En ziet nu dat Capelle aan het aanvallen is geslagen. Randje 16. Ja, dat is een beetje Hotsekunds Begonia voetbal. En kan Spijkenisse uitverdedigen, maar doen ze dat wel niet heel erg zorgvuldig, want Ian van Balen namens Capelle kan die bal oppikken en die laat die bal over de zijlijn heen rollen en gooit dan snel in richting Talib dan, op de as van het veld, dreigt terug te draaien naar Van Balen, dat doet hij dan niet, hij speelt de bal naar de andere kant toe, richting Pollemans dan de helft van Spijkenisse op in de voeten van Joshua Castles, de man die dus twee keer scoorde in die eerste helft, in de 11e en in de 20e minuut, en die 2-0 stand staat nog steeds op de borden. En dat had al lang 3-4-0 moeten zijn. Want Capelle kreeg gigakansen. Nu weer een goede opening op Urban. Urban, gevaarlijke man aan de kant van Capelle. Punt van de 16 meter. Dreigt om naar binnen toe te gaan. Ja, en dan verspeelt hij zijn hand. Maar verovert de bal weer goed terug. Levert hem dan in met Duisterhof. Duisterhof, een listig balletje daar richting Plattenschoor. Dat wordt dan uiteindelijk goed doorzien door Spijkenisse. En is Plattenschoor zet dan weer druk op de helft van Spijkenisse. Om die bal weer snel in Capels balbezit te krijgen. Dat lukt dan niet. Maar Spijkenisse ze moet wel terug richting de eigen keeper Osrak. En is de snelheid in ieder geval uit het spel gehaald. En Capelle heeft de bal alweer terug. Urban die speelt de bal in de voeten van Plattenschoor. Plattenschoor kan daar Ledwury aanspelen. Doet hij niet goed. Dan kan Ledwury helemaal niks met die bal. En kan Spijkenisse er vandoor. Maar leveren ze wel in. Bij al in de voeten van Talib. Talib krijgt een tikkie daar van achter. Van Ralf Snello. Die komt daar mee weg. Capelle neemt de vrije trap snel. Richting Van Balen. Van Balen veel ruimte. Kan die bal steken. Op wie dreigt dan om te schieten? Leeft hem in bij Castles. Castles dan, randje 16. Nou, haal uit zou ik zeggen. Haal uit. Doet hij dan ook. Conventioneel gered door de keeper van Spijkenisse. Die bal bijna voor de voeten van Ledwury laat vallen dan in tweede instantie. Maar het loopt met een sisser af. Nu de keeper van Spijkenisse. Osrak met een verre uittrap. Komt de helft bij wie? Nou, uiteindelijk op de borst van een Spijkenisse aanvaller. Die leeft hem in bij die invaller. Bos. Aan de rechterkant van het veld. Zoekt de ruimte daar. Maar dan is het daar goed ingrijpen van Van Balen. Hij weer met het balbezit en voor Capelle. Zo ziet het begin van die tweede helft er hetzelfde uit als de eerste helft geëindigd zijn. Capelle oppermachtig en moet gewoon die derde maken. En is die wedstrijd gespeeld. Misschien dan nu dan Urban met een goede kapbeweging. Nou, zelf schieten dan Urban. Oh, wat een mooie goal van Nino Urban, zeg. Hij dreigt die bal voor te zetten, maar dan ramt hij die bal in de korte hoek hoog tegen de touw aan. En staat de Spijkenisse keeper Osrak te kijken wat overkomt mij hier nu. Maar feit is dat in de 49ste minuut van deze wedstrijd Capelle op een 3-0 voorsprong komt. De man die hem wel verdient hoor, want hij speelt een prima wedstrijd tot nu toe, is Nino Urban.
0: Ja, Capelle dus heel snel op 3-0. Inmiddels ook weer begonnen de wedstrijd tussen CVV Zwervers en Hellevoet Sluis. Nog steeds 1-1, Kevin en Harry.
2: Ja, dat klopt. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. Nog altijd 1-1. Een grote kans voor Daniel Deus namens Zwervers. Goed gekiept. Bal naast. En nu een hoekschop voor Hellevoet Sluis. Gaat naar de eerste paal en die bal gaat erin. Het is ongelooflijk. Het is een doelpunt voor Hellevoet Sluis. Het is een hoekschop die wordt ingedraaid en die stuit het eerste keer of vier. En er staan wel mensen bij de eerste paal. Maar niemand raakt de bal aan en zo gaat hij er zelfs nog in de korte hoek voor doelman Rijnjan Fluiter in. En is het 1-2. Wat een verrassing is dit, zeg. Na 4 minuten voetbal in de tweede helft is het echt, stond iedereen te kijken en wordt er niks aan gedaan. En rolt en stuitert die bal in de goal van Rijnjan Fluiter. En dat is een fikse aderlating voor de thuisploeg. 4 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-2 voor Hellevoet Sluis.
0: Ja, en daar dus ook alweer gescoord in die tweede helft. Waar er helemaal nog niet is gescoord, dat is die wedstrijd tussen DCV en natuurlijk EBOH. Tom.
3: EBOH momenteel kan doeltrap gaan nemen nadat er een schot was vanuit DCV. Ik kwam vanaf de rechterkant van het veld. Alleen die bal ging niet eens richting het doel, maar die ging zo over de boarding heen hier. En dus mag EWA nu een doeltrap gaan nemen. Hebben wij 3,5 minuten hier gespit al in die tweede helft. Is daar dan de doeltrap van EWA. En kijken of DCV hier wat uit kan halen. DCB wel in balbezit. Goede kopbal is dit van EBOH, blijft in de lucht. Maar het is EBOH wat nu in balbezit is. Wil ik zeg maar snel overnemen van DCB. DCB aan de rechterkant, kijken of ze daar bal nog kunnen redden. Voordat die bal over de achterlijn gaat, dat lukt niet. Dus komt er weer een nieuwe doeltrap aan voor de uitclub uit Zwijndrecht. Gaat EBOH nu weer de volgende doeltrap nemen. Die doeltrap wordt snel genomen, hopelijk. De doelman gaat kijken van waar kan ik hem heen trappen. Die gaat hem nu ver trappen. En dus kijken of DCB hier iets van kan gaan maken. Dat lukt niet EBOA. In bovenzet gaan ze dan via de rechterkant van het veld dat proberen. Ja, dat proberen ze inmiddels aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze kunnen gaan opbouwen. Dat lukt nog net niet. Daar komt de bal wel. In de 16 wordt er wel... En met een hand al opgestoken van DCB met jongens, is dit geen buitenspel. En de scheidsrechter neemt dan ook de vlagsignaal van de assistent over. En is het een doeltrap voor DCB. DCB had dus een vrije trap mag gaan nemen. En die vrije trap is snel genomen. Zitten ze nu aan de bal. Dat doen ze dan vervolgens met Leunen. Die de bal paast aan de linkerkant van het veld. En het paasje teruggericht die Leunen. Aan de rechterkant van het veld probeert hij hem te pasen richting medespeler. Dat is niet. Die wordt wel eruit gehaald door een speler van EBH. Scheidsrechter, er is niks aan de hand. EBH, wat in balbezit is. Hier gaat de bal snoeihard over de zijlijn worden gekapt. En hier wordt er gewoon niet gespeeld. 50,5 minuut gespeeld. 0 tegen 0.
0: Ja, daar dus nog steeds 0 tegen 0. En dan kan ik ook melden dat er inmiddels is gescoord bij de wedstrijd tussen Roda en Groeneweg. Dan staat het 1 tegen 0. Nou, bij die wedstrijd tussen Capelle en Hellevoetsluis kwam... tussen Capelle en Spijkenisse kwam Capelle dus heel snel na rust 3-0. Hoe is het daar nu, Ilko?
1: Ja, nog steeds hoor. Spelbeeld onveranderd. Zoals ik al zei, Spijkenisse onmachtig. Wisselde dan wel twee keer, maar heeft eigenlijk geen effect. Het leek even dat kwartiertje voor rust dat de Spijkenisse iets beter in de wedstrijd kwam. En dat kwam meer, denk ik, omdat Capelle iets wat meer de teugels liet vieren. Want in de tweede helft is het toch wel weer vrije baan voor Capelle hoor. Maar vooral ook die onrustige keeper Osrak van Spijkenisse. Het is mij een wonder dat de ploeg van Spijkenisse tot nu toe eigenlijk niet hele dikke nederlagen heeft geslikt. Want zoals de ploeg vanmiddag speelt, is het echt tien keer niks. Het is onaardig om misschien te zeggen, maar er gaat zo verschrikkelijk veel mis bij Spijkenisse dat de trainer Sint Maartensdijk daar toch af en toe helemaal horendol van zal worden. Hij zit redelijk rustig op het bankje en ziet nu dat zijn ploeg de bal weer inlevert. Nu weer de diepte gezocht bij Urban, die echt alle vrijheid krijgt om de bal weer aan te nemen en dan levensgevaarlijk is. Schept de bal richting wie? Let Wuri, randje 16. Krijgt daar een zet. Gaat naar de grond. Wil een vrije trap. Krijgt hij niet van scheidsrechter Groenendijk. Die zojuist twee gele kaarten uitdeelde. Eentje voor Capelle spits Nivelars. En de ander voor oud-Capelle speler Papen. Die beide een opstootje wisten te beginnen. Nou, nu Capelle dan. Randje 16. Kan er geschoten worden? Ja, gaat die bal wel binnen? Het zou de derde zijn van Kassels. Maar het feest gaat niet door. Vlag de lucht in. Buitenspel geconstateerd. Dan kan Spijkenisse gaan hervatten dus met een vrije trap in de eigen 16 meter. Maar dat die vierde nog gaat vallen, nou, daar ben ik wel overtuigd van wie hem gaat maken. Ja, dat is even de vraag. We lopen bij Capelle nog helemaal niemand warm eigenlijk. Het is toch een uitstekende wedstrijd dit om bijvoorbeeld ook nog spits Ikachura te brengen. Of O'Neill Maatsen, Jesper Kusters. Allemaal mannen die een goede actie in huis hebben en een makkelijk doelpuntje kunnen maken. En Capelle zou het zichzelf een goede dienst bewijzen door nog een aantal doelpuntjes binnen te prikken. Nu Tigo Letwuri gezocht. In de 16 meter handigheidje. En dan verspeelt hij toch de bal weer. Toch de zwakste speler bij Capelle hoor. Ook in die tweede helft gaat er weinig goed bij die technische speler van Capelle. Nu Spijkenisse met twee man randje 16. Komt daar de aansluitingstreffer? Nee. Want dat laatste paasje gaat net niet goed. Daar sneed Spijkenisse opeens door de verdedigingen van Capelle heen. Door het balverlies dus van Letwuri. Dezelfde Letwuri nu aan de andere kant. Ai, ai, ai. De aanname is niet goed. Maar dit was ook wel een hele moeilijke bal om die bal in één keer in volle vaart stil te leggen en die bal daar binnen te kunnen schieten. Dit zij hem vergeven. Maar goed, Capelle heeft tot nu toe een hele makkelijke middag. Moet alleen zorgen dat het geconcentreerd blijft spelen. En geen onnodige doelpunten weg gaat geven. En wellicht nog wat doelpuntjes erbij kan gaan prikken. Ik kijk naar de klok. Daar zie ik nu reclame voorbij komen. Dan doen we dat anders. 11 minuutjes onderweg. 3-0 de voorsprong van Capelle tegen Spijker Nissen.
0: Ja, en Zwervers kwam dus razendsnel achter in die tweede helft tegen Hellevoetsluis. Zijn ze een beetje van de schrik bekomen?
2: Ja, zijn ze van de schrik bekomen? Dat is een goede vraag. We zien hier nu, nadat er 6 minuten geleden die 2-1 uit dat niets viel. Een CVV Zwervers dat probeert het initiatief te nemen. Via spelers als Joey Lopez, Shemar Berggraaf en ook Marengo op zoek naar de situaties waarin ze de overtal kunnen uitspelen. Dus op dit moment spel nog even stil. Het is een vrije trap aan de zijkant van het veld. Als je nou kijkt naar de stand op de ranglijst, dan 11-voet 7 punten. CVV 1 punt. Dan is dat niet op deze wedstrijd af te zien. Feitelijk is CVV Zwervers toch al de betere van het spel. Zijn nu op zoek. Beginnen weer van achteruit. Just het over. Opa naar de zijkant op Kooijman. Kooijman dribbelt door. Speelt van de zijkant Marengo aan. Kooijman weer in de balbezit. Via de aanvoerder weer centraal naar de zijkant. We proberen weer opnieuw te openen. Speelt ze direct de tegenstander uit.
0: Nou, en ik moet je even onderbreken, Henri. Want er zijn ontwikkelingen bij die andere wedstrijd. Tom?
4: Inmiddels is ook hier de band gebroken. 3 minuten geleden was het Gerrits die de 1 tegen 0 wist aan te tekenen voor DCW. En ze leiden dus hier op het Wapenplassoen eindelijk met 1-0.
0: Ja, daar dus eindelijk 1 tegen 0. Dan gaan wij snel weer terug naar Zwervers natuurlijk. Henri?
2: Ja, het is een vrije trap voor Zwervers aan de rechterkant van het veld. Wordt hoog in de 16 meter gebracht. Op zoek naar Hogendijk. Keeper zit mis. Hogendijk zit mis. De bal valt van Joey Lopez. Schot wordt geblokt. Valt omhoog die bal. Komt voor de voeten van de Hellevoetsluisverdediger. CVV Zwervers toch de bal. Schot op de goal. Van de doellijn gered door een centrale verdediger van Hellevoetsluis.
0: En dan ga ik je weer onderbreken, want er zijn ontwikkelingen bij Capelle. Zeg maar, Joko.
1: Ja, Capelle moet door met 10 man bij die 3-0 stand. Is het een overtreding van Balen? Die krijgt direct rood van de scheidsrechter Groenendijk. Nou, daar hoort zijn grensrechter denk ik in te gaan grijpen. En gaat die grensrechter dat ook doen? Die gaat nu naar de scheidsrechter toe en die gaat hem wat influisteren. Heel veel Capelle-spelers om scheidsrechter Groenendijk heen. Die gaat nu overleggen met zijn grensrechter of blijft hij bij zijn beslissing? Dat is de vraag. Van Balen staat nog in het veld. Die heeft nog wat woorden voor de scheidsrechter, maar moet toch echt vertrekken. Hij maakt de overtreding. Men krijgt een directe rode kaart daarvoor geschoteld. Nou, Capelle moet door met 10 man, maar staat gelukkig wel met 3 tegen 0 voor. We gaan kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, dat is Balen zeg. Gaan we snel door weer terug naar die andere wedstrijd tussen CV Zwervers en Hellevoetsluis. Ik hoop dat ik je nu niet meer ga onderbreken, Harry.
2: Ja, ik zal het maar even overnemen, Kevin. Maar de hele grote kans dat voor Zwervers. Een schot van Daniel Deutsch. Die van de lijn af werd gehaald door de laatste man van Hellevoetsluis. Dit had echt wel de 2-2 moeten zijn. En zo is Zwervers eigenlijk nog altijd de betere ploeg. Maar is het Hellevoet natuurlijk die op miraculeuze wijze op een 1-2 voorsprong is gekomen vanuit de hoekschop. En het spel even stilgelegd nu voor een blessurebehandeling. In de 16 van Hellevoetsluis ligt daar een speler van de bezoekers. En die krijgt ook verzorging. We kunnen niet goed zien wie het is. Er staan een aardig wat spelers omheen. En we zitten dus nu in de 13e minuut van de tweede helft. Het staat 1-2 voor Hellevoetsluis.
0: Ja, daar dus 1-2. En we hoorden net ook dat er was gescoord op dat andere veld bij DCV. Tom?
4: Ja. Maar 2 wissels inmiddels zijn voor DCV. Eruit voor de club uit Krimp aan Dijssel zijn Boris Pelman en ook eruit met nummer 25. Ze hadden eruit en voor hem in de plaats gekomen zijn met nummer 9 Shea Valiet en met nummer 10 José Ronald Silvas Madeiros zijn de wissels bij DCV. DCV wat nu de bal verliest en makkelijk in de handen komt van de doelman van EWH. En EWH kan gaan kijken of ze wat kunnen gaan doen aan de linkerkant van het veld. Dat lukt wel. Goede overname is van deze van Mike van Duin van EBA, maar die bal wordt zo hard tegen de zijkant hier van de
3: tribune geschopt. Dat ik bijna verschrok. Reewoord komt er wel, aan voor EBA. Die gaat genomen worden door Dirk Kussers. Kussers die gaat de bal ingooien. Die is de bal eens ingooit. Goed overgenomen van DCB door Gerdes. Gerdes verliest wel snel de bal aan Kussers. Kussers verliest dan weer de bal aan DCB. DCB wordt meteen weer een lang haal naar de linkerkant van het veld. Daar wordt niks mee gedaan door DCB. Dus kan EBA makkelijk overnemen. EBA, wat in balbezit is, kunnen ze dan nu doorstomen. Dat lukt net wel met die dus goed inlopen van de doelman van DCB, van Richardson. En die kan dus de bal op de zijlijn werken, waardoor de 0-1 worp komt aan de rechterkant van het veld voor EBA. EBA gaat daar dan de inworp nemen op de eigen helft. Is dat? Dan kunnen ze kijken of ze daar iets mee kunnen gaan doen. Dat lukt nu nog niet. Daar is de inworp. Voor EBLH, ze blijven wel boven zijn, maar DCB neemt heel erg snel de bal over. De bal ging richting de ingevallen van Lint. Van Lint. Die verliest de bal aan EBLH. En EBLH is dan weer de bal op het middenveld aan DCB. Dat is eigenlijk een beetje een repeterend verhaal voor vandaag. Ze weten niet de hele tijd de bal bij hetzelfde kleurtje te houden. Altijd gaat hij weer naar iemand anders van een ander kleurtje. Ondertussen een klein opzootje. De hoogte van de 16 van DCW. Want er komt namelijk een vrije trap aan voor EBLH. Die vrije trap gaat genomen worden op zo'n 20 meter van het doel. En dus mag de doelman Darryl Richardson van DCW de muur gaan neerzetten voor DCW. Daar gaat de scheidsrechter zeggen, jongens, jullie mogen hier gaan staan. Pakken we deze vrije trap nog mee in de 60ste minuut van deze wedstrijd. Om te kijken of hier dan misschien die aansluitingstreffer kan gaan komen van EPLA. Gaat dus al worden genomen door Reto waarschijnlijk die bij de bal staat. Er staat nog eentje bij de bal. Die gaat dan nemen. Het is uiteindelijk de aanvoerder die hem gaat nemen. Het is aanvoerder Steenbakker die hem gaat nemen. En die bal gaat over het doel heen. En dus komt er een doeltrap aan door DCW. Staat het hier na 60,5 minuut spelen, jongens. Eindelijk dus, hè. 1-0 voor DCW.
0: Ja, daar heeft Tom dus eindelijk zijn goal te pakken in zijn wedstrijd. Gaan wij snel weer terug naar Capelle tegen Spijkenisse. Daar hoorden we net dus dat Capelle met 10 man verder moet.
1: Ja, dat klopt. Domme rode kaart van Balen. Die heel de wedstrijd al een beetje loopt te zaniken tegen de scheidsrechter. Ja, en dan denk ik van, jongen, waar maak je je druk om? Je staat met 3-0 voor. Je voetbalt als team een prima wedstrijd. Je kan dit makkelijk uit gaan breiden naar 4-5-0. Waar maak je je zo in vredesnaam druk om? Nou, in dit geval vond hij dat hij een fractie daarvoor een vrije trap had moeten krijgen. Die kreeg hij niet. En dan maakte hij uit frustratie een overtreding. Geen zware overtreding. Ik vind het ook geen direct rood. Hij zegt dat al van veel eerder vanwege gemekker een gele kaart moeten geven. En dan had hij dit al veel eerder op kunnen lossen. Maar goed, Van Balen dus met rood naar de kleedkamer. Capelle dik half uur met 10 man door en kreeg zojuist alsnog een goede kans. Weer was het Urban die vrij werd gespeeld. Hij zette de bal voor op Kassels. Kassels draaide weg, kreeg een tikje, maar daar was er niks aan de hand. Te weinig om een strafschop te geven. Nu geeft de scheidsrechter Capelle een vrije trap. Of geeft hij een scheidsrechtersbal? Nou, wat is hier nu aan de hand? Hij lijkt een beetje het spoorbijster. Die scheidsrechter. En die geeft nu een scheidsrechtersbal aan Spijkenisse. Spijkenisse wisselde ook zojuist twee keer van de Werf. En Stallo het veld uit. En Bourgogne en El Yacoubi die zijn het veld ingekomen. Dan gaat nu Capelle aan de wandel. Daar ligt er wel veel ruimte. Wordt die bal naar de zijkant gespeeld. Ledwuri met een voorzet. Die komt tekort, die voorzet. Moet Capelle achterin verdedigen. Dat doen ze dan uiteindelijk via Talib. Talib eventjes terug naar zijn keeper Nikolic. Die eigenlijk nog steeds niets in deze wedstrijd te doen heeft gehad. Behalve dan wat terugspeelballen verwerken. Nou, dat doet hij dan nu niet goed. Hij trapt de bal over de zijlijn heen. En dan geeft Capelle dat de gelegenheid om te gaan wisselen. Kusters staat onder andere klaar. En dan gaan we zien wie eruit gaat bij Capelle. Spel ligt er stil. 64,5 minuten op de klok. 3-0 de voorsprong voor Capelle. Maar wel met een mannetje minder.
0: Ja, en CVV Zwervers kwam dus uit het iets op een 1-2 achterstand. Kunnen ze al iets terug doen, Kevin of Henry?
2: Ja, nu een hoekschop voor Zwervers in de 19e minuut van de tweede helft. Door Shamar Berggraaf aan de linkerkant gaat de bal indraaien. Shamar met de bal naar de eerste paal. Die bal komt terug. Berggraaf krijgt de bal weer aan zijn voet, slingert hem nu richting de penaltystip. Wordt hij gekopt? Ja, wordt gekopt. Tweede instantie geschoten door Amtman en die schiet de bal over. En Mike Kooijman, en dat was een kans voor Zwerver, zie je op de 2-2, maar die bal gaat over. Over het doel van Devin Maasbach. En zo blijft hij 1 op scorebord staan van Zwervers. En Zwervers net ook een dubbele wissel ingevoerd, coach Dirk Kwik. Even kijken, Daniel Deutsch en Joey Gomez hebben het veld verlaten. En Nathan de Gooier en Jaro van der Pol zijn erin gekomen. En ja, ik moet toch weer zeggen, het scheelde weinig of dat net 1-3 gestaan. Tijdens het commentaar van Ilko. Het was weer een hoekschop namens Hellevoet. En weer stuitte dat balletje richting de eerste paal. En doelman Rijan Sluit stak zijn handen weer omhoog van jongens, laat me rollen. Maar die bal die ging toch buitenkant paal over de achterlijn. Dus het scheelde niet veel. Dus daar kan de doelman toch iets scherper op zijn, denk ik. Op de hoekschoppen van de tegenstander. Nu Pedro namens Zwervers met een hoekschop met een vrije trap. Of een voorzet in de 16 van Hellevoet. Die wordt afgeslagen. De bal wordt opgevangen door de Amtman achterin. En die stormt de helft op van Hellevoetsluis. Zwervers in balbezit. De bal wordt nu de 16 geslingerd. Goed verdedigd door veteraan Lex van Dommelen. 40-jarige van Dommelen achterin. Staat goed spelen hoor bij Hellevoetsluis, moet ik zeggen. Die... De achterlaatste man, Hellevoet, nu met een counter proberen ze eruit te zetten. Nu op eigen helft, goed verdedigd hier van Pedro, die helemaal is overgestoken naar rechts. En zo gaat het spel best wel snel heen en weer. En merk toch dat Zwervers meer haast begint te maken. Hier in de 20e minuut van de tweede helft. Zwervers in balbezit, in de middencirkel. Gaan nu weer nadrukkelijk op zoek die aanval. Nu de rechterkant van het veld met Amtman, die is een beetje doorgelopen. Komt met de voorzet richting Hoogendijk in de 16, die kopt. Goed verdedigd hoor, door Thijs van de Heuvel, die het kopduel wint van Hoogendijk. Waardoor het gevaar is geweken en Hellevoetsluis weer een aanval mag opzetten. Die doen dat ook heel snel. Het is inderdaad Mika Weert die net is ingekomen. Die slalomt even om 3-4 man heen. Steekt die bal naar Firmino. Die gaat de 16 in, legt hem even terug. Overstapje Hellevoet. Een goal zeg! En een schot van invaller Ayoub Bouras. Een wereldgoal van Hellevoetsluis. Wat een counter. En wat een voetbal is dit zeg. Tiki-taka van de bezoekers. En zo is het na 21 minuten voetbal in de tweede helft. 1-3.
0: Ja, dus daar zelfs 1-3. Inmiddels wel gescoord bij DCV tegen EHBO. Gaan we terug naar Tom natuurlijk. Moet je even klikken.
4: Zo zeg je het, Marvin. EBOH.
0: E-B-
4: dat is de tegenstander van DCV vandaag.
0: EBOH. Ja, oké.
4: EBOH.
0: EBOH.
4: Juist, ja. En ze komen uit Zwijndrecht en het is nu de doelman van EBOH die dus doeltrap gaat nemen aan de rechterkant van Stalpastium richting EBOH. Maar het DCV wat goed kan overnemen, balbezit blijft wel bij EBOH, bij de uitclub dus aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze daarmee wat kunnen uitbreken nu. Dat doen ze nu met Reto die krijgt wel een goede tik hoor van de speler van DCV. Dat is dan, die is aangetikt door Bosla. Bosla krijgt er ook geel voor. En dus komt er zo meteen een vrije trap aan voor EBOH uit Zwijndrecht. We hebben ook nog een wissel gezien bij de uitclub. Want met nummer 99 is er ingekomen Noël Goossens. En voor hem eruit gegaan is Casper Westra. Die is dus terug naar de bank gegaan voor EBOH. Het is de... aanvoerder, het is Steenbakker die deze vrije trap gaat nemen. Allemaal op de helft van DCV. Daar is snel die vrije trap genomen. Dus DCV wil heel erg snel van overnemen. Zorg voor overbezit was dit van EBOH. Maar het is goed verdedigd doordat ze 2 man achterin hadden bij EBOH. En dus kunnen ze gewoon rustig deze fase van DCV eruit halen. EBOH wat nu aan de linkerkant van het veld in balbezit is. Dat doen ze richting Muinen. Muinen aan de bal. Die probeert de bal te controleren. Dat lukt alleen niet. Maar in tweede instantie wel gaat hij. En nu richting de 16 komt daar dan ook nog de voorzitter. Goeie verdediging.
0: Ik ga je onderbreken, want we hebben een goal bij Zwervers. Kevin. Kevin? Ja, pak hem dan maar weer op, Tom. Oh, ja, daar is hij.
2: Ja, het is 2-3 geworden door een goal van Aaron Hoogendijk. Voorzet vanuit rechts. En Hoogendijk controleert uitstekend en schoot op keihard binnen in de korte hoek. Stand 2-3.
0: Ja, daar dus 2-3 inmiddels. Tom, was je al klaar?
4: Corner voor EBOH. Die corner werd genomen dus door Muijen. Die nam de corner goed. Werd gekopt door Steenbakker. Ik dacht zelf dat hij er bijna in ging, maar hij ging aan de zijkant. En dus geen doelpunt voor de club uit Zwijndrecht. En dus mag DCV met Richardson gewoon een doeltrap gaan nemen. Daar komt die doeltrap. Die wordt zo in de voeten geschoten
3: aan de rechterkant van het veld voor, bij EBA. Die kunnen meteen weer dus gaan overnemen. Kijken of ze daarmee nu wel wat kan doen. DCV met een vrij slordige fase op dit moment van het spel, in het spel. Maar het is wel aan de linkerkant van het veld kunnen ze nu uitbreken. 2-2 wordt het in de beweging. Er komen nog wel een paar spelers van de EBA bij. Maar daar komt een schot. Daar wordt ook de speler van DCV neergehaald. Dat was dan die speler die neergehaald was Joey Gosens. Gosens die dus neergehaald werd, maar het is DCP wat wel een bal zit blijven met Van Lint. Die de bal past richting Leroy. Leroy weer richting de rechterkant van het veld. En dan komt er een schot. En dat schot gaat achter, waardoor er een doeltrap komt voor EBA. Hebben we hier nu exact 69 minuten gespeeld bij deze wedstrijd. Staat DCP op 1, EBOA op 0. En dat is dus de tussenstand.
0: Oké, en dan kijken we nog heel even naar de andere velden. Bij CKC tegen Esto staat het 1-1. Swift Boys tegen SVS staat het 4-1. En IJsselmonde tegen Moordrecht staat het 1-1. Gaan wij snel weer door naar die andere wedstrijd die we volgen. Hoe doen de teamman van Capelle het tegen Spijkenisse, Ilke?
1: Ja, op zich prima, Marvin. Het barst echt los van de regen hier voor Park het Slot. Ik vind het knap dat er nog wat toeschouwers langs de lijn met een plukje blijven staan. Het merendeel zit inmiddels op het droog op de tribune, alhoewel. De onderste vier rijen worden nu ook nat. Het is wervelstorm in één keer over Sportpark het Slot. En de vrije trap voor Spijkenisse. Die pikken we eventjes mee in deze korte flits. Dan komt hij daar van Purvis. En dan zeilt die bal over de goal van Capelle heen. En levert het de eerste hoekschop van Spijkenisse op. Capelle staat nog steeds voor. Het moet nog een minuutje of 19 overleven met een mannetje minder. Gaan wij snel terug naar Sportpark Ouwenhoek.
2: Ja, hier begint het nu ook keihard te regenen, maar het regent ook kansen nu voor Zwervers. Daar komen ze weer. Ogendijk krijgt de bal van rechts. Pedro met een schoudertje naar zijn medespeler Berggraaf in de 16. En daar komt Zwervers weer. Goed verdedigd nu door Hellevoetsluis. En daar wordt die bal maar weggeramd over de zijlijn. En is het gevaar weer weg. En is het Zwervers nu toch wat weer in de aanval gaat. We spelen goed nu. Spelen heel goed. Echt op zoek naar die 3-3. Wel een gele kaart net voor Nascimento Firmino namens Hellevoet. Was eigenlijk een doorgebroken speler, maar hij kreeg geel op Berggraaf. En dat was een vrije trap net buiten de 16 van Hellevoet. En die werd dus helaas overgeschoten. We zitten in de 27e minuut van de tweede helft. Het staat hier 2-3.
3: Dan is het ook hier inmiddels aan het regenen, jongens. Want ik zie al een aantal mensen die hier ook richting de tribunes gaan. Hier wordt gevoetbald. Deze week in de vereniging in balbezit. Balletje terug richting de doelman. En zo wordt hier gespeeld. 71 minuten gespeeld. Terug naar jou, Ilko, bij Capelle.
1: De bal hoog naar voren richting Kusters. Die krijgt daar een elleboogstoot vlak voor de neus van de scheidsrechter. En wordt het dan 10-10? Of gaat hij dit bedoezelen met een gele kaart? Nou, dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Veel spelers van Capelle in ieder geval richting de scheidsrechter. En daar komt het borstzakje en een gele kaart. Jongen, ja. Als je hier geel voor geeft, dan had je Van Balen ook nooit het veld uit mogen sturen. Maar het zij zo. Capelle moet eventjes doorbijten nog in deze wedstrijd. Het staat met 10 man. Het heeft twee kansen weggegeven tegen Spijkenisse. Die heeft Spijkenisse niet benut. Vandaar dat het na 74 minuten spelen nog steeds 3-0 staat.
0: Ja, dan gaan wij richting het nieuws van 4 uur. En zijn we zo meteen terug met het volgen van deze wedstrijden.
5: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 4 uur.
6: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
7: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
8: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
9: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van IJsselsport. Hier zo op je zaterdagmiddag. Je luistert nog steeds naar Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. Laten we snel gaan luisteren wat er tijdens het nieuws is gebeurd. Laten we eens even gaan luisteren naar CVV Zwervers.
2: Ja, er is net gescoord een aantal minuten geleden. Het staat nu 2-4 voor Hellevoetsluis. Doelpunt te maken was David Dalous. Die kreeg de bal op de helft van Zwervers. Doelman Sluiter kwam gewoon te laat. En het balletje werd over de doelman heen gestift. 2-4 Sportpark de Kouhoek.
0: Ja, en dan gaan we snel naar Capelle. Want hoe is het daar, Joko?
1: 79ste minuut is bijna voorbij. Hoekschop nummer 3 voor Spijkenisse. Maar aan de stand, daar is tijdens het nieuws en de nodige boodschappen niets veranderd. Die is nog steeds in het voordeel van Capelle. 3-0.
0: Ja, en dan gaan we ook niet. Gaan we even kijken hoor. Want we hebben heel even geen verbinding met dat andere veld. Dus daar is het heel even op wachten. Draai eens even een plaatje en dan komen we door met die andere stand.

0: Coldplay met Viva La Vida. We hebben inmiddels weer contact met onze verslaggever Tom Alderliefse bij die wedstrijd DCV tegen EBOH. Zeg ik het nu wel goed, Tom?
1: Ja, nu zeg ik het helemaal goed, Marvin. EBOH, wat momenteel boos zit, is aan de rechterkant van het veld. Kijk eens of ze daar nog wat kunnen gaan doen. Zitten de laatste 8 minuten bijna van deze wedstrijd. Om te kijken of ze daar nog een gelijkmaker voor kunnen maken. Want DCV staat nog steeds 1-0. Ze hebben kansen gehad op de 2-0, maar niet verzilverd. En dus is EBOH naast zich op zoek nu dus naar de gelijkmaker. DCV nu een bal bezit. Ze willen een diepe pas geven. Die diepe pas gaat mis. En dus kan EBOH makkelijk met de doelman de bal aan de voet kijken wat hij ermee gaat doen. Is het DCV wat wel aan het opjagen is? EBOH en de verdediging gaan eens kijken of ze via de rechterkant van het veld wat kunnen gaan forceren. Dat lukt nog wel. Goeie paas, goede tackle is dit van DCV, maar EBOH blijft in balbezit. Dat doen ze hier aan de rechterkant van het veld en is DCV wat overneemt. Balletje teruggericht naar Richardson, de doelman van DCV. En die paast de bal zo over de zijlijn. Inworp dus vooruit club uit Zwijndrecht. Dan hebben wij hier de laatste 7 minuten van de wedstrijd. Dus het is misschien handig om wel te kijken bij die andere wedstrijden, Marvin.
0: Ja, dat lijkt me ook. Laten we gewoon weer teruggaan naar CVV Zwervers tegen Hellevoetsluis. 2-4 nog steeds.
2: Ja, nog 2-4 nog steeds. Net een bal van Hoogendijk die keeper van zijn Hellevoetsluis nog net naast de paal kon tikken. En CVV Zwervers wat naast op zoek is naar de 3-4. Na de tweede goal van Hoogendijk was men op zoek naar de gelijkmaker. Nou, zoals Kevin aangegeven heeft, scoorde eigenlijk heel gesluis uit het niet, de 2-4. Het is nu naastig op zoek naar die derde goal. Om te kijken of er nog een puntje uit deze wedstrijd kan worden gesleept. Wissels die Dirk Kuyt heeft ingebracht. Zeker Jaren van der Pol, maar ook een Nathan de Gooyer in eerste instantie. Die hebben wel nieuwe energie in de wedstrijd gebracht. En zojuist heeft Dirk nog een keer gewisseld. Dus Niels Amtsman en ook J.L. Marengo gewisseld. Daar zijn Damien. En ja, en dan valt een goal uit het niets. Terwijl ik bezig ben met dat spel, wordt er een doelpunt gemaakt zeg maar, door de invaller nummer 5. Oh nee, Pedro. Pedro heeft gescoord, zie ik. Pedro heeft gescoord, het doelpunt. Oké, we gaan deze wedstrijd bij vervolgen. Het blijft spannend of zeg maar, die 3-4 nog worden omgezet in gelijkspel. Maar wellicht bij Tom op dit moment ook nog actuele ontwikkelingen.
0: Ja, bij Tom misschien wel, maar laten we eerst nog even teruggaan naar Capelle tegen Spijkenissen. Nog steeds 3-0 daar toch? Of Ilko.
3: Ja, dankjewel. Mag ik er ook nog in? Dank u, dank u, dank u. Het is 10-10 inmiddels. Niet op het scorebord, maar wel met spelers op het veld. Want zojuist heeft Spijkenissen ook een rode kaart gekregen. Geen directe rode kaart dit keer, maar wel de tweede gele voor Silva Ferreira. En dat betekent ook voortijdig douchen. Nou, een stuk minder lang dan natuurlijk Van Balen. Maar dat betekent wel dat Capelle de laatste 6 minuten plus blessuretijd nog met hem evenveel mensen kan gaan. En komt daar de vierde? Nee, want daar is de keeper van Spijkenissen, Osrak, op tijd buiten zijn 16 meter om daar de bal weg te peren. Nu aan de andere kant weer een aanval van Spijkenissen. Komt die bal voor bij de eerste paal, maar er staat niemand behalve de keeper van Capelle, de persoon Nikolic. En die gooit de bal snel uit naar Talib. Talib, omdat Capelle heeft nog een aantal keer gewisseld en ook Spijkenissen. Dus er zal nog wel wat tijd bij gaan komen in deze wedstrijd. Maar onder andere is zojuist O'Neill Maats bij Capelle in de ploeg gekomen. Maar ook eerder al Frans Secundo en Koen Roggeveen. Allemaal spelers die erbij zijn gekomen aan de kant van Capelle. En nu een onzorgvuldige bal naar voren toe van Kassels. En dan gaan we zo langzamerhand toch wel echt richting die slotfase van deze wedstrijd. Die niet heel spannend meer lijkt te gaan worden. Spijkenissen heeft de kansen gekregen. Vooral de eerste 10 minuten nadat Capelle met een mannetje minder stond. Had Spijkenissen 2 gigantische kansen om de 1-3 te maken. Dat deden ze niet. Tot 2 keer toe. Lachkeeper Nikolic van Capelle goed in de weg. Een prima wedstrijd gekiept. Op die paar momenten dat hij in actie moest komen, dan stond hij er. En dat kan niet gezegd worden van zijn collega aan de andere kant. Nu probeert Capelle daar de bal te ontfutselen aan Spijkenissen. Dat lukt niet. Het is Spijkenissen wat langdurig in balbezit blijft, maar nog niet heel gevaarlijk is. Nu komt de voorzet vanaf de linkerkant. Kan er gekopt worden? Ja, door Talib van Capelle. En die zet O'Neill Maatsen in het werk. O'Neill Maatsen, oh, die verspeelt de bal. Die staat niet op te letten. Is het Talib die het weer repareert en de bal uiteindelijk via een Purvis over de achterlijn in speelt, kan Capelle gaan hervatten aan een achterbal. We gaan nu de 89e minuut van deze wedstrijd in. Het is 10 tegen 10 en op het scorebord staat dat Capelle met 3-0 voor staat tegen Spijkenisse.
0: Ja, en dan gaan wij weer naar DCV tegen EBOH. Nog steeds 1-0 en ook 11 tegen 11.
1: Kijk. Nee, hoe was de kans weer van DCV op de 2 tegen 0. Het was Gerrit die voorgaf, maar het was een slecht afronden hier van DCV, waardoor ik wil haast snel in de tegenaanval kan gaan. Aan de rechterkant van het veld doen ze dat nu. Goeie tackle is net van Lien, als ik het zie. En dan blijft DCV via Leroy snel weer in het balbezit. DCV wat in balbezit is. Kijken of ze wat kunnen gaan doen. Nee, hier kunnen ze niks mee, want het is EBOH wat snel bovenneemt. De bal gaat ook via EBOH over de zijlijn. En dus komt er een doeltrap, een inworp aan voor DCV. Die gaat genomen worden door Leroy. Leroy die gaat die inworp nu nemen. Is het slechte inworp, want het is meteen EBOH wat in balbezit heeft. EBOH wat in balbezit is, dat doen ze dan met Goossens. Moet ze nu kijken of ze nog voor kunnen zetten. Dat lukt niet. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor DCV. 2,5 minuut nog officiële speeltijd te gaan hier. Het is spannend hier om te kijken of DCV de 3 punten thuis kan houden op het eigen wapenplatsoen. Het is Richardson die dus de doeltrap nu gaat nemen. Wij hier nog 2 minuten te gaan, jongens. Kijken bij die andere wedstrijden die ook in de slotfase zitten.
0: Ja, en dat is onderhand.
4: Ja, dus Helvoet Sluis hebben een hele grote kans net op de 3-5. Maar het schot gaat naast. Schot van speler, even kijken. Dat was Weerts, Mika Weerts, die goed invalt. En Zwervers nu weer in balbezit. Zwervers op zoek naar die 4-4. Nu eventjes een miscommunicatie achterin. Waardoor Helvoet Sluis een bal mag gaan ingooien op de rechterkant van het veld. Op de helft van Zwervers. We zitten nu in de 89e minuut. En ja, we zouden eerst denken dat die 4-4 wel in de lucht zou hangen. Maar die Zwervers toch weer knullig balverlies leidt op eigen helft. Wordt toch lastig, want Helvoet Sluis heeft natuurlijk absoluut geen haast. Firmino gooit de bal in. De kopbal, kopdoel wordt gewonnen door Pedro. Zwervers in balbezit. Nou, nu moet het toch zo gaan gebeuren. Met Santos Albijn in balbezit. Die speelt de bal naar Rafael. Rafael naar rechts. Ze gaan opbouwen. Zwervers bouwt op. Probeert de ruimte te vinden op de helft van Helvoet Sluis. En heeft nog 1 minuut officiële speeltijd om die 4-4 te maken. De bal richting Aaron Hoogendijk. In de 16 legt de bal van zijn voet springen. Kon de bal niet onder controle brengen. En zo stuitert die bal in de handen van Devin Maasbach. De doelman van Helvoet Sluis. En dus het Helvoet Sluis, wat nu een balbezit is op eigen helft, kan gaan opbouwen. Aan de rechterkant van het veld. Dan wordt het balletje lekker heen en weer getikt. Maar toch goed onderschept hier de Zwervers door Desi Swinkels. En er wordt een overtreding begaan, want de bal was sprong van zijn voet en kwam er keihard in. En Swinkels krijgt hiervoor ook een gele kaart. We hebben nu 90 minuten voetbal erop zitten en stand tussen Zwervers en Helvoet Sluis 3-4.
0: Ja, en dan gaan we door naar Capelle Spijkenisse.
3: Ja, inderdaad. Een minuutje blessuretijd hebben en inmiddels opzitten. En gaan kijken hoe lang de scheidsrechter nog bij gaat trekken bij die 3-0 voorsprong van Capelle tegen Spijkenisse. Rare wedstrijd hebben we toch gezien. Capelle Heermeester in dat eerste helft had op 3-4-0 moeten staan. Het was 2-0. Vlak na de pauze maakte Urban er alsnog 3-0 van. En daarna was het wachten op een nog meer goals van Capelle. Maar een rare, domme rode kaart van Balen zorgde ervoor dat die wedstrijd zich anders ontwikkelde. Maar die 3-0 heeft Capelle in ieder geval nog steeds op het scorebord staan. Nu Maatsen, die bal niet binnen kan houden. Ingooi voor Spijkenisse ter hoogte van de middenlijn. Snel gegooid. Ze proberen nog haast te maken. Een bal gegooid richting de Alexander Buitenhek. Die in de eerste helft al binnen de lijn werd gebracht. Nadat Spijkenisse wel een hele matige wedstrijd aan het spelen was. En of dit de scheidsrechter dat voldoende. Amper 2 minuutjes blessuretijd trekt hij bij. Hij ziet ook dat deze wedstrijd gespeeld is. En stuurt iedereen lekker richting de warme douche. En zal zo meteen vanuit de kleedkamer van Capelle alvast de mosselman gaan klinken. Want er is weer een overwinning geboekt op het eigen sportpark. Het slot, hier is het gespeeld. Het is nog niet gespeeld in Krimpen aan de IJssel. Waar Tom kijkt naar die wedstrijd van DCV.
1: De eerste minuut van de blessuretijd zit er bijna op. Doeltrap gaat eraan komen voor EBLH. Daar hebben we dus de eerste, ja, die doeltrap. Die laat nog heel even op de wachten. Het is wel de doelman die snel gaat nemen. Even kort naar zijn verdediging. En dan een lang bal richting de voorwaartse. Kijken of EBOH misschien nog een laatste aanval kan gaan maken. Dus DCV wat echter momenteel wel de kans in heeft gehad op de 2-0. Daar is de lange bal van DCV richting die of wat eigenlijk helemaal niks mag over de zijlijn. Dus komt er een snelle inworp aan waarschijnlijk van EBA. Hebben wij hier ruim een minuut gespeeld in die blessuretijd. Ik denk even kijken, snel bij Zwervers tegen Hellevoetsluis, Kevin en Herring.
4: Ja, we zitten in de 92e minuut van de wedstrijd. Hellevoetsluis met een bal van achteruit te lang. Er wordt gespeeld aan de linkerkant van het veld naar Dalous. De man met de stiftje, laatste goal. Nu is het Dalous, gaat ze direct tegenstander voorbij. De linkerkant van het veld heeft hij veel ruimte. Komt er een voorzet in de 16 van Zwervers. Wordt goed weggewerkt door Sint-Robijn. En kan Zwervers er toch nog een tegenaanval aan. Nee, die bal belandt weer bij Hellevoet. Nog altijd Dalous, die steekt het balletje naar zijn teamgenoot, maar buitenspel. Daar komt Zwervers goed weg. De bal belandt uiteindelijk wel op de paal. Invaller Ayoub Bouras met het schot. En afgevlagd dus. De Zwervers heeft nu nog een kans. Balbezit bij de doelman. Rijan Sluiter. Ramt die bal naar voren richting de helft van Hellevoetsluis. Hoogendijk moet het luchtduel winnen. Verliest het kopduel van de ervaren Lex van Dommelen. En nu kan Hellevoet er vandoor. Wordt het 1-1 weer afgevlagd door de scheidsrechter. En is het ook niet zo heel slim dat Sluiter die bal wegschiet. Want het kost weer tijd. En mag Zwervers nu een vrije trap gaan nemen. Iedereen op de helft van Hellevoet. Behalve Doeman Sluiter, die ramt die bal naar voren. En zitten we echt diep in blessuretijd. In de 93e minuut is het Zwervers nu nog met een laatste aanval om de gelijkmaker te forceren. Nu de lange bal richting Hogendijk, wordt doorgekopt door Van der Pol. Van der Pol krijgt de bal weer terug. Etongen, die speelt de bal breed. Dan is het Zwervers nog altijd in balbezit op de helft via Damien Muller. En verliezen de bal, daar komt de counter van Hellevoetsluis. Muller kan daar niet aan komen. Dan komt er een overtreding gemaakt volgens de scheidsrechter. En is de vrije trap voor Zwervers op eigen helft. We zitten in de 94e minuut, stand 3-4. En hoe is het bij jou, Tom?
1: Hier zijn ze ook nog steeds bezig. Met een hele grote kans voor EBLH op 1 tegen 1. Die bal ging achter. Maar EBLH is momenteel wel om zo op te zetten. Het klopt zo te zetten. DSV, maar DSV mag wel door. Kijk of ze hier nog wat uit kunnen maken. Nee, dat lukt niet. De bal is blijft. Van Viergeer is het uit wel weer terug bij DSV. Kijk of ze hier 3 tegen 3 kunnen gaan maken. De 2 tegen 0. Daar komt de tackle. Op de bal is die. En dus kan EBH terug gaan uitverdedigen. Hebben wij hier in de blessuretijd. Jong, ik zeg 3-0 van de stad. Daar is een kluis die al. Wat is goed? Nee. Hebben ze de 3 punten gepakt? Ja, deze week wint hij met 1 tegen 0 van EBH. En is nog steeds ongeslagen. Hoe staat het bij jou, Kevin?
4: De scheidsrechter fluit af. De wedstrijd is afgelopen op Sportpark de Kouwhoek. Zwervers verliest thuis. Onverdiend, moet ik eerlijk zeggen, van Hellevoetsluis 3-4.
0: Ja, en dat waren alle lijfwedstrijden. Zometeen de interviews. Loop ik eens nog even met je door. Capelle wint dus met 3 tegen 0 van Spijkenisse. CVV Zwervers verliest met 3 tegen 4 van Hellevoetsluis. En DCV wint met 1 tegen 0 van EBOH. Heb ik hier voor jou nu Bruno Mars. Dit is Bruno Mars met Mario hier bij de lokale omroep Krimpen. En Radio Capelle is nog tot 5 uur IJsselsport.

0: met doelpuntenmaker Nino Urban voor de microfoon staat. Klopt dat, Ilko?
1: Ja, dat klopt. Ik heb Nino Urban en ik zei net al tegen je, Nino, je was in je element vandaag. Waar zat dat hem in?
2: Lastige vraag. Ja, ik denk eerste helft dat we er eigenlijk gewoon heel goed op zaten. En meteen de eerste assist en daarna die tweede er meteen achteraan. Ik denk dat voor een speler is dat sowieso heel lekker om in de wedstrijd te komen. En ik denk dat dat het heeft gedaan waardoor ik in ieder geval een lekkere wedstrijd heb gespeeld.
1: Maar je kreeg ook zo verschrikkelijk veel ruimte eigenlijk heel de wedstrijd lang. Ze wisselen dan nog een keertje, maar op jou hadden ze geen grip. Ondanks dit veld, wat zeker voor een speler van jou misschien niet de ideale ondergrond is. Maar ja, het liep als een trein vandaag. Waarom zit je zo lekker in de wedstrijden de afgelopen weken? Heb je ergens een knop omgezet of zo?
2: Nou, knop omzetten, dat moet eigenlijk altijd al. En er komen gewoon de afgelopen wedstrijden best wel veel ruimtes achter de verdediging. En ja, dan kom ik in mijn kracht. Dus wedstrijden waar we heel veel de bal hebben en de tegenstander proberen kapot te spelen, dan heb je niet zoveel aan mij. Maar juist die wedstrijden waar veel ruimte achter de verdediging ligt, ja, dan kom ik in ieder geval in mijn element inderdaad.
1: Ja, binnen een half uur staan jullie 2-0 voor. Dan is het enige wat jullie te verwijten valt dat het niet 4-0 staat, hè, bij rust. Want jullie kregen de ene na de andere opgelegde kans.
2: Ja, en dat is niet de eerste week. Vorige week ook kwamen we heel snel 2-0 achter.
1: Maar wel voor de eerste keer dit seizoen dat jullie een hele goede eerste helft spelen. Dat is ook wel lekker.
2: Ja, dat is inderdaad. Nou, ik moet zeggen, ASWA was op zich ook nog wel een prima eerste helft. En dan kom je ook gewoon voor. En voor mijn gevoel is dit met ASWA en Heerjansdam de enige wedstrijd dat we voorkwamen. En dan pak je in ieder geval wel resultaat. Dus dat is wel heel fijn. En ook voor het team zelfvertrouwen. En dan is het gewoon zakelijk uitspelen.
1: Ja, zakelijk uitspelen. Tweede helft begint eigenlijk net zoals jullie de eerste helft zijn afgesloten. Vooruit, voetballend. En ja, dan krijg je die bal schuin voor de goal. Denk je dan vol uithalen in die korte hoek? Of wat beslis je op dat moment? Denk je überhaupt ergens over na?
2: Nou, ik zei het net tegen die jongens op de bank. Als ik dan... Ik heb gescoord en ik ben gewoon vergeten hoe de actie verliep, zeg maar. Dus ik ga hem zo meteen even terugkijken.
1: Maar je was er wel heel blij mee, want je stond uitbundig te juichen.
2: Ik was er inderdaad blij mee. Ja, in de eerste helft vergeet ik gewoon een paar keer te schieten. Wel twee assists dan, maar ja, geen doelpunt. En volgens mij was eerst de panna, toen kapte ik hem uit. Want er zat een heel gat in de grond daar zo. En toen vol in de korte hoek. Dus dat was ontlading. Gewoon lekker, doelpunt, twee assists. Mooi afgesloten. Mosselman, kan niet beter.
1: Kan niet beter, maar toch, het is wachten op 4, 5, misschien wel 6-0. Dat jullie echt wat aan het doel zouden kunnen doen. En dan moet je toch een half uur lang vanwege die domme rode kaart van Balen. Ja, toch een beetje achteruit lopen. Hè? Want dan kunnen jullie niet echt meer kansen creëren. Is het dan puur overleven en die 3-0 vasthouden?
2: Ja, ik zat met J-Lo, de spits, dan dacht ik van ja, dat is wel even zonde. Want je kan nu inderdaad aan het doelsaldo en voor jezelf persoonlijk, maar ook als team zijn er gewoon even wat doelpuntjes erbij krijgen. En dat is even zonde. Ja, dan moet je gewoon zakelijk die wedstrijd uitspelen. Ik denk dat we dat prima hebben gedaan. Die nummer 3 had eigenlijk voor mijn gevoel ook meteen rood moeten krijgen. Die gaf een elleboog, dat sloeg ook nergens op. Ging er uiteindelijk ook af. En uiteindelijk eindig je met 10 tegen 10 en 3-0.
1: Al met al, hele lekkere wedstrijd. Doelpunt en een assistje, twee assistjes. Dus dat weekend voor jou kan niet meer stukken. Ga je dat vieren vanavond?
2: Mijn ouders gaan naar een festivaletje. Dus wij hebben de hond, mijn vriendin en ik. Dus die komt gezellig naar ons toe.
1: Maar het is hondenweer, dus je kan hem lekker uitlaten.
2: Ja, nee, het is prima weer om op de bank te liggen. Dus ik denk dat het gaat worden.
1: Oké, nou gefeliciteerd en geniet ervan.
2: Bedankt.
1: Dat was hem, Nino Urban. We gaan zo meteen op zoek naar de trainer van de VV Capelle. En dan meld ik me weer vanaf het Sportpark het Slot.
0: Ja, tot zometeen, Ilko. Als het goed is, hebben we ook Tom. En die staat met de trainer van DCV.
3: Ja, we zijn inderdaad met Jurie van Noort, de trainer van DCV. Jurie, 3 punten tegen misschien wel een lastig EBOH, als ik het goed zeg.
4: Ja, ik vond het een lastige ploeg. Ze spelen veel lange ballen. Grote gasten die graag het duel aangaan. En daar hadden we het wel lastig mee, denk ik.
3: Die eerste helft vooral, het was echt een strijd op het middenveld, leek het. Veel kansen over en weer. Aan het begin ging het tempo echt op en neer. Echt, ook wel in een hoog tempo. Wat vond jij zelf van die eerste helft van je ploeg?
4: Zij speelden met grote gasten voorin. En wij speelden achterin 1-1. En de eerste helft hadden zij de wind mee. Dus konden zij snel de lange bal zoeken richting die spitsen. Dat was ook wat ze deden. En dan inderdaad wat je zegt, dan was het de tweede bal op het middenveld winnen. Daardoor werd het wel onrustig, omdat elke keer als zij de bal kregen was het een lange bal. En wij waren ook wat slordig aan de bal. Vooral een onrustige eerste helft, denk ik. En als ik hem dan gelijk doorpak naar de tweede helft.

0: of daar spelers hebben de wind tegen. En worden zij een stuk minder gevaarlijk uit die lange ballen die ze geven.
1: Deze tot de wind, is zo'n wedstrijd echt invloed?
0: Ah, ik denk het wel. Ik denk dat zij een stuk verder konden komen met die lange ballen de eerste helft. En de tweede helft, nou ja, als die wind onder de bal kwam, dan kwam die gewoon bijna terug. Ja. Dus ja, kwamen ze de middenlijn met die lange ballen niet meer over.
1: Nee, want je ziet ook, uiteindelijk scoor je vroeg in de tweede helft het 1-0. Wat denk ik toch wel een bevrijding is voor je ploeg. Waardoor je misschien wat meer relaxer kan gaan voetballen.
0: Ja, zeker. In de rust hadden we ook aangegeven van, ze hielden het best wel dicht. En wij liepen onze ruimtes ook best wel dicht voor elkaar. We hadden wel besproken van, laten de jongens in de 1-1 komen. En daar de 1-1 uitspelen, omdat zij daar wel matig in waren. En nou ja, de non krijgt de bal aan de zijkant in een grote ruimte en kan dus 1-1 spelen. Dan is het lekker dat hij hem geweldig binnen schiet.
1: Ja, dan vervolgens aan het einde van de tweede helft krijg je heel nog kans op kans op kans. En ook heel veel kansen worden geprutst. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Hoe frustrerend is dat als trainer om daar dan langs de lijn te staan?
0: Ja, nou ja, kijk, als die tweede was gevallen, was het wel klaar geweest de wedstrijd. Dat gevoel had ik in ieder geval aan de zijkant. Nou ja, de één bal was met een lopje over de keeper heen die net voorlangs gaat. De andere bal op de paal. Dat is gewoon balen in de hoop dat die er wel in valt. Dat was niet het geval vandaag. Dus waar we zijn hard blijven werken met z'n allen. We hebben de 8-1 redelijk dichtgehouden. Nou, in de laatste minuut nog wel een kans weg. Maar voor de rest hebben zij niet veel kansen gecreëerd in de tweede helft. Dus daar kunnen we alleen maar trots op zijn.
1: Nog één vraag over het weer. Nou ja, we staan nu hier buiten onder de tribune waar het nog wel een beetje droog is, maar het regent buiten. Hoe is het om vorige week onder de graadje of 20, 22 in een zonnetje spelen en helemaal een week later met 15 graden in de regen?
0: Dat is welkom in Nederland. Ja. Het is even schijn, het wordt weer herfst. Dus... zeker als we straks uitspelen op gras, zal het wel een andere ervaring worden.
1: Ja, ik zou zeggen, bereid je ploeg er goed voor. Dankjewel.
0: Yes, ja, bedankt.
1: En ga er lekker genieten ervan. Wij zijn hier klaar bij DCW tegen EWH. Zij winnen met 1-0. En zo blijft DCW na 4 wedstrijden ongeslagen.
2: Ja, ongeslagen dus. En we hoorden Tom in gesprek met de trainer van DCV. Inmiddels staat onze verslaggever Henry ook klaar met de trainer van CV Zwervers, Dirk Kwik. Maar we horen ze niet. Ja, dus dan gaan we gewoon door naar Ilko de Bruin. Want die staat, als het goed is, klaar met de trainer van Capelle.
3: Ja, inderdaad, Roy Brinkman. 3-0 overwinning. Als je de wedstrijd niet hebt gezien, denk je van... nou, lekker wedstrijdje van Capelle.
4: Nou, zeker weten. Ja, nee, dit is wat ik wil zien van het team. Vanaf minuut 1 stonden we nu wel aan. En gingen we volgens naar voren toe. En ook in de druk zetten als een team vechten voor elke bal. En ik denk dat je in de eerste helft eigenlijk de score nog verder uit moet breiden. Om het voor jezelf wat makkelijker te maken.
3: Ja, dat is denk ik het enige verwijt dat je ploeg mag maken. Hè? Je staat binnen een half uur met 2-0 voor. Je geeft geen enkele kans weg. En je creëert er zelf nog een stuk of 4-5 hele grote. Dan moet het eigenlijk berust 4-0 zijn. Maar... we kunnen wel een keertje zeggen, Capelle heeft een hele goede eerste helft gespeeld. Dat is ook wel lekker.
4: Nee, dat zeker weten. Nou ja, goed, tegen Heerenveen hebben we ook een aardige eerste helft gespeeld. Maar dat is hartstikke fijn om dat nu te zeggen in vergelijking met andere wedstrijden.
3: Heb je daar überhaupt deze week aandacht aan besteed? Of zeg je van nou, daar praat ik niet over, dat is gewoon iets wat gebeurt?
4: Nee, daar besteed je wel aandacht aan. Kijk, maar het is meer dat je dingen laat zien of dat je dingen zegt. Maar kijk, uiteindelijk moeten de spelers het uitvoeren. En dat hebben ze vandaag fantastisch gedaan.
3: Dan na rust beginnen jullie ook heerlijk. Geweldige goal van Urban. Sowieso voor mij de man van de wedstrijd met 2 assisten en een goal. En een en ander mooie andere actie. En dan denk je van nou, laat die 5-6-0 maar komen. Hè? Dacht je dat ook op de bank?
4: Ja, nee, we zaten er ook in de tweede helft gelijk goed in. En dat was ook de opdracht. En inderdaad een hele mooie goal. Dan komt er een rode kaart. Waarvan ik denk, weet ik niet of het dan een rode kaart was. Maar goed.
3: Hij moet sowieso de aanleiding niet kunnen geven.
4: Precies, dat is het, inderdaad het verhaal. Hij geeft nu de aanleiding de kans om hem te kunnen geven. En dan wordt het soort van, nog spannend. Maar goed, uiteindelijk krijgt ze ook nog de rode kaart. En hebben we het gewoon goed uitgespeeld.
3: Ja, want jullie zorgen ervoor dat Spijkenissen bijna een uur lang niet op jullie goal weten schieten. Terwijl je toch moest improviseren achterin.
4: Ja, nee, zeker. Ik denk dat Ian dat goed heeft opgelost. En daarna naar iedereen uit was nog te liepen achterin. Samen met Jelle hebben ze dat met het team samen. We hebben het met z'n allen verdedigd, maar op die positie bijzonder hebben ze dat goed gedaan.
3: Heb je überhaupt iets om negatief over te zijn over je ploeg vandaag?
4: Nou ja, die rode kaart is wel een smet natuurlijk. Maar of het negatief is, ja, het was voor de wedstrijd niet leuk voor ons. Want ik denk dat we het anders verder konden uitbreiden. Was nog leuker geweest. Maar ik ben wel ontzettend blij en trots op het team wat ik vandaag heb gezien.
3: Ja, kansen creëren, dat kunnen jullie wel, hè. Nu rond meer afmaken en dan is het helemaal een zorgeloos bestaan als trainer van Capelle.
4: Ja, dat is zeker een ding waar we nog zeker moeten werken. Is de kansen afmaken en dan maakt het wel nog makkelijker voor onszelf.
3: Nu genieten en op naar volgende week.
4: Ja, zeker. Na donderdag weer te gesprekken.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Hoe ga je dan een ander team neerzetten? Want je hebt niet zo heel veel smaakjes over, hè?
4: Nou, we zullen eventjes even moeten kijken wie er al fit blijft. Want hier en daar toch wel pijntjes. Bewust een klein beetje ook naar donderdag toegetrokken dat we daarna wat langer rust hebben. Dus we zullen eventjes nog door moeten bijten en even kijken wie er donderdag beschikbaar zijn.
3: Dankjewel. Succes. Genieten van deze overwinning in ieder geval.
4: Ja, goed weekend.
3: Dankjewel. Dat was trainer Roy Brinkman. Iedereen blij op Sportpark Slot. Capelle wint met 3-0 van Spijkenisse. We'll be right back.

0: altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
1: Ja, de wedstrijden die we vandaag hadden, die zitten er allemaal op. Ik zal ze allemaal nog even in willekeurige volgorde met je doornemen. Capelle dit won met 3-0 van Spijkenisse. CVV Zwervers verloor onverdiend met 3-4 van Hellevoet Sluis. Dan krijg ik net nog een tussenstand door, maar die ga ik zo meteen benoemen. DCV dat won met 1-0 van EBOH. En de andere wedstrijden waarvan ik tussenstanden of uitslagen heb, dat is de wedstrijd tussen CKC en Esto. 1 tegen 2, Swift Boys tegen SVS 6 tegen 1. IJsselmonde tegen Moordrecht 1 tegen 0. En dan had ik ook nog een tussenstand. Ik weet niet of dat een definitieve uitslag is, maar ik heb ergens een tussenstand gekregen van de wedstrijd Roda tegen Groeneweg 1 tegen 0. Ja, dat waren de wedstrijden dus uit onze regio die er vandaag waren. En inmiddels is de Eredivisie na de Interland Break ook weer begonnen. Gisteren won PSV met 2-0 van Heerenveen. En vandaag op de planning om 4:30 Go Ahead Eagles tegen Sparta. Feyenoord speelt om 6:15 tegen AZ. Fortuna Sittard speelt om 8:00 tegen Twente. En Ajax speelt tegen NEC. Verder hebben we morgen nog Utrecht tegen Willem II. Telstar tegen ADO Den Haag. Zwolle tegen Cambuur. En Excelsior tegen Groningen.

Bastien zit deze aflevering van IJsselsport er bijna weer op. Ik wil onze verslaggevers Kevin Vuisting, Henri Rutte, Ilko de Bruin en Tom Alderliefste natuurlijk bedanken. Mijn naam is Marvin Duivenstein en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van IJsselsport met de lokale omroep Krimpen en Radio Capella natuurlijk. Dit is Ellen Clark.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Kapelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
3: Jesse Sprikkelman presenteert The X-Vibe.

En dat is nogal verwarrend. Ja, dat zijn de feiten die je wil horen aan het kampvuur. Dat hadden we nog met Varick Dawn, die hoorde je net. En dit zijn Tumor en Embody. En ze hebben het over de liefde.

Skype live vanuit de bossen in de Achterhoek in Nederland. Uitgezonden over de hele wereld. Want hetgeen wat ons verbindt hier, op alle plekken in de wereld, is dansmuziek. De liefde voor elektronische muziek. En dus ook de liefde voor niemand minder dan M-Track. Dat is een Amerikaanse DJ. En hij heeft bewust zijn naam wat anders moeten schrijven. Want M-Track is natuurlijk ook die grote spoorwegmaatschappij in Amerika. En dat wil je natuurlijk verwarring voorkomen. Nou ja, goed. Dat is niet helemaal gelukt. Maar whatever. Ik moet aan de DJ denken als het over M-Track gaat. Dus wat

wil ik even een track draaien die ik herontdekt heb. En je moet er wel klaar voor zijn, hoor. Want het duurt maar liefst 10 minuten. Het is er eentje van Deadmau5. Nou, de liefhebbers weten al over welke ik het heb, hè. Een absolute klassieker van Deadmau5. 10 minuten en een half minuutje erbij. Zometeen ga ik hem voor je draaien.

zo naar 2009. Kun je nog herinneren waar hij toen was? Toen bracht Deadmau5 een album uit. Niet zijn eerste album hoor, nee, hij had er al een paar achter de rug. En daar stond een track op die fantastisch is. Ik heb afgelopen week herontdekt. Ik kwam er toevallig ergens tegen. En toen dacht ik, die moet ik in zijn geheel draaien. In die X-Vibe. Deadmau5 met Strobe.

vieren samen de avond, de nacht, het weekend in The X-Vibe. En aan het einde van dit radioprogramma draai ik traditiegetrouw wat Deep House. Om even helemaal uit te tunen. Of om je mentaal voor te bereiden op dat wilde feestje. Of om te genieten van die vers gedraaide joint of dat glas whisky. Wat je wil, je moet het helemaal zelf inrichten. Maar ik zorg voor die relaxte muziek. Dit is Gentleman. Tot volgende week.

up there, I think only once, and

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Thank you.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: zit. Mag een andere van SL2 aan het begin van een nieuwe On Fire Radio Show. Dat was DJ's Take Control. Een hele vette remix die een aantal jaar geleden als bootleg was verschenen. Hé, lekker man. Het is weekend en ik zit hier mijn verjaardagsweekend. Ja, lekker. Nou, dat gaan we eens even extra vieren dan maar, hè. Going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben jij klaar voor nieuwe muziek van Sam Divine, Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hotmood, Oxia en nog veel meer?

6-7. Die hoorde je vorige week ook al. En nu gewoon lachen nog een keer, want we vinden hem belachelijk goed. Datzelfde geldt voor de nieuwe van Mr. Todd Terry met Reza. Break the Cycle hoorde je ook nog in On Fire. En Sam Devine, ze is weer terug. Wat een goede nieuwe plaat hebben ze gemaakt. Die heet Paradise en die hoorde je hier in die On Fire Radio Show. Ja, ja, het is weekend. Mijn verjaardagsweekend. De slingers hangen op. En extra lekkere platen, zo lijkt het wel. Want zometeen Oxia. En nu is er een nieuwe van Hot Mood. Die moet je even horen. Dit is Late Night Groove in On Fire.

Domino hoorde je ook nog een nieuwe versie van RF Carter. En daarvoor het nieuwe van Hot Mood. En die heet Late Night Groove. Dit is hem, The On Fire Radio Show. Elk weekend weer helemaal los in je weekend. En Basement Jacks met Samba Magic is opnieuw gedaan door Reboot. Dat is een onwijs goede nieuwe versie. Ga je zo horen. Eerst even

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: vorige eeuw. Wow, dat is echt lang geleden, man. Save Your Love van René en Angela was een hitje inderdaad in de jaren 80. En een aantal jaar geleden werd er een remake van gemaakt door Hardcopy. En die hebben we heel veel gedraaid hier in On Fire. En zo word je automatisch een On Fire classic. Lekker, man. Hardcopy hoorde je dus. En Save Your Love.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek van Sam Divine, The Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hot Mood, Oxia en meer. Met andere woorden, je zit weer geramd. Uur 2 van

gespul in de On Fire Radio Show. En Stanley Abram en The Deal, die ook nog een goede plaat in van hem. En Frankie Rizzardo ook nog samen met Valerie Vix en Vicosia. Dat is ook wel weer een fijne van Frankie Rizzardo. Happy weekend, dit is de On Fire Radio Show. De vette nieuwe platen hoor je hier. Mark Knight en DJ PP en James Herr hebben de krachten gebundeld in Miami Vice. Je gaat die knijters zo meteen horen hier. Eerst deze, het is Don't Blink uit Engeland. En Where Do We

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
2: Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 422. I am Mastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for your energy boost. This week, a great start with the extended mix of Synergy by Big Topo and Levitate. Next, Inner Sense with the extended mix of All I Need Is You. Followed by Against All Odds with the extended mix of Save Me. And of course, our special track of the week and a lot more great tracks selected for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat